0: perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
2: Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
1: Schaatsen.
4: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
1: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oostenburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfields. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat dat dan net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan en, tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet ook dat echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jurgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op. Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta. Dat is de betaal-TV in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is. Dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger. Ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over. Echt het ouderwetse, er alles voor geven. Niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen. Dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland. En we hebben het er al eens eerder over gehad. Zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala, zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Nou, wat ze dus eigenlijk missen is een typische traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen banen hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel die natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van, is het wel die typische mid-voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten? En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu, Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van, hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen? En dat zijn wat diepergaande discussies die nu gevoerd worden, die verder gaan dan alleen van de bondscoach. Maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes, waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven. Ja, dat is in het voetbal al zo sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media. Het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld. Die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf. Zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog. Ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet. Wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld dat spelen met 5 verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren? Ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ook de eerste keus die tot het WK eerste keus was, Oliver Bouwman zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel van, hey, wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om, Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. Om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Schlotterbeck. De centrale verdediger die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt. Maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Want het is een zware blessure. Maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers zoals bijvoorbeeld de Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
2: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat het, net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen. Hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
2: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat daar er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB. Maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan. En zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot. Terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mikkel Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
2: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
2: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover. Hè? En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena. Naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Want dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En tot de volgende.
2: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
6: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Merlijn Boswijk is een van de grootste Nederlandse talenten in het windsurfen. Vorig jaar kroonde hij zich nog tot wereldkampioen in de onder 17 klasse van het IQ Foil, wat dan de Olympische windsurfdiscipline is. En na die wereldtitel heeft hij gelijk maar de volgende stap gezet in zijn sportcarrière. Hij sloot zich namelijk aan bij het Urban en Vechtsportprogramma van Topsport Amsterdam. De begeleiding die hij daar krijgt geeft hem weer de mogelijkheid om verder te komen in zijn sport. Niet alleen op fysiek en mentaal vlak, maar ja, op zijn leeftijd is natuurlijk de combinatie met school ook nog heel erg belangrijk. En ook daar wordt volop in geïnvesteerd. Momenteel bereidt hij zich voor op ook weer

0: jaar wereldkampioen werd. Maar dat betekent wel dat er weer een hele nieuwe wereld vol met nieuwe uitdagingen voor me opengaat. En dus ook nieuwe kansen om misschien wel mijn titel te prolongeren.
1: Ja, wat voor grote verschillen brengt dat met zich mee, zo'n leeftijdscategorie hoger?
0: Het is vooral een heel groot verschil in het materiaal waarmee we varen. Dus we krijgen een zeilmaat groter en iets grotere foil. En dat betekent dat we dus eigenlijk met een grotere windrange kunnen varen. En dat je wat zwaarder moet worden en wat sterker. Dus dat zijn eigenlijk verschillen die teweeg brengt. En dat is dan eigenlijk, ja, het vaart weer heel anders. Dus daar moet je even aan wennen en op aanpassen. Maar het is ook vaak hartstikke leuk om weer opnieuw materiaal te varen en te voelen hoe dat dan is. Dus ja.
1: Ja, doet je lichaam dan veel pijn na de eerste paar keren met nieuw zeil en nieuw materiaal?
0: Ja, het is wel altijd echt even wennen. Het is allemaal groter en wat zwaarder. Dus je merkt wel dat het fysiek wat meer vraagt. En qua uithoudingsvermogen ook. Want je moet meer gewicht en meer zeil verplaatsen. Dus het was echt even wennen. Maar ik ben er nu redelijk goed aan aangepast. Dus het voelt niet meer alsof het groter en zwaarder is.
1: Want als je kijkt gewoon inhoudelijk naar hoeveel prestatie dat oplevert, wat is nou voor jou het grootste voordeel van dat, nou ja, dat een grotere zeil, dat ander materiaal? Wat levert dat nou in de praktijk op qua winst?
0: Je kan hoger aan de wind varen. Dat is één ding wat een heel groot verschil is. Dus je kan hoger aan de wind, ruimer aan de wind. En je kan eigenlijk veel sneller kan je eigenlijk vliegen. Dus waar we normaal misschien met windkracht 2 konden racen, kan dat nu al bij windkracht tussen windkracht 1 en windkracht 2 een beetje in. En dat is natuurlijk echt wel een verschil, want dat betekent dat je veel meer races kan varen in 1 week. En dat betekent dus ook dat het gewoon een beter en leuker evenement wordt als het aan mij ligt.
1: Ja, want dan kun je in ieder geval vaker racen als de weersomstandigheden op z'n lastigst zijn. Maar dat betekent wel dat je natuurlijk wel meer power moet leveren om alles op gang te krijgen als die weersomstandigheden zo wat aan de mindere kant zijn.
0: Ja, nee. Nee, absoluut. Dat is gewoon heel intensief en dat vaak even heel hard doorzetten voor de race lang. En daarna kan je weer uitrusten. En dan doen we 4 races op een dag. Dus dat is echt wel fysiek heel erg uitputtend. En ja, dat is echt zwaar. Maar we zijn allemaal er nu op aangepast en met de trainer er veel op. Dus dat zit goed als het goed is.
1: Ja, want je zei al, dat betekende natuurlijk wat zwaarder worden, wat sterker worden. Nou ja, dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. En nou, gelukkig, naar aanleiding van jouw vorige wereldtitel, ben je aangesloten bij het Urban Vechtsportprogramma van Topsport Amsterdam. Daarmee krijg je natuurlijk heel veel begeleiding op het gebied van ook voeding, maar ook meer toegankelijkheid tot topsportfaciliteiten, ook de gyms en zo. Werkt dat? Heeft dat veel toegevoegd voor jou in je carrière?
0: Ja, voor wat ik nu merk, voegt dat heel veel toe. Want had ik niet echt fysieke of mentale begeleiding. Dus ik deed eigenlijk alles zelf. En nu ik bij het Urban Vecht ben aangesloten, heb ik dus eigenlijk gelijk hartstikke veel fijne begeleiding. En ik merk dat het gewoon. Nou, ik ben een stuk aangekomen. Dat is al hartstikke fijn. En het mentale gedeelte, dus die classrooms, die helpen heel erg mee om te voorbereiden op wedstrijden, op het mentale vlak. Dus ja, ik heb er echt al veel uit meegenomen en ik ben er super blij dat ik daar kon en mag aansluiten.
1: Ja, want nu kun je natuurlijk, zes dagen in de week bij de Mac gaan zitten. Dan word je wel wat zwaarder, maar dan word je niet per se fitter en beter van. Gelukkig heb je dan de topsportvoeding en dergelijke vanuit Topsport Amsterdam en die topsportmaaltijden. Maar ik hoor ook jou zeggen, die mentale begeleiding, dat veel voor jou heeft bijgedragen. Is dat misschien hetgene wat jou het meest verrast heeft? Dat het zo goed op jou aansluit?
0: Ja, zeker. Ja, want ik was er eigenlijk nooit zo mee bezig met het mentale gedeelte. Maar uiteindelijk doe je heel veel met het surfen, met je hoofd en zeker ook met andere sporten. Dus dat is heel interessant. En En leuk om daar.

0: daar een keertje mee bezig te gaan en te zien eigenlijk hoe je af en toe je hersenen wat sterker kan maken om te voorbereiden op een wedstrijd of dingen los te laten als het even tegen zit. En ja, dat helpt gewoon heel erg, denk ik.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, zeker als je op het water ligt en je aan het wachten bent op de start en je ligt daar een beetje te dobberen om je heen te kijken voordat je echt voorbereid op de start, dat je, nou ja, dat er nou de kans groot is dat je in je eigen hoofd gaat zitten natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja, en dat gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, iedereen heeft het wel eens een keertje meegemaakt, denk ik, in mijn sport. En ja, als dat dan gebeurt, dan is het natuurlijk gewoon hartstikke vervelend. En dan ga je misschien twijfelen aan je eigen kwaliteiten. Maar op die momenten, dat je dus dan lang moet wachten, is het juist heel cruciaal om je hoofd en het mentale gedeelte wel sterk te houden. Dat je gewoon de volgende race weer kan knallen en er vertrouwen in hebt. En ja, dan gewoon weer vol kan gaan. Vol voor kan gaan.
1: Nou, ik neem aan dat als je eenmaal met de wedstrijd bezig bent, dat je dan natuurlijk focust op waar je mee bezig bent. Maar dan is het denk ik ook weer goed dat je mentaal sterk bent. Dat je dan misschien toch wat meer capaciteit over hebt om tijdens de prestatie op dingen te letten. Wat denk ik ook juist hartstikke handig is, bijvoorbeeld als omstandigheden veranderen.
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. En het zorgt ervoor dat je misschien wel kan beseffen, oké, het gaat nu of niet goed. Ik moet even resetten en we gaan focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Zoals hoe de wind gaat waaien of whatever. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat je, ja, dat je gewoon wat meer ruimte krijgt in je hoofd. Om daar even, ja, misschien een beetje gek te zeggen, maar dat je wat steviger in je schoenen staat tijdens het racen.
1: Waar kijk jij naar? Waar denk jij over na als je bezig bent eenmaal met een race?
0: Ja, daar gaat natuurlijk heel veel om in mijn hoofd. Maar ik probeer vooral zoveel mogelijk bezig te zijn met wat er gaat gebeuren met de wind. Dus de wind die kan gaan draaien, of die kan wat harder of wat zachter gaan worden. En daar probeer ik dan zoveel mogelijk over na te denken om het te gaan anticiperen. Dat ik er vooruit op kan handelen. Voor de rest ben ik vooral bezig met het positioneren. Van mij ten opzichte van mijn tegenstanders. Zodat ik altijd zo gunstig mogelijk uit bepaalde situaties kan komen. Maar dat is natuurlijk. Daarnaast moet ik ook nog focussen op het hard surfen. Dus dat is af en toe wel moeilijk. En dan moet ik soms even bepaalde dingen tijdens het varen loslaten. Omdat één onderdeel veel aandacht vraagt. En de andere keer kan ik weer meer op het andere gedeelte richten.
1: Ja, nu is het natuurlijk midden in de zomer, dus je hebt de tijd om je volledig op je sport te richten. Maar dat is gedurende het jaar niet altijd zo, want nou ja, je bent nog relatief jong natuurlijk, hè? Dus je hebt ook nog te maken met school en studie. Hoe is dat eigenlijk te combineren? Nou ja, we weten vanuit Topsport Amsterdam dat daar ook natuurlijk veel begeleiding in is. En hoe helpt jou dat?
0: Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed met het combineren van dus mijn school met het surfen. Het komt eigenlijk vooral ook omdat ik gewoon hard mijn best doe op school. Dus ik zit vaak in de avond zit ik nog even aan school. Zodat ik, als ik een keertje weg wil of ik moet school missen voor trainingen, dat dan gewoon kan. Dus tot nu toe is het eigenlijk redelijk vlekkeloos gelopen. Dus heb ik nog niet echt de begeleiding nodig van Topsport Amsterdam. Maar ik verwacht volgend jaar zit ik in mijn examenjaar en dan denk ik wel dat dat nodig zal zijn.
1: Dan, nou ja, het aankomende WK, wat dan aan de Costa Brava gaat plaatsvinden. Wat verwacht je ervan? Hoe lopen je voorbereidingen?
0: Ja, ik verwacht eigenlijk, ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, heel eerlijk te zijn. Want ik heb nog niet echt een grote wedstrijd gevaren in mijn nieuwe leeftijdscategorie. Dus ik weet wel dat ik misschien wel weer mee kan doen voor de topplekken. Maar dat is nog een beetje een afwachting. Ik heb in ieder geval hard getraind voor dit aankomende WK. Er zijn veel in Scheveningen geweest met het team om daar voor te bereiden op deze grote wedstrijd. En we gaan de komende dagen gaan we in Costa Brava gaan we trainen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Is dat ook aan de ene kant wel heel erg lekker? Want ja, er staat geen druk op. Het is een nieuwe leeftijdscategorie. Je eerste grote wedstrijd in die leeftijdscategorie. Ja, je bent in je vorige leeftijdscategorie regerend wereldkampioen. Maar ja, wetende, eigenlijk misschien nog niet zo goed wetende qua verwachting waar je aan toe bent, kun je er natuurlijk relatief nou ja, bleu in, om het maar zo te zeggen. Dat is eigenlijk ook wel lekker, toch?
0: Ja, zeker. Dat zeggen we. Ja, dat is wel lekker. En ik vond ook vorig jaar, toen ik het WK aanging, vond ik het ook lekker. Want ik ging natuurlijk, ik wist dat ik keihard voorbereid was. En dat ben ik nu weer. Alleen, ik heb nog geen verwachtingen van mezelf. Dus dat haalt gewoon wat druk van de ketel. En dan kan ik misschien gedurende de week kan ik wel wat meer verwachting van mezelf op gaan bouwen. Maar voor de eerste dagen zal het redelijk. Ja, het zal nog steeds spannend zijn natuurlijk, maar het zal iets relaxter aanvoelen. Dat zeker.
1: Als we even verder kijken dan dit WK. Nou ja, je hebt natuurlijk nog wel wat jaartjes in de sport te gaan, gelukkig. Hè? Dat is altijd wel mooi als je wat aan de jonge kant bent. Maar wat zou nou eigenlijk jouw toekomstdromen? Waar zie jij jezelf, nou ja, zeg over een jaartje of 10?
0: Ja, het liefst op de Olympische Spelen. Dat is wel echt mijn uiteindelijke doel. Dus voor deze cyclus van 2028 gaat me nog niet lukken. Maar ik hoop dus dat ik misschien voor 2032 en 2036 mezelf kan kwalificeren voor de Spelen. En daar dan voor goud gaan. Dat zijn wel mijn droomdoelen.
1: Ja, nu hebben we in de windsurfcategorieën op de Spelen natuurlijk illustere voorgangers voor jou. Nou, ik noem dan even Dorian van Rijsselbergen. Maar ja, we kennen natuurlijk ook allemaal Kieran Batlu. Misschien nu bij het WK of bij het IQ-foil Luc van Opzeeland natuurlijk een grote jongen. Zijn dat nou echt voor jou voorbeelden?
0: Ja, zeker. Ja, zeker vroeger, toen ik nog wat kleiner was, waren dat echt absolute grote voorbeelden. En nu ik wat groter ben, kom ik steeds dichterbij te staan. Dus het zijn nog steeds voorbeelden. En ik begin ook langzaam, kan ik een beetje. Ik was laatst een paar keer met andere jongens, vrienden van of teamgenoten van Kieran, was ik mee gaan trainen. Dat komt wel steeds dichterbij dat ik meer met hun mee kan. Dus ja, dat is hartstikke leuk.
1: Nou ja, je bent zelf natuurlijk ook, en waarschijnlijk ben je daar helemaal niet mee bezig, maar in principe voor jonge topsporters toch ook een bron van inspiratie, hè? Ik bedoel, je ziet maar wat een beetje hard werken en goede begeleiding en plezier in de sport je al kan brengen op jonge leeftijd. Welke boodschap wil je nou meegeven aan nou ja, sporters die misschien jonger zijn dan jou of dezelfde leeftijd, die dromen van een carrière op het hoogste niveau?
0: Ja, goede vraag. Blijf hard werken. Dat heeft voor mij heel veel geholpen. Dus hard werken, veel trainen, en veel vertrouwen in jezelf hebben. Dat helpt heel erg. Als je vertrouwen hebt op dat je hard genoeg hebt getraind en dat je er klaar voor bent, dan kan je al heel veel.
1: Dat zijn mooie woorden. Tot slot, Merlijn. Mensen willen jou waarschijnlijk natuurlijk gewoon gaan volgen. Deze groei in je carrière meegemaken. En misschien ook dit WK bekijken. Waar kunnen ze nou het beste jou volgen?
0: Via Instagram. Ik heb een Instagram-account. Het heet Merlijn Boswijk. Dat is gewoon mijn naam. En dus ook voor sommige evenementen zijn er livestreams op YouTube. Maar dat durf ik niet met.
2: All Sports Radio.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
8: Voetbal.
9: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
11: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Merlijn Boswijk is een van de grootste Nederlandse talenten in het windsurfen. Vorig jaar kroonde hij zich nog tot wereldkampioen in de onder 17 klasse van het IQ Foil, wat dan de Olympische windsurfdiscipline is. En na die wereldtitel heeft hij gelijk maar de volgende stap gezet in zijn sportcarrière. Hij sloot zich namelijk aan bij het Urban en Vechtsportprogramma van naar Topsport Amsterdam. De begeleiding die hij daar krijgt geeft hem weer de mogelijkheid om verder te komen in zijn sport. Niet alleen op fysiek en mentaal vlak, maar ja, op zijn leeftijd is natuurlijk de combinatie met school ook nog heel erg belangrijk. En ook daar wordt volop in geïnvesteerd. Momenteel bereidt hij zich voor op ook weer het volgende WK. Dat gaat plaatsvinden aan de Costa Brava. En daar wil hij opnieuw laten zien dat hij ook in een leeftijdscategorie hoger behoort tot de absolute wereldtop. Ik ga het er met hem over hebben. Merlijn, een hele goede middag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, een interessante periode voor jou. Want voorbereiden op een nieuwe WK als titelverdediger. Brengt dat nou veel druk met zich mee?
2: Dat brengt natuurlijk wel iets van extra druk mee. Maar dat valt eigenlijk ook weer mee. Want ik ben gewisseld van leeftijdscategorie. Dus ik kan helaas niet met titel verdedigen in dezelfde leeftijdscategorie als waar ik vorig jaar wereldkampioen werd. Maar dat betekent wel dat er weer een hele nieuwe wereld vol met nieuwe uitdagingen voor me opengaat. En dus ook nieuwe kansen om misschien wel mijn titel te prolongeren.
1: Ja, wat voor grote verschillen brengt dat met zich mee, zo'n leeftijdscategorie hoger?
2: Het is vooral een heel groot verschil in het materiaal waarmee we varen. Dus we krijgen een zeilmaat groter en iets grotere foil. En dat betekent dat we dus eigenlijk met een grotere windrange kunnen varen. En dat je wat zwaarder moet worden en wat sterker. Dus dat zijn eigenlijk verschillen die teweeg brengt. En dat is dan eigenlijk, ja, het vaart weer heel anders. Dus daar moet je even aan wennen en op aanpassen. Maar het is ook vaak hartstikke leuk om weer opnieuw materiaal te varen en te voelen hoe dat dan is. Dus ja.
1: Ja, doet je lichaam dan veel pijn na de eerste paar keren met nieuw zeil en nieuw materiaal?
2: Ja, het is wel altijd echt even wennen. Hoe het is allemaal groter en wat zwaarder. Dus je merkt wel dat het fysiek wat meer vraagt. En qua uithoudingsvermogen ook. Want je moet meer gewicht en meer zeil verplaatsen. Dus het was echt even wennen. Maar ik ben er nu redelijk goed aan aangepast. Dus het voelt niet meer alsof het groter en zwaarder is.
1: Want als je kijkt gewoon inhoudelijk naar hoeveel prestatie dat oplevert. Wat is nou voor jou het grootste voordeel van dat, dat een grotere zeil, dat ander materiaal? Wat levert dat nou in de praktijk op qua winst?
2: Je kan hoger aan de wind varen. Dat is één ding wat een heel groot verschil is. Dus je kan hoger aan de wind, ruimer aan de wind. En je kan eigenlijk veel sneller kan je eigenlijk vliegen. Dus waar we normaal misschien met windkracht 2 konden racen, kan dat nu al bij windkracht tussen windkracht 1 en windkracht 2 een beetje in. En dat is natuurlijk echt wel een verschil, want dat betekent dat je veel meer races kan varen in één week. En dat betekent dus ook dat het gewoon een beter en leuker evenement wordt als het aan mij ligt.
1: Ja, want dan kun je in ieder geval vaker racen als de weersomstandigheden op zo lastig zijn. Maar dat betekent wel dat je natuurlijk wel meer power moet leveren om alles op gang te krijgen als die weersomstandigheden zo wat aan de mindere kant zijn.
2: Ja, nee, absoluut. Dat is gewoon heel intensief en dat vaak even heel hard doorzetten voor de race lang. En daarna kan je weer uitrusten. En dan doen we 4 races op een dag. Dus dat is echt wel fysiek heel erg uitputtend. Dat is echt zwaar. Maar we zijn allemaal er nu op aangepast. En met de trainer er veel op. Dus dat zit goed als het goed is.
1: Ja, dat betekende natuurlijk wat zwaarder worden, wat sterker worden. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Gelukkig, naar aanleiding van jouw vorige wereldtitel ben je aangesloten bij het Urban en Vechtsportprogramma van Topsport Amsterdam. Daarmee krijg je natuurlijk veel begeleiding op het gebied van ook voeding, maar ook meer toegankelijkheid tot topsportfaciliteiten, ook de gyms en zo. Werkt dat? Heeft dat veel toegevoegd voor jou in je carrière?
2: Ja, voor wat ik nu merk, voegt dat heel veel toe. Want ik was eerst, had ik niet echt fysieke of mentale begeleiding. Dus ik deed eigenlijk alles zelf. En nu ik bij het Urban Effect ben aangesloten, heb ik dus eigenlijk gelijk hartstikke veel fijne begeleiding. En ik merk dat het gewoon, nou, ik ben een stuk aangekomen. Dat is al hartstikke fijn. En het mentale gedeelte, dus die classrooms, die helpen heel erg mee om te voorbereiden op wedstrijden op het mentale vlak. Dus dat zijn, ja, ik heb er echt al veel uit meegenomen en ik ben er super blij dat ik daar kon en mag aansluiten.
1: Ja, want nu kun je natuurlijk zes dagen in de week bij de Mac gaan zitten. Dan word je wel wat zwaarder, maar daar word je niet per se fitter en beter van. Gelukkig heb je dan de topsportvoeding en dergelijke vanuit Topsport Amsterdam en die topsportmaaltijden. Maar ik hoor ook jou zeggen, die mentale begeleiding, dat veel voor jou heeft bijgedragen. Is dat misschien hetgene wat jou het meest verrast heeft? Dat het zo goed op jou aansluit?
2: Ja, zeker. Ja, want nou, ik was er eigenlijk nooit zo mee bezig met het mentale gedeelte. Maar uiteindelijk doe je heel veel met het surfen, met je hoofd en zeker ook met andere sporten. Dus dat is heel interessant en leuk om daar een keertje mee bezig te gaan en te zien eigenlijk hoe je af en toe je hersenen wat sterker kan maken om te voorbereiden op een wedstrijd of dingen los te laten als het even tegen zit. En ja, dat helpt gewoon heel erg, denk ik.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, zeker als je op het water ligt en je aan het wachten bent op de start. En je ligt daar een beetje te dobberen om je heen te kijken voordat je echt voorbereid op de start. Dat er dan ook de kans groot is dat je in je eigen hoofd gaat zitten natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, en dat gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, iedereen heeft het wel eens een keertje meegemaakt, denk ik, in mijn sport. En ja, als dat dan gebeurt, dan is het natuurlijk gewoon hartstikke vervelend. En dan ga je misschien twijfelen aan je eigen kwaliteiten. Maar op die momenten, dat je dus dan lang moet wachten, is het juist heel cruciaal om je hoofd en het mentaal gedeelte wel sterk te houden. Dat je gewoon de volgende race weer kan knallen en er vertrouwen in hebt. En ja, dan gewoon weer vol kan gaan. Vol voor kan gaan.
1: Nou, dan kan je nemen aan dat als je eenmaal met de wedstrijd bezig bent, dat je dan natuurlijk focust op waar je mee bezig bent. Maar dan is het denk ik ook weer goed dat je mentaal sterk bent. Dat je dan misschien toch wat meer capaciteit over hebt om tijdens de prestatie op dingen te letten. Wat denk ik ook juist hartstikke handig is, bijvoorbeeld als omstandigheden veranderen.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. En het zorgt ervoor dat je misschien wel kan beseffen, oké, het gaat nu of niet goed. Ik moet even resetten en we gaan focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Zoals hoe de wind gaat waaien of whatever. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat je gewoon wat meer ruimte krijgt in je hoofd. Om daar even, ja, misschien een beetje gek te zeggen, maar dat je wat steviger in je schoenen staat tijdens het racen.
1: Waar kijk jij naar? Waar denk jij over na als je bezig bent eenmaal met een race?
2: Ja, daar gaat natuurlijk heel veel om in mijn hoofd. Maar ik probeer vooral zoveel mogelijk bezig te zijn met wat er gaat gebeuren met de wind. Dus de wind die kan gaan draaien of die kan wat harder of wat zachter gaan worden. En daar probeer ik dan zoveel mogelijk over na te denken om het te gaan anticiperen. Dat ik er vooruit op kan handelen. Voor de rest ben ik vooral bezig met het positioneren. Van mij ten opzichte van mijn tegenstanders. Zodat ik altijd zo gunstig mogelijk uit bepaalde situaties kan komen. Maar dat is natuurlijk. Daarnaast moet ik ook nog focussen op het hard surfen. Dus dat is af en toe wel moeilijk. En dan moet ik soms even bepaalde dingen tijdens het varen loslaten. Omdat één onderdeel veel aandacht vraagt. En de andere keer kan ik weer meer op het andere gedeelte richten.
1: Ja, nu is het natuurlijk midden in de zomer. Dus je hebt de tijd om je volledig op je sport te richten. Maar dat is gedurende het jaar niet altijd zo. Want nou ja, je bent nog relatief jong natuurlijk, hè? Dus je hebt ook nog te maken met school en studie. Hoe is dat eigenlijk te combineren? We weten vanuit Topsport Amsterdam dat daar ook natuurlijk veel begeleiding in is. En hoe helpt jou dat?
2: Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed met het combineren van dus mijn school met het surfen. Het komt eigenlijk vooral ook omdat ik gewoon hard mijn best doe op school. Dus ik zit vaak in de avond zit ik nog even aan school, zodat ik als ik een keertje weg wil of ik moet school missen voor trainingen, dat dan gewoon kan. Dus tot nu toe is het eigenlijk Redelijk vlekkeloos gelopen. Dus heb ik nog niet echt de begeleiding nodig van Topsport Amsterdam. Maar ik verwacht volgend jaar zit ik in mijn examenjaar. En dan denk ik wel dat dat nodig zal zijn.
1: Dan, nou ja, het aankomende WK, wat dan aan de Costa Brava gaat plaatsvinden. Wat verwacht je ervan? Hoe lopen je voorbereidingen?
2: Ja, ik verwacht eigenlijk. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, heel eerlijk te zijn. Want ik heb nog niet echt een grote wedstrijd gevaren in mijn nieuwe leeftijdscategorie. Dus ik weet wel dat ik misschien wel weer mee kan doen voor de topplekken. Maar dat is nog een beetje een afwachting. Ik heb in ieder geval hard getraind voor dit aankomende WK. Er zijn veel in Scheveningen geweest met het team om daar voor te bereiden op deze grote wedstrijd. En we gaan de komende dagen gaan we in Costa Brava gaan we trainen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Is dat ook aan de ene kant wel heel erg lekker? Want ja, er staat geen druk op. Het is een nieuwe leeftijdscategorie. Je eerste grote wedstrijd in die leeftijdscategorie. Ja, je bent in je vorige leeftijdscategorie regerend wereldkampioen. Maar ja, eigenlijk misschien nog niet zo goed wetende qua verwachting waar je aan toe bent, kun je er natuurlijk relatief nou ja, bleu in, om het maar zo te zeggen. Dat is eigenlijk ook wel lekker, toch?
2: Ja, zeker. Dat zeggen we. Ja, dat is wel lekker. En ik vond ook vorig jaar, toen ik het WK aanging, vond ik het ook lekker. Want ik ging natuurlijk, ik wist dat ik keihard voorbereid was. En dat ben ik nu weer. Alleen, ik heb nog geen verwachtingen van mezelf. Dus dat haalt gewoon wat druk van de ketel. En dan kan ik misschien gedurende de week kan ik wel wat meer verwachting van mezelf op gaan bouwen. Maar van de eerste dagen zal het redelijk. Ja, het zal nog steeds spannend zijn natuurlijk, maar het zal iets relaxer aanvoelen. Dat zeker.
1: Als we even verder kijken dan dit WK. Nou ja, je hebt natuurlijk nog wel wat jaartjes in de sport te gaan, gelukkig. Hè? Dat is altijd wel mooi als je wat aan de jonge kant bent. Maar wat zijn nou eigenlijk jouw toekomstdromen? Waar zie jij jezelf, nou ja, zeg over een jaartje of 10?
2: Ja, het liefst op de Olympische Spelen. Dat is wel echt mijn uiteindelijke doel. Dus voor deze cyclus van 2028 gaat me nog niet lukken. Maar ik hoop dus dat ik misschien voor 2032 en 2036 mezelf kan kwalificeren voor de Spelen. En daar dan voor goud gaan. Dat zijn wel mijn droomdoelen.
1: Ja, nu hebben we in de windsurfcategorieën op de Spelen natuurlijk illustere voorgangers voor jou. Nou, ik noem dan even Dorian van Rijsselbergen. Maar ja, we kennen natuurlijk ook allemaal Kieran Batlu. Misschien nu bij het WK of bij het IQ Foil Luc van Opzeeland natuurlijk een grote jongen. Zijn dat nou echt voor jou voorbeelden?
2: Ja, zeker. Ja, zeker vroeger, toen ik nog wat kleiner was, waren dat echt absolute grote voorbeelden. En nu ik wat groter ben, kom ik steeds dichterbij te staan. Dus het zijn nog steeds voorbeelden. En ik begin ook langzaam, kan ik een beetje. Ik was laatst een paar keer met andere jongens, vrienden van of teamgenoten van Kieran, was ik mee gaan trainen. Dat komt wel steeds dichterbij dat ik meer met hun mee kan. Dus ja, dat is hartstikke leuk.
1: Nou ja, je bent zelf natuurlijk ook, en waarschijnlijk ben je daar helemaal niet mee bezig, maar in principe voor jonge topsporters toch ook een bron van inspiratie, hè? Ik bedoel, je ziet maar wat een beetje hard werken en goede begeleiding en plezier in de sport je al kan brengen op jonge leeftijd. Welke boodschap wil je nou meegeven aan nou ja, sporters die misschien jonger zijn dan jou of dezelfde leeftijd, die dromen van een carrière op het hoogste niveau?
2: Ja, goede vraag. Blijf hard werken. Dat heeft voor mij heel veel geholpen. Dus hard werken, veel trainen, en veel vertrouwen in jezelf hebben. Dat helpt heel erg. Als je vertrouwen hebt op dat je hard genoeg hebt getraind en dat je er klaar voor bent, dan kan je al heel veel.
1: Dat zijn mooie woorden. Tot slot, Merlijn. Mensen willen jou waarschijnlijk natuurlijk gewoon gaan volgen. Deze groei in je carrière meegemaken. En misschien ook dit WK bekijken. Waar kunnen ze nou het beste jou volgen?
2: Via Instagram. Ik heb een Instagram account. Het heet Merlijn Boswijk. Dat is gewoon mijn naam. En Dus ook voor sommige evenementen zijn er livestreams op YouTube, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
1: Nou, dan moeten we gewoon lekker gaan uitzoeken dan. Merlijn Boswijk, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes op het WK.
2: Ja, dankjewel. Jij bedankt.
0: All Sports Radio Live.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland. Want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goede middag.
2: Een goede middag, groet.
1: Ja, ik ben toch benieuwd. Want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we weer graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was het gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was super lekker speelweer op zaterdag. Terwijl het in het middenland ver over de, boven de 21, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. Gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, en dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om 1 uur of 3... Dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima, lekker om te spelen. En hebben we echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 center courts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour, helaas op Ameland, ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval beach tennis. Maar de beach tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Nou, dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet bij op Ameland. Ja, maar Ameland. Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Nou, Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1 tegen 1. En dan hebben we inderdaad ook nog het voetvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1 tegen 1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het? Gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Dus je kunt gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is John van der Baron. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Oh.

0: Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun Waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oosterburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfields. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat dan net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zo ver. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan en, tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jongen, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet ook dat echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jurgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger. Ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over. Echt het ouderwetse, er alles voor geven. Niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen. Dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland. En we hebben er al eens eerder over gehad. Zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala. Zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van nieuwe, van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische, traditionele centrumspits. Undaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK, maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel die natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van, is het wel die typische mid voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten? En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu, Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van, hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen? En dat zijn wat diepergaande discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach. Maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes. Waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
2: dat is in het voetbal al zo, sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media, het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld, die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf. Zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog. Ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet. Wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld dat spelen met 5 verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ook de eerste keuze die tot het WK eerste keuze was, Oliver Bouwman zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Slotterbeck. De centrale verdediger die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt. Maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Want het is een zware blessure. Maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers zoals bijvoorbeeld Kees Smit, als Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
2: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat het, net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen. Hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
2: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat daar er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB. Maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan. En zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mieke Schouka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
2: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
2: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover. Hè? En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena. Naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Want dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En tot de volgende.
2: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. 1, 2...

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raken was voor jou? Dat je dacht van dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk... Ja, meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren, netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk, goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van... nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook... dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon... fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Ja. Ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, en dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten.

0: iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
1: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
0: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
1: Ja, het ging wel heel snel.
0: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
1: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
0: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
1: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
0: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Die combinatie van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
0: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
1: Nee. Zeker. Dus dat.
0: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
1: Klopt.
0: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
1: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment €2000. Ja.
0: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
1: Precies.
0: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
1: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En dat.
0: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
1: Precies.
0: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met ook talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
1: Ik ben natuurlijk heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
0: Nou, dat klinkt goed. Als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
1: Mijn meest ultieme doel op dit moment is, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
0: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
1: Ja.
0: Wie weet.
1: Ja, ik hoop het.
0: Wat moet er gebeuren om wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
1: Heel hard werken. Ja, heel hard werken. Heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En dat eigenlijk.
0: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu Alicia Voorduin. Superleuk dat je bij ons te gast was in de studio. En heel erg veel succes natuurlijk met alles wat komt.
1: Ja, dankjewel. Ja, moet komen.
2: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
4: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
5: Schaatsen.
6: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oosterburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfield. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat dan net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar ik erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jongen, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet dat er echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jürgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen. Dus Leipzig, New York, noem maar op. Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger. Ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over. Echt het ouderwetse, er alles voor geven. Niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen. Dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland. En we hebben het er al eens eerder over gehad. Zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala. Zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van nieuwe van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Nou, wat ze dus eigenlijk missen is een typische traditionele centrumspits. Undaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK, maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel die natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van is het wel die typische mid-voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten. En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen. En dat zijn wat diepergaande discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach. Maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes. Waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
2: dat is in het voetbal al zo sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media. Het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld. Die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf. Zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog. Ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet. Wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat spelen met 5 verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ook de eerste keuze die tot het WK eerste keuze was, Oliver Bouwman zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Slotterbeck, de centrale verdediger, die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt. Maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Maar dat is een zware blessure. Maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers zoals bijvoorbeeld de Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
2: Dat zou zomaar kunnen, maar ik denk dat het net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan en daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV en of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen, hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
2: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB. Maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan. En zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mikkel Schouka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
2: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
2: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover. Hè? En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena. Naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Want dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En tot de volgende.
2: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval dus het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. Ik zou bijna zeggen een leuke case. Voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. Nou, Heinz reageerde attent. En ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het. Nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel. En zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring. En het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen. Want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media zeg maar profielfoto's veranderd in dat in dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloers zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloers marketing, waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers. Dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. Want de adverteerders zullen niet erg blij zijn. Want The Athletics, en dat is toch niet het eerste het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn, alhoewel hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. Dat UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm. Dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer maakt het weer sensationeel. Het levert gesprekstof op. Het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard. Met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog. Zijn twee zeer armlastige mensen. Uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje, wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven we eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Waarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sport Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
6: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
7: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Merlijn Boswijk is een van de grootste Nederlandse talenten in het windsurfen. Vorig jaar kroonde hij zich nog tot wereldkampioen in de onder 17 klasse van het IQ Foil, wat dan de Olympische windsurfdiscipline is. En na die wereldtitel heeft hij gelijk maar de volgende stap gezet in zijn sportcarrière. Hij sloot zich namelijk aan bij het Urban en Vechtsportprogramma van naar Topsport Amsterdam. De begeleiding die hij daar krijgt geeft hem weer de mogelijkheid om verder te komen in zijn sport. Niet alleen op fysiek en mentaal vlak, maar ja, op zijn leeftijd is natuurlijk de combinatie met school ook nog heel erg belangrijk. En ook daar wordt volop in geïnvesteerd. Momenteel bereidt hij zich voor op ook weer het volgende WK. Dat gaat plaatsvinden aan de Costa Brava. En daar wil hij opnieuw laten zien dat hij ook in een leeftijdscategorie hoger behoort tot de absolute wereldtop. Ik ga het er met hem over hebben. Merlijn, een hele goede middag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, een interessante periode voor jou. Want voorbereiden op een nieuwe WK als titelverdediger. Brengt dat nou veel druk met zich mee?
2: Dat brengt natuurlijk wel iets van extra druk mee. Maar dat valt eigenlijk ook weer mee. Want ik ben gewisseld van levenscategorie. Dus ik kan helaas niet meer titel verdedigen in dezelfde levenscategorie als waar ik vorig jaar wereldkampioen werd. Maar dat betekent wel dat er weer een hele nieuwe wereld vol met nieuwe uitdagingen voor me opengaat. En dus ook nieuwe kansen om misschien wel mijn titel te prolongeren.
1: Ja, wat voor grote verschillen brengt dat met zich mee, zo'n leeftijdscategorie hoger?
2: Het is vooral een heel groot verschil in het materiaal waarmee we varen. Dus we krijgen een zeilmaat groter en iets grotere foil. En dat betekent dat we dus eigenlijk met een grotere windrange kunnen varen. En dat je wat zwaarder moet worden en wat sterker. Dus dat zijn eigenlijk verschillen die teweeg brengt. En dat is dan eigenlijk, het vaart weer heel anders. Dus daar moet je even aan wennen en op aanpassen. Maar het is ook vaak hartstikke leuk om weer opnieuw materiaal te varen en te voelen hoe dat dan is. Dus ja.
1: Ja, doet je lichaam dan veel pijn na de eerste paar keren met nieuw zeil en nieuw materiaal?
2: Ja, het is wel altijd echt even wennen. Het is allemaal groter en wat zwaarder. Dus je merkt wel dat het fysiek wat meer vraagt. En qua uithoudingsvermogen ook. Want je moet meer gewicht en meer zeil verplaatsen. Dus het was echt even wennen. Maar ik ben er nu redelijk goed aan aangepast. Dus het voelt niet meer alsof het groter en zwaarder is.
1: Want als je kijkt gewoon inhoudelijk naar hoeveel prestatie dat oplevert. Wat is nou voor jou het grootste voordeel van dat grotere zeil, dat ander materiaal? Wat levert dat nou in de praktijk op qua winst?
2: Je kan hoger aan de wind varen. Dat is één ding wat een heel groot verschil is. Dus je kan hoger aan de wind, ruimer aan de wind. En je kan eigenlijk veel sneller kan je eigenlijk vliegen. Dus waar we normaal misschien met windkracht 2 konden racen, kan dat nu al bij windkracht tussen windkracht 1 en windkracht 2 een beetje in. En dat is natuurlijk echt wel een verschil. Want dat betekent dat je veel meer races kan varen in één week. En dat betekent dus ook dat het gewoon een beter en leuker evenement wordt als het aan mij ligt.
1: Ja, want dan kun je in ieder geval vaker racen als de weersomstandigheden op zijn lastig zijn. Maar dat betekent wel dat je natuurlijk wel meer power moet leveren om alles op gang te krijgen als die weersomstandigheden zo wat aan de mindere kant zijn.
2: Nee, absoluut. Dat is gewoon heel intensief en dat vaak even heel hard doorzetten voor de race lang. En daarna kan je weer uitrusten. En dan doen we 4 races op een dag. Dus dat is echt wel fysiek heel erg uitputtend. Dat is echt zwaar. Maar we zijn allemaal er nu op aangepast en met de trainer er veel op. Dus dat zit goed als het goed is.
1: Ja, want je zei al, dat betekende natuurlijk wat zwaarder worden, wat sterker worden. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Gelukkig, naar aanleiding van jouw vorige wereldtitel ben je aangesloten bij het Urban en Vechtsportprogramma van Topsport Amsterdam. Daarmee krijg je natuurlijk veel begeleiding op het gebied van ook voeding, maar ook meer toegankelijkheid tot topsportfaciliteiten, ook de gyms en zo. Werkt dat? Heeft dat veel toegevoegd voor jou in je carrière?
2: Ja, voor wat ik nu merk, voegt dat heel veel toe. Want ik was eerst, had ik niet echt fysieke of mentale begeleiding. Dus ik deed eigenlijk alles zelf. En nu ik bij het Urban Effect ben aangesloten, heb ik dus eigenlijk gelijk hartstikke veel fijne begeleiding. En ik merk dat het gewoon, nou, ik ben een stuk aangekomen. Dat is al hartstikke fijn. En het mentale gedeelte, dus die classrooms, die helpen heel erg mee om te voorbereiden op wedstrijden op het mentale vlak. Dus dat zijn, ja, ik heb er echt al veel uit meegenomen en ik ben er super blij dat ik daar kon en mag aansluiten.
1: Ja, want nu kun je natuurlijk zes dagen in de week bij de Mac gaan zitten. Dan word je wel wat zwaarder, maar dan word je niet per se fitter en beter van. Gelukkig heb je dan de topsportvoeding en dergelijke vanuit Topsport Amsterdam en die topsportmaaltijden. Maar ik hoor ook jou zeggen, die mentale begeleiding, dat veel voor jou heeft bijgedragen. Is dat misschien hetgene wat jou het meest verrast heeft? Dat zo goed op jou aansluit?
2: Ja, zeker. Ja, want nou, ik was er eigenlijk nooit zo mee bezig met het mentale gedeelte. Maar uiteindelijk doe je heel veel met het surfen, met je hoofd en zeker ook met andere sporten. Dus dat is heel interessant en leuk om daar een keertje mee bezig te gaan en te zien eigenlijk hoe je af en toe je hersenen wat sterker kan maken om te voorbereiden op een wedstrijd of dingen los te laten als het even tegen zit. En ja, dat helpt gewoon heel erg, denk ik.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, zeker als je op het water ligt en je aan het wachten bent op de start. En je ligt daar een beetje te dobberen om je heen te kijken voordat je echt voorbereid op de start. Dat je, nou ja, dat er nou de kans groot is dat je in je eigen hoofd gaat zitten natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, en dat gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, iedereen heeft het wel eens een keertje meegemaakt, denk ik, in mijn sport. En ja, als dat dan gebeurt, dan is het natuurlijk gewoon hartstikke vervelend. En dan ga je misschien twijfelen aan je eigen kwaliteiten. Maar op die momenten, dat je dus dan lang moet wachten, is het juist heel cruciaal om je hoofd en het mentale gedeelte wel sterk te houden. Dat je gewoon de volgende race weer kan knallen en er vertrouwen in hebt. En ja, dan gewoon weer vol kan gaan. Vol voor kan gaan.
1: Nou, ik neem aan dat als je eenmaal met de wedstrijd bezig bent, dat je dan natuurlijk focust op waar je mee bezig bent. Maar dan is het denk ik ook weer goed dat je mentaal sterk bent. Dat je dan misschien toch wat meer capaciteit over hebt om tijdens de prestatie op dingen te letten. Wat denk ik ook juist hartstikke handig is, bijvoorbeeld als omstandigheden veranderen.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. En het zorgt ervoor dat je misschien wel kan beseffen, oké, het gaat nu even niet goed. Ik moet even resetten en we gaan focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Zoals hoe de wind gaat waaien of whatever. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat je gewoon wat meer ruimte krijgt in je hoofd. Om daar even, ja, misschien een beetje gek te zeggen, maar dat je wat steviger in je schoenen staat tijdens het racen.
1: Waar kijk jij naar? Waar denk jij over na als je bezig bent eenmaal met een race?
2: Ja, daar gaat natuurlijk heel veel om in mijn hoofd. Maar ik probeer vooral zoveel mogelijk bezig te zijn met wat er gaat gebeuren met de wind. Dus de wind die kan gaan draaien of die kan wat harder of wat zachter gaan worden. En daar probeer ik dan zoveel mogelijk over na te denken om het te gaan anticiperen. Dat ik er vooruit op kan handelen. Voor de rest ben ik vooral bezig met het positioneren. Van mij ten opzichte van mijn tegenstanders. Zodat ik altijd zo gunstig mogelijk uit bepaalde situaties kan komen. Maar dat is natuurlijk. Daarnaast moet ik ook nog focussen op het hard surfen. Dus dat is af en toe wel moeilijk. En dan moet ik soms even bepaalde dingen tijdens het varen loslaten. Omdat één onderdeel veel aandacht vraagt. En de andere keer kan ik weer meer op het andere gedeelte richten.
1: Ja, nu is het natuurlijk midden in de zomer, dus je hebt de tijd om je volledig op je sport te richten. Maar dat is gedurende het jaar niet altijd zo, want nou ja, je bent nog relatief jong natuurlijk, hè? Dus je hebt ook nog te maken met school en studie. Hoe is dat eigenlijk te combineren? En we weten vanuit Topsport Amsterdam dat daar ook natuurlijk veel begeleiding in is. En hoe helpt jou dat?
2: Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed met het combineren van dus mijn school met het surfen. Dat komt eigenlijk vooral ook omdat ik gewoon hard mijn best doe op school. Dus ik zit vaak in de avond zit ik nog even aan school. Zodat ik, als ik een keertje weg wil of ik moet school missen voor trainingen, dat dan gewoon kan. Dus tot nu toe is het eigenlijk Redelijk vlekkeloos gelopen. Dus heb ik nog niet echt de begeleiding nodig van Topsport Amsterdam. Maar ik verwacht volgend jaar zit ik in mijn examenjaar. En dan denk ik wel dat dat nodig zal zijn.
1: Dan, nou ja, het aankomende WK, wat dan aan de Costa Brava gaat plaatsvinden. Wat verwacht je daarvan? Hoe lopen je voorbereidingen?
2: Ja, ik verwacht eigenlijk, ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, heel eerlijk te zijn. Want ik heb nog niet echt een grote wedstrijd gevaren in mijn nieuwe leeftijdscategorie. Dus ik weet wel dat ik misschien wel weer mee kan doen voor de topplekken. Maar dat is nog een beetje een afwachting. Ik heb in ieder geval hard getraind voor dit aankomende WK. Er zijn veel in Scheveningen geweest met het team om daar voor te bereiden op deze grote wedstrijd. En we gaan de komende dagen gaan we in Costa Brava gaan we trainen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Is dat ook aan de ene kant wel heel erg lekker? Want ja, er staat geen druk op. Het is een nieuwe leeftijdscategorie. Je eerste grote wedstrijd in die leeftijdscategorie. Ja, je bent in je vorige leeftijdscategorie regerend wereldkampioen. Maar ja, wetende wat je eigenlijk misschien nog niet zo goed wetende qua verwachting waar je aan toe bent, kan je er natuurlijk relatief nou ja, bleu in, om het maar zo te zeggen. Dat is eigenlijk ook wel lekker, toch?
2: Ja, zeker. Dat zeggen we. Ja, dat is wel lekker. En ik vond ook vorig jaar, toen ik het WK aanging, vond ik het ook lekker. Want ik ging natuurlijk, ik wist dat ik keihard voorbereid was. En dat ben ik nu weer. Alleen, ik heb nog geen verwachtingen van mezelf. Dus dat haalt gewoon wat druk van de ketel. En dan kan ik misschien gedurende de week kan ik wel wat meer verwachting van mezelf op gaan bouwen. Maar van de eerste dagen zal het redelijk. Ja, het zal nog steeds spannend zijn natuurlijk, maar het zal iets relaxer aanvoelen. Dat zeker.
1: Als we even verder kijken dan dit WK. Nou ja, je hebt natuurlijk nog wel wat jaartjes in de sport te gaan, gelukkig. Hè? Dat is altijd wel mooi als je wat aan de jonge kant bent. Maar wat zou nou eigenlijk jouw toekomst dromen? Waar zie jij jezelf, nou ja, zeg over een jaartje of 10?
2: Ja, het liefst op de Olympische Spelen. Dat is wel echt mijn uiteindelijke doel. Dus voor deze cyclus van 2028 gaat me nog niet lukken. Maar ik hoop dus dat ik misschien voor 2032 en 2036 mezelf kan kwalificeren voor de Spelen. En daar dan voor goud gaan. Dat zijn wel mijn droomdoelen.
1: Ja, nu hebben we in de windsurfcategorieën op de Spelen natuurlijk illustere voorgangers voor jou. Nou, ik noem dan even Dorian van Rijsselbergen. Maar ja, we kennen natuurlijk ook allemaal Kieran Batlu. Misschien nu bij het WK of bij het IQ-foil Luc van Opzeeland natuurlijk een grote jongen. Zijn dat nou echt voor jou voorbeelden?
2: Ja, zeker. Ja, zeker vroeger, toen ik nog wat kleiner was, waren dat echt absolute grote voorbeelden. En nu ik wat groter ben, kom ik steeds dichterbij te staan. Dus het zijn nog steeds voorbeelden. En ik begin ook langzaam, kan ik een beetje. Ik was laatst een paar keer met andere jongens, vrienden van of teamgenoten van Kieran, was ik mee gaan trainen. Dus het komt wel steeds dichterbij dat ik meer met hun mee kan. Dus ja, dat is hartstikke leuk.
1: Nou ja, je bent zelf natuurlijk ook, en waarschijnlijk ben je daar helemaal niet mee bezig, maar in principe voor jonge topsporters toch ook een bron van inspiratie, hè? Ik bedoel, je ziet maar wat een beetje hard werken en goede begeleiding en plezier in de sport je al kan brengen op jonge leeftijd. Welke boodschap wil je nou meegeven aan nou ja, sporters die misschien jonger zijn dan jou of dezelfde leeftijd, die dromen van een carrière op het hoogste niveau?
2: Ja, goede vraag. Blijf hard werken. Dat heeft voor mij heel veel geholpen. Dus hard werken, veel trainen, en veel vertrouwen in jezelf hebben. Dat helpt heel erg. Als je vertrouwen hebt op dat je hard genoeg hebt getraind en dat je er klaar voor bent, dan kan je al heel veel.
1: Dat zijn mooie woorden. Tot slot, Merlijn. Mensen willen jou waarschijnlijk natuurlijk gewoon gaan volgen. Deze groei in je carrière meegemaken. En misschien ook dit WK bekijken. Waar kunnen ze nou het beste jou volgen?
2: Via Instagram. Ik heb een Instagram account. Het heet Merlijn Boswijk. Dat is gewoon mijn naam. En Dus ook voor sommige evenementen zijn er livestreams op YouTube, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
1: Nou, dan moeten we dan gewoon lekker gaan uitzoeken dan. Merlijn Boswijk, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes op het WK.
2: Ja, dankjewel. Jij bedankt.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die hebben getekend tot in ieder geval 2030. Is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar. Plus natuurlijk enorm veel materialen. Hè, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen. Dat die hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030. Voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007. En die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar. Dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen. Want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen, tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona, dat is van Unilever. Dat is wel grappig, ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord, dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord. Moeten de luisteraars maar eens kijken. Dan zie je daar klein het Unilever Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lees de chips. Bank of America en Unilever die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluidt 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsponsorcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaans sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja, de Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders, New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog wel even op terug. Ook de 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld, want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, eigenlijk heb ik geen gele kaart. Tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2028 moet ik zeggen.

0: voor Thialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2 keer 3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal, het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei: ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. 3 prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
0: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Ticheler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart? Met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Merlijn Boswijk is een van de grootste Nederlandse talenten in het windsurfen. Vorig jaar kroonde hij zich nog tot wereldkampioen in de onder 17 klasse van het IQ Foil, wat dan de Olympische windsurfdiscipline is. En na die wereldtitel heeft hij gelijk maar de volgende stap gezet in zijn sportcarrière. Hij sloot zich namelijk aan bij het Urban en Vechtsportprogramma van naar Topsport Amsterdam. De begeleiding die hij daar krijgt geeft hem weer de mogelijkheid om verder te komen in zijn sport. Niet alleen op fysiek en mentaal vlak, maar ja, op zijn leeftijd is natuurlijk de combinatie met school ook nog heel erg belangrijk. En ook daar wordt volop in geïnvesteerd. Momenteel bereidt hij zich voor op ook weer het volgende WK. Dat gaat plaatsvinden aan de Costa Brava. En daar wil hij opnieuw laten zien dat hij ook in een leeftijdscategorie hoger behoort tot de absolute wereldtop. Ik ga het er met hem over hebben. Merlijn, een hele goede middag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, een interessante periode voor jou. Want voorbereiden op een nieuwe WK als titelverdediger. Brengt dat nou veel druk met zich mee?
2: Dat brengt natuurlijk wel iets van extra druk mee. Maar dat valt eigenlijk ook weer mee. Want ik ben gewisseld van levenscategorie. Dus ik kan helaas niet met titel verdedigen in dezelfde leeftijdscategorie als waar ik vorig jaar wereldkampioen werd. Maar dat betekent wel dat er weer een hele nieuwe wereld vol met nieuwe uitdagingen voor me opengaat. En dus ook nieuwe kansen om misschien wel mijn titel te prolongeren.
1: Ja, wat voor grote verschillen brengt dat met zich mee, zo'n leeftijdscategorie hoger?
2: Het is vooral een heel groot verschil in het materiaal waarmee we varen. Dus we krijgen een zeilmaat groter en iets grotere foil. En dat betekent dat we dus eigenlijk met een grotere klaar voor bent. Dan kan je al heel veel.
1: Dat zijn mooie woorden. Tot slot, Merlijn. Mensen willen jou waarschijnlijk natuurlijk gewoon gaan volgen. Deze groei in je carrière meegemaken. En misschien ook dit WK bekijken. Waar kunnen ze nou het beste jou volgen?
2: Via Instagram. Ik heb een Instagram account. Het heet Merlijn Boswijk. Dat is gewoon mijn naam. En er is ook voor sommige evenementen zijn er livestreams op YouTube. Maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
1: Nou, dan moeten we gewoon lekker gaan uitzoeken dan. Merlijn Boswijk, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes op het WK.
2: Ja, dankjewel. Jij bedankt.
0: All Sports Radio Live.

0: day.
1: Ja, fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, ja, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ja, ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
2: Ja, want, nou ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want ja. Ja, je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin,
1: ja,
2: meedenkt.
1: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
2: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
1: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, ja, gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Ja, heb je al überhaupt iets

0: bedacht waar je interesse in hebt? Of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken? Of,
1: qua school? Of,
0: ja, of nou, qua, überhaupt qua studierichting?
1: Ja, ik ga richting communicatie. Dus ja.
0: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch
1: zeker.
0: Vond.
1: Ja.
0: Nou ja, dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort
1: zeker.
0: Ook opvolging over een aantal jaar.
1: Misschien wel.
0: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Nou, ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap. Op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen. In Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
1: Ja, heel veel, ja.
0: Dat was geen verkeerd jaar.
1: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
0: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je... Nou ja, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
1: Nou, ik vind het... het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk... ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat wil je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
0: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijn. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
1: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Het was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En dat vond ik echt super spannend. Want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En toen voor het gevoel met dat oplopen, dat was niet normaal. En toen stond ik daar en heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van nu mag het wel opschieten. En dat moment was echt heel mooi. Het was niet onvergetelijk eigenlijk. Ja.
0: Ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
1: Ja, precies.
0: Maar het is al niet wat Europees brons. Iets wat je voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
1: Ja, het was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
0: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
1: Het ging wel heel snel.
0: Ja, maar het betekent wel dat alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
1: zeker.
0: Zijn. Die denken, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die direct goed is.
1: Ja, dus dat vind ik wel super mooi.
0: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
1: Natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
0: Ja, want nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Die combinatie
1: zeker.
0: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
1: Ja, klopt.
0: Hoe kijk je daarnaar?
1: Heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En mijn volgende doel, zeg maar, is volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
0: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
1: Nee. Zeker. Dus dat.
0: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op talentboek te maken.
1: Klopt.
0: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
1: Daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Boedapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En dat kan heel erg duur worden. Mijn spaardoel is op dit moment...
2: All Sports Radio.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
5: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
11: Atletiek.
12: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
7: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun Waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oosterburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfields. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat dan net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan en, tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jongen, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet ook dat echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jurgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger. Ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over. Echt het ouderwetse, er alles voor geven. Niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen. Dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland. En we hebben er al eens eerder over gehad. Zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala. Zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was. Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Maade is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel hij natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van is het wel die typische mid-voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten? En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu. Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen? En dat zijn wat diepergaande discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach. Maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes. Waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
2: Dat
1: nu.
2: is in het voetbal al zo sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media, het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld, die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf, zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog, ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet, wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur ja, te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat
2: Ja.
1: spelen met vijf verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ja, ook de eerste keus die tot het WK eerste keus was, Oliver Baumann zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel van hey, wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Slotterbeck, de centrale verdediger, die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt, maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Want het is een zware blessure, maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt, waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is, wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans, ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: Ja, wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers, zoals bijvoorbeeld Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
2: Dat zou zomaar kunnen, maar ik denk dat het, net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen, hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
2: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat daar er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB, maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan en zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mikko Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden, dus dat is in ieder geval al positief.
2: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
2: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover, hè. En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena, naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Want dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En tot de volgende.
2: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
0: All Sports Radio. Summer of Football.
3: Welcome to Sanctuary.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval dus het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Hè? Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken, de Adidas en de Nike's in deze wereld, die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. En ook een, ik zou bijna zeggen, een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoper van, maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt, dat het niet accepteert, et cetera. Dus eiste FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwarte tape. Nou, Heinz reageerde attent en ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af, inderdaad, met zwarte tape. En zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwarte tape, gebruikte in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen, staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel en zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring en het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen, want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk, dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen en daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloeren zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. De adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en het is toch niet het eerste, het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken, en daar ben ik ook blij om, dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie, want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen, ja nee, dat gaan wij niet doen, om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een wezen, een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. Dat UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooier signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren twee zeer, of zijn, ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Waarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK. Die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Eu comecei a... All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
9: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
10: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
11: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
8: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Merlijn Boswijk is een van de grootste Nederlandse talenten in het windsurfen. Vorig jaar kroonde hij zich nog tot wereldkampioen in de onder 17 klasse van het IQ Foil, wat dan de Olympische windsurfdiscipline is. En na die wereldtitel heeft hij gelijk maar de volgende stap gezet in zijn sportcarrière. Hij sloot zich namelijk aan bij het Urban en Vechtsportprogramma van naar Topsport Amsterdam. De begeleiding die hij daar krijgt geeft hem weer de mogelijkheid om verder te komen in zijn sport. Niet alleen op fysiek en mentaal vlak, maar ja, op zijn leeftijd is natuurlijk de combinatie met school ook nog heel erg belangrijk. En ook daar wordt volop in geïnvesteerd. Momenteel bereidt hij zich voor op ook weer het volgende WK. Dat gaat plaatsvinden aan de Costa Brava. En daar wil hij opnieuw laten zien dat hij ook in een leeftijdscategorie hoger behoort tot de absolute wereldtop. Ik ga het er met hem over hebben. Merlijn, een hele goede middag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, een interessante periode voor jou. Want voorbereiden op een nieuwe WK als titelverdediger. Brengt dat nou veel druk met zich mee?
2: Dat brengt natuurlijk wel iets van extra druk mee. Maar dat valt eigenlijk ook weer mee. Want ik ben gewisseld van levenscategorie. Dus ik kan helaas niet met titel verdedigen in dezelfde leeftijdscategorie als waar ik vorig jaar wereldkampioen werd. Maar dat betekent wel dat er weer een hele nieuwe wereld vol met nieuwe uitdagingen voor me open gaat. En dus ook nieuwe kansen om misschien wel mijn titel te prolongeren.
1: Ja, wat voor grote verschillen brengt dat met zich mee, zo'n leeftijdscategorie hoger?
2: Het is vooral heel groot verschil in het materiaal waarmee we varen. Dus we krijgen een zeilmaat groter en iets grotere foil. En dat betekent dat we dus eigenlijk met een grotere windrange kunnen varen. En dat je wat zwaarder moet worden en wat sterker. Dus dat zijn eigenlijk verschillen die teweeg brengt. En dat is dan eigenlijk, het vaart weer heel anders. Dus daar moet je even aan wennen en op aanpassen. Maar het is ook vaak hartstikke leuk om weer opnieuw materiaal te varen en te voelen hoe dat dan is. Dus ja.
1: Ja, doet je lichaam dan veel pijn na de eerste paar keren met nieuw zeil en nieuw materiaal?
2: Ja, het is wel altijd echt even wennen. Hoe het is allemaal groter en wat zwaarder. Dus je merkt wel dat het fysiek wat meer vraagt. En qua uithoudingsvermogen ook. Want je moet meer gewicht en meer zeil verplaatsen. Dus het was echt even wennen. Maar ik ben er nu redelijk goed aan aangepast. Dus het voelt niet meer alsof het groter en zwaarder is.
1: Want als je kijkt gewoon inhoudelijk naar hoeveel prestatie dat oplevert. Wat is nou voor jou het grootste voordeel van dat, dat een grotere zeil, dat ander materiaal? Wat levert dat nou in de praktijk op qua winst?
2: Je kan hoger aan de wind varen. Dat is één ding wat een heel groot verschil is. Dus je kan hoger aan de wind, ruimer aan de wind. En je kan eigenlijk veel sneller kan je eigenlijk vliegen. Dus waar we normaal misschien met windkracht 2 konden racen, kan dat nu al bij windkracht tussen windkracht 1 en windkracht 2 een beetje in. En dat is natuurlijk echt wel een verschil. Want dat betekent dat je veel meer races kan varen in één week. En dat betekent dus ook dat het gewoon een beter en leuker evenement wordt als het aan mij ligt.
1: Ja, want dan kun je in ieder geval vaker racen als de weersomstandigheden op zo lastig zijn. Maar dat betekent wel dat je natuurlijk wel meer power moet leveren om alles op gang te krijgen als die weersomstandigheden zo wat aan de mindere kant zijn.
2: Nee, absoluut. Dat is gewoon heel intensief en dat vaak even heel hard doorzetten voor de race lang. En daarna kan je weer uitrusten. En dan doen we 4 races op een dag, dus dat is echt wel fysiek heel erg uitputtend. Dat is echt zwaar. Maar we zijn allemaal er nu op aangepast en met de trainer er veel op, dus dat zit goed als het goed is.
1: Ja, want je zei al, dat betekende natuurlijk wat zwaarder worden, wat sterker worden. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Gelukkig, naar aanleiding van jouw vorige wereldtitel, ben je aangesloten bij het Urban en Vechtsportprogramma van Topsport Amsterdam. Daarmee krijg je natuurlijk veel begeleiding op het gebied van ook voeding, maar ook meer toegankelijkheid tot topsportfaciliteiten, ook de gyms en zo. Werkt dat? Heeft dat veel toegevoegd voor jou in je carrière?
2: Ja, voor wat ik nu merk, voegt dat heel veel toe. Want ik was eerst, had ik niet echt fysieke of mentale begeleiding. Dus ik deed eigenlijk alles zelf. En nu ik bij het Urban Effect ben aangesloten, heb ik dus eigenlijk gelijk hartstikke veel fijne begeleiding. En ik merk dat het gewoon, nou, ik ben een stuk aangekomen. Dat is al hartstikke fijn. En het mentale gedeelte, dus die classrooms, die helpen heel erg mee om te voorbereiden op wedstrijden op het mentale vlak. Dus dat zijn, ja, ik heb er echt al veel uit meegenomen en ik ben er super blij dat ik daar kon en mag aansluiten.
1: Ja, want nu kun je natuurlijk zes dagen in de week bij de Mac gaan zitten. Dan word je wel wat zwaarder, maar dan word je niet per se fitter en beter van. Gelukkig heb je dan de topsportvoeding en dergelijke vanuit Topsport Amsterdam en die topsportmaaltijden. Maar ik hoor ook jou zeggen, die mentale begeleiding, dat veel voor jou heeft bijgedragen. Is dat misschien hetgene wat jou het meest verrast heeft? Dat zo'n goed, nou, dat zo'n goed op jou aansluit?
2: Ja, zeker. Ja, want nou, ik was er eigenlijk nooit zo mee bezig met het mentale gedeelte. Maar uiteindelijk doe je heel veel met het surfen, met je hoofd en zeker ook met andere sporten. Dus dat is heel interessant en leuk om daar een keertje mee bezig te gaan en te zien eigenlijk hoe je af en toe je hersenen wat sterker kan maken om te voorbereiden op een wedstrijd of dingen los te laten als het even tegen zit. En ja, dat helpt gewoon heel erg, denk ik.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, zeker als je op het water ligt en je aan het wachten bent op de start. En je ligt daar een beetje te dobberen om je heen te kijken voordat je echt voorbereid op de start. Dat je, nou ja, dat dan ook de kans groot is dat je in je eigen hoofd gaat zitten natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, en dat gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, iedereen heeft het wel eens een keertje meegemaakt, denk ik, in mijn sport. En ja, als dat dan gebeurt, dan is het natuurlijk gewoon hartstikke vervelend. En dan ga je misschien twijfelen aan je eigen kwaliteiten. Maar op die momenten, dat je dus dan lang moet wachten, is het juist heel cruciaal om je hoofd en het mentale gedeelte wel sterk te houden. Dat je gewoon de volgende race weer kan knallen en er vertrouwen in hebt. En ja, dan gewoon weer vol kan gaan. Vol voor kan gaan.
1: Nou, dan kan je nemen aan dat als je eenmaal met de wedstrijd bezig bent, dat je dan natuurlijk focust op waar je mee bezig bent. Maar dan is het denk ik ook weer goed dat je mentaal sterk bent. Dat je dan misschien toch wat meer capaciteit over hebt om tijdens de prestatie op dingen te letten. Wat denk ik ook juist hartstikke handig is, bijvoorbeeld als omstandigheden veranderen.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. En het zorgt ervoor dat je misschien wel kan beseffen, oké, het gaat nu even niet goed. Ik moet even resetten en we gaan focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Zoals hoe de wind gaat waaien of whatever. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat je gewoon wat meer ruimte krijgt in je hoofd. Om daar even, ja, misschien een beetje gek te zeggen, maar dat je wat steviger in je schoenen staat tijdens het racen.
1: Waar kijk jij naar? Waar denk jij over na als je bezig bent eenmaal met een race?
2: Ja, daar gaat natuurlijk heel veel om in mijn hoofd. Maar ik probeer vooral zoveel mogelijk bezig te zijn met wat er gaat gebeuren met de wind. Dus de wind die kan gaan draaien of die kan wat harder of wat zachter gaan worden. En daar probeer ik dan zoveel mogelijk over na te denken om het te gaan anticiperen. Dat ik er vooruit op kan handelen. Voor de rest ben ik vooral bezig met het positioneren. Van mij ten opzichte van mijn tegenstanders. Zodat ik altijd zo gunstig mogelijk uit bepaalde situaties kan komen. Maar dat is natuurlijk. Daarnaast moet ik ook nog focussen op het hard surfen. Dus dat is af en toe wel moeilijk. En dan moet ik soms even bepaalde dingen tijdens het varen loslaten. Omdat één onderdeel veel aandacht vraagt. En de andere keer kan ik weer meer op het andere gedeelte richten.
1: Nou, nu is het natuurlijk midden in de zomer, dus je hebt de tijd om je volledig op je sport te richten. Maar dat is gedurende het jaar niet altijd zo, want nou ja, je bent nog relatief jong natuurlijk, hè? Dus je hebt ook nog te maken met school en studie. Hoe is dat eigenlijk te combineren? Nou ja, we weten vanuit Topsport Amsterdam dat daar ook natuurlijk veel begeleiding in is. En hoe helpt jou dat?
2: Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed met het combineren van dus mijn school met het surfen. Dat komt eigenlijk vooral ook omdat ik gewoon hard mijn best doe op school. Dus ik zit vaak in de avond zit ik nog even aan school. Zodat ik, als ik een keertje weg wil of ik moet school missen voor trainingen, dat dan gewoon kan. Dus tot nu toe is het eigenlijk Redelijk vlekkeloos gelopen. Dus heb ik nog niet echt de begeleiding nodig van Topsport Amsterdam. Maar ik verwacht volgend jaar zit ik in mijn examenjaar. En dan denk ik wel dat dat nodig zal zijn.
1: Dan, nou ja, het aankomende WK, wat dan aan de Costa Brava gaat plaatsvinden. Wat verwacht je daarvan? Hoe lopen je voorbereidingen?
2: Ja, ik verwacht eigenlijk. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, heel eerlijk te zijn. Want ik heb nog niet echt een grote wedstrijd gevaren in mijn nieuwe leeftijdscategorie. Dus ik weet wel dat ik misschien wel weer mee kan doen voor de topplekken. Maar dat is nog een beetje een afwachting. Ik heb in ieder geval hard getraind voor dit aankomende WK. Er zijn veel in Scheveningen geweest met het team om daar voor te bereiden op deze grote wedstrijd. En we gaan de komende dagen gaan we in Costa Brava gaan we trainen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Is dat ook aan de ene kant wel heel erg lekker? Want ja, er staat geen druk op. Het is een nieuwe leeftijdscategorie. Je eerste grote wedstrijd in die leeftijdscategorie. Ja, je bent in je vorige leeftijdscategorie regerend wereldkampioen. Maar ja, eigenlijk misschien nog niet zo goed wetende qua verwachting waar je aan toe bent, kun je er natuurlijk relatief nou ja, bleu in, om het maar zo te zeggen. Dat is eigenlijk ook wel lekker, toch?
2: Ja, zeker. Dat zeggen we. Ja, dat is wel lekker. En ik vond ook vorig jaar, toen ik het WK aanging, vond ik het ook lekker. Want ik ging natuurlijk, ik wist dat ik keihard voorbereid was. En dat ben ik nu weer. Alleen, ik heb nog geen verwachtingen van mezelf. Dus dat haalt gewoon wat druk van de ketel. En dan kan ik misschien gedurende de week kan ik wel wat meer verwachting van mezelf op gaan bouwen. Maar van de eerste dagen zal het redelijk. Ja, het zal nog steeds spannend zijn natuurlijk, maar het zal iets relaxer aanvoelen. Dat zeker.
1: Als we even verder kijken dan dit WK. Nou ja, je hebt natuurlijk nog wel wat jaartjes in de sport te gaan, gelukkig. Hè? Dat is altijd wel mooi als je wat aan de jonge kant bent. Maar wat zijn nou eigenlijk jouw toekomstdromen? Waar zie jij jezelf, nou ja, zeg over een jaartje of 10?
2: Ja, het liefst op de Olympische Spelen. Dat is wel echt mijn uiteindelijke doel. Dus voor deze cyclus van 2028 dat gaat me nog niet lukken. Maar ik hoop dus dat ik misschien voor 2032 en 2036 mezelf kan kwalificeren voor de Spelen. En daar dan voor goud gaan. Dat zijn wel mijn droomdoelen.
1: Ja, nu hebben we in de windsurfcategorieën op de Spelen natuurlijk illustere voorgangers voor jou. Nou, ik noem dan even Dorian van Rijsselbergen. Maar ja, we kennen natuurlijk ook allemaal Kieran Batlu. Misschien nu bij het WK of bij het IQ Foil Luc van Opzeeland natuurlijk een grote jongen. Zijn dat nou echt voor jou voorbeelden?
2: Ja, zeker. Ja, zeker vroeger, toen ik nog wat kleiner was, waren dat echt absolute grote voorbeelden. En nu ik wat groter ben, kom ik steeds dichterbij te staan. Dus het zijn nog steeds voorbeelden. En ik begin ook langzaam, kan ik een beetje. Ik was laatst een paar keer met andere jongens, vrienden van of teamgenoten van Kieran, was ik mee gaan trainen. Dat komt wel steeds dichterbij dat ik meer met hun mee kan. Dus ja, dat is hartstikke leuk.
1: Nou ja, je bent zelf natuurlijk ook, en waarschijnlijk ben je daar helemaal niet mee bezig, maar in principe voor jonge topsporters toch ook een bron van inspiratie, hè? Ik bedoel, je ziet maar wat een beetje hard werken en goede begeleiding en plezier in de sport je al kan brengen op jonge leeftijd. Welke boodschap wil je nou meegeven aan nou ja, sporters die misschien jonger zijn dan jou of dezelfde leeftijd, die dromen van een carrière op het hoogste niveau?
2: Ja, goede vraag. Blijf hard werken. Dat heeft voor mij heel veel geholpen. Dus hard werken, veel trainen, en veel vertrouwen in jezelf hebben. Dat helpt heel erg. Als je vertrouwen hebt op dat je hard genoeg hebt getraind en dat je er klaar voor bent, dan kan je al heel veel.
1: Dat zijn mooie woorden. Tot slot, Merlijn. Mensen willen jou waarschijnlijk natuurlijk gewoon gaan volgen. Deze groei in je carrière meegemaken. En misschien ook dit WK bekijken. Waar kunnen ze nou het beste jou volgen?
2: Via Instagram. Ik heb een Instagram account. Het heet Merlijn Boswijk. Dat is gewoon mijn naam. En Er is ook voor sommige evenementen zijn er livestreams op YouTube, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
1: Nou, dan moeten we dan gewoon lekker gaan uitzoeken dan. Merlijn Boswijk, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes op het WK.
2: Ja, dankjewel. Jij bedankt.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar, plus natuurlijk enorm veel materialen, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat hij hele containers vol met ADL-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord vanaf 2007 en die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent-scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluidt $100 miljoen per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op $2.4 miljard. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch $23 miljoen verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van $66 miljoen. Daar komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Nou ja, je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsponsorcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor $80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaanse sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde hydration-merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja. De Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Dus voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog even op terug. De 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld. Want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, eigenlijk heb ik geen gele kaart. Tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2028. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baanschaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar onderbij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baanschaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei, ik ben er trots op dat

0: autoracer wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Dat
1: Kijk.
0: was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
0: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 50, 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Ticheler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Ja, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Merlijn Boswijk is een van de grootste Nederlandse talenten in het windsurfen. Vorig jaar kroonde hij zich nog tot wereldkampioen in de onder 17 klasse van het IQ Foil, wat dan de Olympische windsurfdiscipline is. En na die wereldtitel heeft hij gelijk maar de volgende stap gezet in zijn sportcarrière. Hij sloot zich namelijk aan bij het Urban en Vechtsportprogramma van naar Topsport Amsterdam. De begeleiding die hij daar krijgt geeft hem weer de mogelijkheid om verder te komen in zijn sport. Niet alleen op fysiek en mentaal vlak, maar ja, op zijn leeftijd is natuurlijk de combinatie met school ook nog heel erg belangrijk. En ook daar wordt volop in geïnvesteerd. Momenteel bereidt hij zich voor op ook weer het volgende WK. Dat gaat plaatsvinden aan de Costa Brava. En daar wil hij opnieuw laten zien dat hij ook in een leeftijdscategorie hoger behoort tot de absolute wereldtop. Ik ga het er met hem over hebben. Merlijn, een hele goede middag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, een interessante periode voor jou. Want voorbereiden op een nieuwe WK als titelverdediger. Brengt dat nou veel druk met zich mee?
2: Dat brengt natuurlijk wel iets van extra druk mee. Maar dat valt eigenlijk ook weer mee. Want ik ben gewisseld van levenscategorie. Dus ik kan helaas niet met titel verdedigen in dezelfde leeftijdscategorie als waar ik vorig jaar wereldkampioen werd. Maar dat betekent wel dat er weer een hele nieuwe wereld vol met nieuwe uitdagingen voor me open gaat. En dus ook nieuwe kansen om misschien wel mijn titel te prolongeren.
1: Ja, wat voor grote verschillen brengt dat met zich mee, zo'n leeftijdscategorie hoger?
2: Het is vooral een heel groot verschil in het materiaal waarmee we varen. Dus we krijgen een zeilmaat groter en iets grotere foil. En dat betekent dat we dus eigenlijk met een grotere windrange kunnen varen. En dat je wat zwaarder moet worden en wat sterker. Dus dat zijn eigenlijk verschillen die teweeg brengt. En dat is dan eigenlijk, het vaart weer heel anders. Dus daar moet je even aan wennen en op aanpassen. Maar het is ook vaak hartstikke leuk om weer opnieuw materiaal te varen en te voelen hoe dat dan is. Dus ja.
1: Ja, doet je lichaam dan veel pijn na de eerste paar keren met nieuw zeil en nieuw materiaal?
2: Ja, het is wel altijd echt even wennen. Hoe het is allemaal groter en wat zwaarder. Dus je merkt wel dat het fysiek wat meer vraagt. En qua uithoudingsvermogen ook. Want je moet meer gewicht en meer zeil verplaatsen. Dus het was echt even wennen. Maar ik ben er nu redelijk goed aan aangepast. Dus het voelt niet meer alsof het groter en zwaarder is.
1: Want als je kijkt gewoon inhoudelijk naar hoeveel prestatie dat oplevert. Wat is nou voor jou het grootste voordeel van dat, dat een grotere zeil, dat ander materiaal? Wat levert dat nou in de praktijk op qua winst?
2: Je kan hoger aan de wind varen. Dat is één ding wat een heel groot verschil is. Dus je kan hoger aan de wind, ruimer aan de wind. En je kan eigenlijk veel sneller kan je eigenlijk vliegen. Dus waar we normaal misschien met windkracht 2 konden racen, kan dat nu al bij windkracht tussen windkracht 1 en windkracht 2 een beetje in. En dat is natuurlijk echt wel een verschil. Want dat betekent dat je veel meer races kan varen in één week. En dat betekent dus ook dat het gewoon een beter en leuker evenement wordt als het aan mij ligt.
1: Ja, want dan kun je in ieder geval vaker racen als de weersomstandigheden op zo lastig zijn. Maar dat betekent wel dat je natuurlijk wel meer power moet leveren om alles op gang te krijgen als die weersomstandigheden zo wat aan de mindere kant zijn.
2: Nee, absoluut. Dat is gewoon heel intensief en dat vaak even heel hard doorzetten voor de race lang. En daarna kan je weer uitrusten. En dan doen we 4 races op een dag, dus dat is echt wel fysiek heel erg uitputtend. Dat is echt zwaar. Maar we zijn allemaal er nu op aangepast en we trainen er veel op, dus dat zit goed als het goed is.
1: Ja, want je zei al, dat betekende natuurlijk wat zwaarder worden, wat sterker worden. Dat kun je op verschillende manieren doen. Gelukkig, naar aanleiding van jouw vorige wereldtitel, ben je aangesloten bij het Urban en Vechtsportprogramma van Topsport Amsterdam. Daarmee krijg je natuurlijk heel veel begeleiding op het gebied van ook voeding, maar ook meer toegankelijkheid tot topsportfaciliteiten, ook de gyms en zo. Werkt dat? Heeft dat veel toegevoegd voor jou in je carrière?
2: Ja, voor wat ik nu merk, voegt dat heel veel toe. Want ik was eerst, had ik niet echt fysieke of mentale begeleiding. Dus ik deed eigenlijk alles zelf. En nu ik bij het Urban Effect ben aangesloten, heb ik dus eigenlijk gelijk hartstikke veel fijne begeleiding. En ik merk dat het gewoon, nou, ik ben een stuk aangekomen. Dat is al hartstikke fijn. En het mentale gedeelte, dus die classrooms, die helpen heel erg mee om te voorbereiden op wedstrijden op het mentale vlak. Dus dat zijn, ja, ik heb er echt al veel uit meegenomen en ik ben er super blij dat ik daar kon en mag aansluiten.
1: Ja, want nu kun je natuurlijk zes dagen in de week bij de Mac gaan zitten. Dan word je wel wat zwaarder, maar dan word je niet per se fitter en beter van. Gelukkig heb je dan de topsportvoeding en dergelijke vanuit Topsport Amsterdam en die topsportmaaltijden. Maar ik hoor ook jou zeggen, die mentale begeleiding, dat veel voor jou heeft bijgedragen. Is dat misschien hetgene wat jou het meest verrast heeft? Dat zo'n goed, nou, dat zo'n goed op jou aansluit?
2: Ja, zeker. Ja, want nou, ik was er eigenlijk nooit zo mee bezig met het mentale gedeelte. Maar uiteindelijk doe je heel veel met het surfen, met je hoofd en zeker ook met andere sporten. Dus dat is heel interessant en leuk om daar een keertje mee bezig te gaan en te zien eigenlijk hoe je af en toe je hersenen wat sterker kan maken om te voorbereiden op een wedstrijd of dingen los te laten als het even tegen zit. En ja, dat helpt gewoon heel erg, denk ik.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, zeker als je op het water ligt en je aan het wachten bent op de start. En je ligt daar een beetje te dobberen om je heen te kijken voordat je echt voorbereid op de start. Dat je, nou ja, dat dan ook de kans groot is dat je in je eigen hoofd gaat zitten natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, en dat gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, iedereen heeft het wel eens een keertje meegemaakt, denk ik, in mijn sport. En ja, als dat dan gebeurt, dan is het natuurlijk gewoon hartstikke vervelend. En dan ga je misschien twijfelen aan je eigen kwaliteiten. Maar op die momenten, dat je dus dan lang moet wachten, is het juist heel cruciaal om je hoofd en het mentale gedeelte wel sterk te houden. Dat je gewoon de volgende race weer kan knallen en er vertrouwen in hebt. En ja, dan gewoon weer vol kan gaan. Vol voor kan gaan.
1: Nou, ik neem aan dat als je eenmaal met de wedstrijd bezig bent, dat je dan natuurlijk focust op waar je mee bezig bent. Maar dan is het denk ik ook weer goed dat je mentaal sterk bent. Dat je dan misschien toch wat meer capaciteit over hebt om tijdens de prestatie op dingen te letten. Wat denk ik ook juist hartstikke handig is, bijvoorbeeld als omstandigheden veranderen.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. En het zorgt ervoor dat je misschien wel kan beseffen, oké, het gaat nu even niet goed. Ik moet even resetten en we gaan focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Zoals hoe de wind gaat waaien of whatever. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat je gewoon wat meer ruimte krijgt in je hoofd. Om daar even, ja, misschien een beetje gek te zeggen, maar dat je wat steviger in je schoenen staat tijdens het racen.
1: Waar kijk jij naar? Waar denk jij over na als je bezig bent eenmaal met een race?
2: Ja, daar gaat natuurlijk heel veel om in mijn hoofd. Maar ik probeer vooral zoveel mogelijk bezig te zijn met wat er gaat gebeuren met de wind. Dus de wind die kan gaan draaien of die kan wat harder of wat zachter gaan worden. En daar probeer ik dan zoveel mogelijk over na te denken om het te gaan anticiperen. Dat ik er vooruit op kan handelen. Voor de rest ben ik vooral bezig met het positioneren. Van mij ten opzichte van mijn tegenstanders. Zodat ik altijd zo gunstig mogelijk uit bepaalde situaties kan komen. Maar dat is natuurlijk. Daarnaast moet ik ook nog focussen op het hard surfen. Dus dat is af en toe wel moeilijk. En dan moet ik soms even bepaalde dingen tijdens het varen loslaten. Omdat één onderdeel veel aandacht vraagt. En de andere keer kan ik weer meer op het andere gedeelte richten.
1: Nou, nu is het natuurlijk midden in de zomer, dus je hebt de tijd om je volledig op je sport te richten. Maar dat is gedurende het jaar niet altijd zo, want nou ja, je bent nog relatief jong natuurlijk, hè? Dus je hebt ook nog te maken met school en studie. Hoe is dat eigenlijk te combineren? Nou ja, we weten vanuit Topsport Amsterdam dat daar ook natuurlijk veel begeleiding in is. En hoe helpt jou dat?
2: Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed met het combineren van dus mijn school met het surfen. Dat komt eigenlijk vooral ook omdat ik gewoon hard mijn best doe op school. Dus ik zit vaak in de avond zit ik nog even aan school. Zodat ik, als ik een keertje weg wil of ik moet school missen voor trainingen, dat dan gewoon kan. Dus tot nu toe is het eigenlijk Redelijk vlekkeloos gelopen. Dus heb ik nog niet echt de begeleiding nodig van Topsport Amsterdam. Maar ik verwacht volgend jaar zit ik in mijn examenjaar. En dan denk ik wel dat dat nodig zal zijn.
1: Dan, nou ja, het aankomende WK, wat dan aan de Costa Brava gaat plaatsvinden. Wat verwacht je ervan? Hoe lopen je voorbereidingen?
2: Ja, ik verwacht eigenlijk, ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, heel eerlijk te zijn. Want ik heb nog niet echt een grote wedstrijd gevaren in mijn nieuwe leeftijdscategorie. Dus ik weet wel dat ik misschien wel weer mee kan doen voor de topplekken. Maar dat is nog een beetje een afwachting. Ik heb in ieder geval hard getraind voor dit aankomende WK. Er zijn veel in Scheveningen geweest met het team om daar voor te bereiden op deze grote wedstrijd. En we gaan de komende dagen gaan we in Costa Brava gaan we trainen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Is dat ook aan de ene kant wel heel erg lekker? Want ja, er staat geen druk op. Het is een nieuwe leeftijdscategorie. Je eerste grote wedstrijd in die leeftijdscategorie. Ja, je bent in je vorige leeftijdscategorie regerend wereldkampioen. Maar ja, eigenlijk misschien nog niet zo goed wetende qua verwachting waar je aan toe bent, kun je er natuurlijk relatief nou ja, bleu in, om het maar zo te zeggen. Dat is eigenlijk ook wel lekker, toch?
2: Ja, zeker. Dat zeggen we. Ja, dat is wel lekker. En ik vond ook vorig jaar, toen ik het WK aan ging, vond ik het ook lekker. Want ik ging natuurlijk, ik wist dat ik keihard voorbereid was. En dat ben ik nu weer. Alleen, ik heb nog geen verwachtingen van mezelf. Dus dat haalt gewoon wat druk van de ketel. En dan kan ik misschien gedurende de week kan ik wel wat meer verwachting van mezelf op gaan bouwen. Maar van de eerste dagen zal het redelijk. Ja, het zal nog steeds spannend zijn natuurlijk, maar het zal iets relaxter aanvoelen. Dat zeker.
1: Als we even verder kijken dan dit WK. Nou ja, je hebt natuurlijk nog wel wat jaartjes in de sport te gaan, gelukkig. Hè? Dat is altijd wel mooi als je wat aan de jonge kant bent. Maar wat zijn nou eigenlijk jouw toekomstdromen? Waar zie jij jezelf, nou ja, zeg over een jaartje of 10?
2: Ja, het liefst op de Olympische Spelen. Dat is wel echt mijn uiteindelijke doel. Dus voor deze cyclus van 2028 dat gaat me nog niet lukken. Maar ik hoop dus dat ik misschien voor 2032 en 2036 mezelf kan kwalificeren voor de Spelen. En daar dan voor goud gaan. Dat zijn wel mijn droomdoelen.
1: Ja, nu hebben we in de windsurfcategorieën op de Spelen natuurlijk illustere voorgangers voor jou. Nou, ik noem dan even Dorian van Rijsselbergen, maar ja, we kennen natuurlijk ook allemaal Kieran Batlu. Misschien nu bij het WK of bij het IQ Foil Luc van Opzeeland natuurlijk een grote jongen. Zijn dat nou echt voor jou voorbeelden?
2: Ja, zeker. Ja, zeker vroeger, toen ik nog wat kleiner was, waren dat echt absolute grote voorbeelden. En nu ik wat groter ben, kom ik steeds dichterbij te staan. Dus het zijn nog steeds voorbeelden. En ik begin ook langzaam, kan ik een beetje. Ik was laatst een paar keer met andere jongens, vrienden van of teamgenoten van Kieran, was ik mee gaan trainen. Dat komt wel steeds dichterbij dat ik meer met hun mee kan. Dus ja, dat is hartstikke leuk.
1: Nou ja, je bent zelf natuurlijk ook, en waarschijnlijk ben je daar helemaal niet mee bezig, maar in principe voor jonge topsporters toch ook een bron van inspiratie, hè? Ik bedoel, je ziet maar wat een beetje hard werken en goede begeleiding en plezier in de sport je al kan brengen op jonge leeftijd. Welke boodschap wil je nou meegeven aan nou ja, sporters die misschien jonger zijn dan jou of dezelfde leeftijd, die dromen van een carrière op het hoogste niveau?
2: Ja, goede vraag. Blijf hard werken. Dat heeft voor mij heel veel geholpen. Dus hard werken, veel trainen, en veel vertrouwen in jezelf hebben. Dat helpt heel erg. Als je vertrouwen hebt op dat je hard genoeg hebt getraind en dat je er klaar voor bent, dan kan je al heel veel.
1: Dat zijn mooie woorden. Tot slot, Merlijn. Mensen willen jou waarschijnlijk natuurlijk gewoon gaan volgen. Deze groei in je carrière meegemaken. En misschien ook dit WK bekijken. Waar kunnen ze nou het beste jou volgen?
2: Via Instagram. Ik heb een Instagram account. Het heet Merlijn Boswijk. Dat is gewoon mijn naam. En Er is ook voor sommige evenementen zijn er livestreams op YouTube, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
1: Nou, dan moeten we dan gewoon lekker gaan uitzoeken dan. Merlijn Boswijk, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes op het WK.
2: Ja, dankjewel. Jij bedankt.
0: All Sports Radio Live.
3: Hey Fonzie.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland. Want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag, groet.
1: Ja, ik ben toch benieuwd, want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we weer graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was het gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was super lekker speelweer op zaterdag. Terwijl het in het middenland ver over de, boven de 21, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. Gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje-mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, en dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om 1 uur of 3... Dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima lekker om te spelen. En hebben we echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd weer verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 center courts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour, helaas op Ameland, ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval Beach Tennis. Maar de Beach Tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet bij op Ameland.
2: Ja,
1: maar
2: Ameland.
1: Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Nou, in Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1 tegen 1. En dan hebben we inderdaad ook nog het footvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk, ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1 tegen 1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het? Gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Nou, mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Ze kunnen gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel. All Sports Radio Live. 1, 2, 3.

0: tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
8: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oosterburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfields. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat dan net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jongen, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet dat er echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jürgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger. Ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over. Echt het ouderwetse, er alles voor geven. Niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen. Dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland. En we hebben het er al eens eerder over gehad. Zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala, zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK, maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. Maar ook Wouter Maade is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel hij natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is: van is het wel die typische mid-four van wereldklasse waar we al zo lang op wachten? En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu: Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen? En dat zijn wat diepergaander discussies die nu gevoerd worden, die verder gaan dan alleen van de bondscoach. Maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes, waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangewreven.
1: Ja,
2: Dat
1: nu.
2: is in het voetbal al zo sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media, het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld, die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf, zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog, ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet, wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur ja, te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat
2: Ja.
1: spelen met vijf verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in Jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ja, ook de eerste keuze die tot het WK eerste keus was, Oliver Baumann zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Ja, er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel van hey, wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Slotterbeck, de centrale verdediger, die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt, maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Maar dat is een zware blessure, maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt, waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is, wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans, ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers, zoals bijvoorbeeld Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
2: Dat zou zomaar kunnen, maar ik denk dat het, net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen, hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
2: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB. Maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan. En zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mikko Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
2: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
2: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover, hè? En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena, naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Want dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En tot de volgende.
2: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raak was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk
2: zeker,
1: wat eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk een zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren. Nee. Netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook, dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus...
1: Je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar, nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog, misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond en dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja, klopt.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar, dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Maar ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, ja. Dus dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Ja, zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat wel gaat, gewoon goed gaat komen. Dus ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken? Of
2: qua school? Of,
1: qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op het Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend, want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus ja, dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok en dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat, Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja. Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja, hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja. Dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus, en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Nee. Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet de namen eruit knippen. Maar je zegt

0: Doel?
1: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
0: Ja, dus wereldkampioen worden, dat.
1: Ja.
0: Nou, wie weet.
1: Ja, ik hoop het.
0: Wat moet er gebeuren om, nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
1: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
0: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor nu,
1: Zeker.
0: Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in
1: Ja,
0: de
1: hartstikke
0: studio.
1: bedankt.
0: En nou, heel erg veel succes natuurlijk met
1: Ja,
0: alles wat komen
1: dankjewel.
0: gaat.
1: Ja, het mocht komen.
2: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
7: Excuse me. My name is on the list.
8: What list?
7: The DJ's list.
8: Miss Thing, there is no guest list tonight.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Total Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun Waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oosterburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfield. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat nou net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jongen, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet dat er echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jürgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger. Ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over. Echt het ouderwetse, er alles voor geven. Niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen. Dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland. En we hebben het er al eens eerder over gehad. Zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala, zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel hij natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat het toch de vraag is van is het wel die typische mid-voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten. En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu. Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen. En dat zijn wat diepergaande discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach, maar dat neemt niet weg. Dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes. Waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
2: dat is in het voetbal al zo sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media. Het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld. Die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf. Zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog, ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet, wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat ja. Spelen met 5 verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ook de eerste keuze die tot het WK eerste keuze was, Oliver Baumann zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbich de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van het Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Slotterbeck, de centrale verdediger, die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt. Maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Maar dat is een zware blessure. Maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers zoals bijvoorbeeld de Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
2: Dat zou zomaar kunnen, maar ik denk dat het net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen. Hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt als je een naam mag noemen bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
2: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB. Maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan. En zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mikko Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
2: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
2: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover. Hè? En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena. Naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Want dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En tot de volgende.
2: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval dus het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken. De Adidas en de Nike's in deze wereld. Die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. En ook een, ik zou bijna zeggen, een leuke case. Voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleenrecht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoper van. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eiste FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. Nou, Heinz reageerde attent en ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af inderdaad met zwarte tape en zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes, met afgedekt dus met zwart tape, gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel en zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring en het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen, want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat. In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloeren zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloers marketing, waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. De adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste, het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken, en daar ben ik ook blij om, dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie, want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen, ja nee, dat gaan wij niet doen, om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook in wezen een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. Dat UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer sensationeel. Het levert gesprekstof op. Het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard. Met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren ze leven allebei nog. Zijn twee zeer arm lastige mensen. Uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrauni Ebana. Dus dat is een soort weetje, wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers wat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. It's been a really, really messed up week. 7 days of torture.

0: All Sport Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is Jury Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Merlijn Boswijk is een van de grootste Nederlandse talenten in het windsurfen. Vorig jaar kroonde hij zich nog tot wereldkampioen in de onder 17 klasse van het IQ Foil, wat dan de Olympische windsurfdiscipline is. En na die wereldtitel heeft hij gelijk maar de volgende stap gezet in zijn sportcarrière. Hij sloot zich namelijk aan bij het Urban en Vechtsportprogramma van naar Topsport Amsterdam. De begeleiding die hij daar krijgt geeft hem weer de mogelijkheid om verder te komen in zijn sport. Niet alleen op fysiek en mentaal vlak, maar ja, op zijn leeftijd is natuurlijk de combinatie met school ook nog heel erg belangrijk. En ook daar wordt volop in geïnvesteerd. Momenteel bereidt hij zich voor op ook weer het volgende WK. Dat gaat plaatsvinden aan de Costa Brava. En daar wil hij opnieuw laten zien dat hij ook in een leeftijdscategorie hoger behoort tot de absolute wereldtop. Ik ga het er met hem over hebben. Merlijn, een hele goede middag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, een interessante periode voor jou. Want voorbereiden op een nieuwe WK als titelverdediger. Brengt dat nou veel druk met zich mee?
2: Ja, dat brengt natuurlijk wel iets van extra druk mee. Maar dat valt eigenlijk ook weer mee. Want ik ben gewisseld van levenscategorie. Dus ik kan helaas niet mijn titel verdedigen in dezelfde leeftijdscategorie als waar ik vorig jaar wereldkampioen werd. Maar dat betekent wel dat er weer een hele nieuwe wereld vol met nieuwe uitdagingen voor me opengaat. En dus ook nieuwe kansen om misschien wel mijn titel te prolongeren.
1: Ja, wat voor grote verschillen brengt dat met zich mee, zo'n leeftijdscategorie hoger?
2: Het is vooral een heel groot verschil in het materiaal waarmee we varen. Dus we krijgen een zeilmaat groter en iets grotere foil. En dat betekent dat we dus eigenlijk met een grotere windrange kunnen varen. En dat je wat zwaarder moet worden en wat sterker. Dus dat zijn eigenlijk verschillen die teweeg brengt. En dat is dan eigenlijk, ja, het vaart weer heel anders. Dus daar moet je even aan wennen en op aanpassen. Maar het is ook vaak hartstikke leuk om weer opnieuw materiaal te varen en te voelen hoe dat dan is. Dus ja.
1: Ja, doet je lichaam dan veel pijn na de eerste paar keren met nieuw zeil en nieuw materiaal?
2: Ja, het is wel altijd echt even wennen. Hoe het is allemaal groter en wat zwaarder. Dus je merkt wel dat het fysiek wat meer vraagt. En qua uithoudingsvermogen ook. Want je moet meer gewicht en meer zeil verplaatsen. Dus het was echt even wennen. Maar ik ben er nu redelijk goed aan aangepast. Dus het voelt niet meer alsof het groter en zwaarder is.
1: Want als je kijkt gewoon inhoudelijk naar hoeveel prestatie dat oplevert. Wat is nou voor jou het grootste voordeel van dat, dat een grotere zeil, dat ander materiaal? Wat levert dat nou in de praktijk op qua winst?
2: Je kan hoger aan de wind varen. Dat is één ding wat een heel groot verschil is. Dus je kan hoger aan de wind, ruimer aan de wind. En je kan eigenlijk veel sneller kan je eigenlijk vliegen. Dus waar we normaal misschien met windkracht 2 konden racen, kan dat nu al bij windkracht tussen windkracht 1 en windkracht 2 een beetje in. En dat is natuurlijk echt wel een verschil. Want dat betekent dat je veel meer races kan varen in één week. En dat betekent dus ook dat het gewoon een beter en leuker evenement wordt als het aan mij ligt.
1: Ja, want dan kun je in ieder geval vaker racen als de weersomstandigheden op zo lastig zijn. Maar dat betekent wel dat je natuurlijk wel meer power moet leveren om alles op gang te krijgen als die weersomstandigheden zo wat aan de mindere kant zijn.
2: Nee, absoluut. Dat is gewoon heel intensief en dat is vaak even heel hard doorzetten voor de race lang. En daarna kan je weer uitrusten. En dan doen we 4 races op een dag, dus dat is echt wel fysiek heel erg uitputtend. Dat is echt zwaar. Maar we zijn allemaal er nu op aangepast en we trainen er veel op, dus dat zit goed als het goed is.
1: Ja, want je zei al, dat betekende natuurlijk wat zwaarder worden, wat sterker worden. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Gelukkig, naar aanleiding van jouw vorige wereldtitel, ben je aangesloten bij het Urban en Vechtsportprogramma van Topsport Amsterdam. Daarmee krijg je natuurlijk heel veel begeleiding op het gebied van ook voeding, maar ook meer toegankelijkheid tot topsportfaciliteiten, ook de gyms en zo. Werkt dat? Heeft dat veel toegevoegd voor jou in je carrière?
2: Ja, voor wat ik nu merk, voegt dat heel veel toe. Want ik was eerst, had ik niet echt fysieke of mentale begeleiding. Dus ik deed eigenlijk alles zelf. En nu ik bij het Urban Effect ben aangesloten, heb ik dus eigenlijk gelijk hartstikke veel fijne begeleiding. En ik merk dat het gewoon, nou, ik ben een stuk aangekomen. Dat is al hartstikke fijn. En het mentale gedeelte, dus die classrooms, die helpen heel erg mee om te voorbereiden op wedstrijden op het mentale vlak. Dus dat zijn, ja, ik heb er echt al veel uit meegenomen en ik ben er super blij dat ik daar kon en mag aansluiten.
1: Ja, want nu kun je natuurlijk zes dagen in de week bij de Mac gaan zitten. Dan word je wel wat zwaarder, maar dan word je niet per se fitter en beter van. Gelukkig heb je dan de topsportvoeding en dergelijke vanuit Topsport Amsterdam en die topsportmaaltijden. Maar ik hoor ook jou zeggen, die mentale begeleiding, dat veel voor jou heeft bijgedragen. Is dat misschien hetgene wat jou het meest verrast heeft? Dat zo'n goed, nou, dat zo'n goed op jou aansluit?
2: Ja, zeker. Ja, want nou, ik was er eigenlijk nooit zo mee bezig met het mentale gedeelte. Maar uiteindelijk doe je heel veel met het surfen, met je hoofd en zeker ook met andere sporten. Dus dat is heel interessant en leuk om daar een keertje mee bezig te gaan en te zien eigenlijk hoe je af en toe je hersenen wat sterker kan maken om te voorbereiden op een wedstrijd of dingen los te laten als het even tegen zit. En ja, dat helpt gewoon heel erg, denk ik.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, zeker als je op het water ligt en je aan het wachten bent op de start. En je ligt daar een beetje te dobberen om je heen te kijken voordat je echt voorbereid op de start. Dat je, nou ja, dat dan ook de kans groot is dat je in je eigen hoofd gaat zitten natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, en dat gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, iedereen heeft het wel eens een keertje meegemaakt, denk ik, in mijn sport. En ja, als dat dan gebeurt, dan is het natuurlijk gewoon hartstikke vervelend. En dan ga je misschien twijfelen aan je eigen kwaliteiten. Maar op die momenten, dat je dus dan lang moet wachten, is het juist heel cruciaal om je hoofd en het mentale gedeelte wel sterk te houden. Dat je gewoon de volgende race weer kan knallen en er vertrouwen in hebt. En ja, dan gewoon weer vol kan gaan. Vol voor kan gaan.
1: Nou, ik neem aan dat als je eenmaal met de wedstrijd bezig bent, dat je dan natuurlijk focust op waar je mee bezig bent. Maar dan is het denk ik ook weer goed dat je mentaal sterk bent. Dat je dan misschien toch wat meer capaciteit over hebt om tijdens de prestatie op dingen te letten. Wat denk ik ook juist hartstikke handig is, bijvoorbeeld als omstandigheden veranderen.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. En het zorgt ervoor dat je misschien wel kan beseffen, oké, het gaat nu even niet goed. Ik moet even resetten en we gaan focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Zoals hoe de wind gaat waaien of whatever. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat je gewoon wat meer ruimte krijgt in je hoofd. Om daar even, ja, misschien een beetje gek te zeggen, maar dat je wat steviger in je schoenen staat tijdens het racen.
1: Waar kijk jij naar? Waar denk jij over na als je bezig bent eenmaal met een race?
2: Ja, daar gaat natuurlijk heel veel om in mijn hoofd. Maar ik probeer vooral zoveel mogelijk bezig te zijn met wat er gaat gebeuren met de wind. Dus de wind die kan gaan draaien of die kan wat harder of wat zachter gaan worden. En daar probeer ik dan zoveel mogelijk over na te denken om het te gaan anticiperen. Dat ik er vooruit op kan handelen. Voor de rest ben ik vooral bezig met het positioneren. Van mij ten opzichte van mijn tegenstanders. Zodat ik altijd zo gunstig mogelijk uit bepaalde situaties kan komen. Maar dat is natuurlijk. Daarnaast moet ik ook nog focussen op het hard surfen. Dus dat is af en toe wel moeilijk. En dan moet ik soms even bepaalde dingen tijdens het varen loslaten. Omdat één onderdeel veel aandacht vraagt. En de andere keer kan ik weer meer op het andere gedeelte richten.
1: Nou, nu is het natuurlijk midden in de zomer, dus je hebt de tijd om je volledig op je sport te richten. Maar dat is gedurende het jaar niet altijd zo, want nou ja, je bent nog relatief jong natuurlijk, hè? Dus je hebt ook nog te maken met school en studie. Hoe is dat eigenlijk te combineren? Nou ja, we weten vanuit Topsport Amsterdam dat daar ook natuurlijk veel begeleiding in is. En hoe helpt jou dat?
2: Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed met het combineren van dus mijn school met het surfen. Dat komt eigenlijk vooral ook omdat ik gewoon hard mijn best doe op school. Dus ik zit vaak in de avond zit ik nog even aan school. Zodat ik, als ik een keertje weg wil of ik moet school missen voor trainingen, dat dan gewoon kan. Dus tot nu toe is het eigenlijk Redelijk vlekkeloos gelopen. Dus heb ik nog niet echt de begeleiding nodig van Topsport Amsterdam. Maar ik verwacht volgend jaar zit ik in mijn examenjaar. En dan denk ik wel dat dat nodig zal zijn.
1: Dan, nou ja, het aankomende WK, wat dan aan de Costa Brava gaat plaatsvinden. Wat verwacht je daarvan? Hoe lopen je voorbereidingen?
2: Ja, ik verwacht eigenlijk, ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, heel eerlijk te zijn. Want ik heb nog niet echt een grote wedstrijd gevaren in mijn nieuwe leeftijdscategorie. Dus ik weet wel dat ik misschien wel weer mee kan doen voor de topplekken. Maar dat is nog een beetje een afwachting. Ik heb in ieder geval hard getraind voor dit aankomende WK. Er zijn veel in Scheveningen geweest met het team om daar voor te bereiden op deze grote wedstrijd. En we gaan de komende dagen gaan we in Costa Brava gaan we trainen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Is dat ook aan de ene kant wel heel erg lekker? Want ja, er staat geen druk op. Het is een nieuwe leeftijdscategorie. Je eerste grote wedstrijd in die leeftijdscategorie. Ja, je bent in je vorige leeftijdscategorie regerend wereldkampioen. Maar ja, eigenlijk misschien nog niet zo goed wetende qua verwachting waar je aan toe bent, kun je er natuurlijk relatief nou ja, bleu in, om het maar zo te zeggen. Dat is eigenlijk ook wel lekker, toch?
2: Ja, zeker. Dat zeggen we. Ja, dat is wel lekker. En ik vond ook vorig jaar, toen ik het WK aanging, vond ik het ook lekker. Want ik ging natuurlijk, ik wist dat ik keihard voorbereid was. En dat ben ik nu weer. Alleen, ik heb nog geen verwachtingen van mezelf. Dus dat haalt gewoon wat druk van de ketel. En dan kan ik misschien gedurende de week kan ik wel wat meer verwachting van mezelf op gaan bouwen. Maar van de eerste dagen zal het redelijk. Ja, het zal nog steeds spannend zijn natuurlijk, maar het zal iets relaxer aanvoelen. Dat zeker.
1: Als we even verder kijken dan dit WK. Nou ja, je hebt natuurlijk nog wel wat jaartjes in de sport te gaan, gelukkig. Hè? Dat is altijd wel mooi als je wat aan de jonge kant bent. Maar wat zijn nou eigenlijk jouw toekomstdromen? Waar zie jij jezelf, nou ja, zeg over een jaartje of 10?
2: Ja, het liefst op de Olympische Spelen. Dat is wel echt mijn uiteindelijke doel. Dus voor deze cyclus van 2028 gaat me nog niet lukken. Maar ik hoop dus dat ik misschien voor 2032 en 2036 mezelf kan kwalificeren voor de Spelen. En daar dan voor goud gaan. Dat zijn wel mijn droomdoelen.
1: Ja, nu hebben we in de windsurfcategorieën op de Spelen natuurlijk illustere voorgangers voor jou. Nou, ik noem dan even Dorian van Rijsselbergen. Maar ja, we kennen natuurlijk ook allemaal Kieran Batlu. Misschien nu bij het WK of bij het IQ Foil Luc van Opzeeland natuurlijk een grote jongen. Zijn dat nou echt voor jou voorbeelden?
2: Ja, zeker. Ja, zeker vroeger, toen ik nog wat kleiner was, waren dat echt absolute grote voorbeelden. En nu ik wat groter ben, kom ik steeds dichterbij te staan. Dus het zijn nog steeds voorbeelden. En ik begin ook langzaam, kan ik een beetje. Ik was laatst een paar keer met andere jongens, vrienden van of teamgenoten van Kieran, was ik mee gaan trainen. Dat komt wel steeds dichterbij dat ik meer met hun mee kan. Dus ja, dat is hartstikke leuk.
1: Nou ja, je bent zelf natuurlijk ook, en waarschijnlijk ben je daar helemaal niet mee bezig, maar in principe voor jonge topsporters toch ook een bron van inspiratie, hè? Ik bedoel, je ziet maar wat een beetje hard werken en goede begeleiding en plezier in de sport je al kan brengen op jonge leeftijd. Welke boodschap wil je nou meegeven aan nou ja, sporters die misschien jonger zijn dan jou of dezelfde leeftijd, die dromen van een carrière op het hoogste niveau?
2: Ja, goede vraag. Blijf hard werken. Dat heeft voor mij heel veel geholpen. Dus hard werken, veel trainen, en veel vertrouwen in jezelf hebben. Dat helpt heel erg. Als je vertrouwen hebt op dat je hard genoeg hebt getraind en dat je er klaar voor bent, dan kan je al heel veel.
1: Dat zijn mooie woorden. Tot slot, Merlijn. Mensen willen jou waarschijnlijk natuurlijk gewoon gaan volgen. Deze groei in je carrière meegemaken. En misschien ook dit WK bekijken. Waar kunnen ze nou het beste jou volgen?
2: Via Instagram. Ik heb een Instagram account. Het heet Merlijn Boswijk. Dat is gewoon mijn naam. En Dus ook voor sommige evenementen zijn er livestreams op YouTube, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
1: Nou, dan moeten we dan gewoon lekker gaan uitzoeken dan. Merlijn Boswijk, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes op het WK.
2: Ja, dankjewel. Jij bedankt.
0: All Sports Radio Live.

Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en hebben getekend tot in ieder geval 2030. Is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar. Plus natuurlijk enorm veel materialen. Hè, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen. Dat die hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord. En heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030. Voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007. En die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino, dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapssponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden, 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK, ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Er komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Nou ja, je noemde het PIF al even, het Public Investment Fund, zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsportcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaanse sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als het de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja. De Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders. New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog wel even op terug. Ook de 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld. Want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond. Maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten. En te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het lange baan schaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar onderbij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische lange baan schaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2 keer 3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei, ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. 3 prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij.

0: En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
0: Tot volgende week, Robert.
2: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Merlijn Boswijk is een van de grootste Nederlandse talenten in het windsurfen. Vorig jaar kroonde hij zich nog tot wereldkampioen in de onder 17 klasse van het IQ Foil, wat dan de Olympische windsurfdiscipline is. En na die wereldtitel heeft hij gelijk maar de volgende stap gezet in zijn sportcarrière. Hij sloot zich namelijk aan bij het Urban en Vechtsportprogramma van naar Topsport Amsterdam. De begeleiding die hij daar krijgt geeft hem weer de mogelijkheid om verder te komen in zijn sport. Niet alleen op fysiek en mentaal vlak, maar ja, op zijn leeftijd is natuurlijk de combinatie met school ook nog heel erg belangrijk. En ook daar wordt volop in geïnvesteerd. Momenteel bereidt hij zich voor op ook weer het volgende WK. Dat gaat plaatsvinden aan de Costa Brava. En daar wil hij opnieuw laten zien dat hij ook in een leeftijdscategorie hoger behoort tot de absolute wereldtop. Ik ga het er met hem over hebben. Merlijn, een hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, een interessante periode voor jou. Want voorbereiden op een nieuwe WK als titelverdediger. Brengt dat nou veel druk met zich mee?
2: Ja, dat brengt natuurlijk wel iets van extra druk mee. Maar dat valt eigenlijk ook weer mee. Want ik ben gewisseld van levenscategorie. Dus ik kan helaas niet meer titelverdedigen in dezelfde leeftijdscategorie als waar ik vorig jaar wereldkampioen werd. Maar dat betekent wel dat er weer een hele nieuwe wereld vol met nieuwe uitdagingen voor me open gaat. En dus ook nieuwe kansen om misschien wel mijn titel te prolongeren.
1: Ja, wat voor grote verschillen brengt dat met zich mee, zo'n leeftijdscategorie hoger?
2: Het is vooral een heel groot verschil in het materiaal waarmee we varen. Dus we krijgen een zeilmaat groter en iets grotere foil. En dat betekent dat we dus eigenlijk met een grotere windrange kunnen varen. En dat je wat zwaarder moet worden en wat sterker. Dus dat zijn eigenlijk verschillen die teweeg brengt. En dat is dan eigenlijk, ja, het vaart weer heel anders. Dus daar moet je even aan wennen en op aanpassen. Maar het is ook vaak hartstikke leuk om weer op nieuw materiaal te varen en te voelen hoe dat dan is. Dus ja.
1: Ja, doet je lichaam dan veel pijn na de eerste paar keren met nieuw zeil en nieuw materiaal?
2: Ja, het is wel altijd echt even wennen. Hoe het is allemaal groter en wat zwaarder. Dus je merkt wel dat het fysiek wat meer vraagt. En qua uithoudingsvermogen ook. Want je moet meer gewicht en meer zeil verplaatsen. Dus het was echt even wennen. Maar ik ben er nu redelijk goed aan aangepast. Dus het voelt niet meer alsof het groter en zwaarder is.
1: Want als je kijkt gewoon inhoudelijk naar hoeveel prestatie dat oplevert. Wat is nou voor jou het grootste voordeel van dat grotere zeil, dat ander materiaal? Wat levert dat nou in de praktijk op qua winst?
2: Je kan hoger aan de wind varen. Dat is één ding wat een heel groot verschil is. Dus je kan hoger aan de wind, ruimer aan de wind. En je kan eigenlijk veel sneller kan je eigenlijk vliegen. Dus waar we normaal misschien met windkracht 2 konden racen, kan dat nu al bij windkracht tussen windkracht 1 en windkracht 2 een beetje in. En dat is natuurlijk echt wel een verschil. Want dat betekent dat je veel meer races kan varen in één week. En dat betekent dus ook dat het gewoon een beter en leuker evenement wordt als het aan mij ligt.
1: Ja, want dan kun je in ieder geval vaker racen als de weersomstandigheden op zo lastig zijn. Maar dat betekent wel dat je natuurlijk wel meer power moet leveren om alles op gang te krijgen als die weersomstandigheden zo wat aan de mindere kant zijn.
2: Nee, absoluut. Dat is gewoon heel intensief en dat is vaak even heel hard doorzetten voor de race lang. En daarna kan je weer uitrusten. En dan doen we 4 races op een dag. Dus dat is echt wel fysiek heel erg uitputtend. Dat is echt zwaar. Maar we zijn allemaal er nu op aangepast. En we trainen er veel op. Dus dat zit goed als het goed is.
1: Ja, want je zei al, dat betekende natuurlijk wat zwaarder worden, wat sterker worden. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. En gelukkig, naar aanleiding van jouw vorige wereldtitel, ben je aangesloten bij het Urban en Vechtsportprogramma van Topsport Amsterdam. Daarmee krijg je natuurlijk veel begeleiding op het gebied van ook voeding, maar ook meer toegankelijkheid tot topsportfaciliteiten, ook de gyms en zo. Werkt dat? Heeft dat veel toegevoegd voor jou in je carrière?
2: Ja, voor wat ik nu merk, voegt dat heel veel toe. Want ik was eerst, had ik niet echt fysieke of mentale begeleiding. Dus ik deed eigenlijk alles zelf. En nu ik bij het Urban Effect ben aangesloten, heb ik dus eigenlijk gelijk hartstikke veel fijne begeleiding. En ik merk dat het gewoon, nou, ik ben een stuk aangekomen. Dat is al hartstikke fijn. En het mentale gedeelte, dus die classrooms, die helpen heel erg mee om te voorbereiden op wedstrijden op het mentale vlak. Dus dat zijn, ja, ik heb er echt al veel uit meegenomen. En ik ben er super blij dat ik daar kon en mag aansluiten.
1: Ja, want nu kun je natuurlijk zes dagen in de week bij de Mac gaan zitten. Dan word je wel wat zwaarder, maar dan word je niet per se fitter en beter van. Gelukkig heb je dan de topsportvoeding en dergelijke vanuit Topsport Amsterdam en die topsportmaaltijden. Maar ik hoor ook jou zeggen, die mentale begeleiding, dat veel voor jou heeft bijgedragen. Is dat misschien hetgene wat jou het meest verrast heeft? Dat zo'n goed op jou aansluit?
2: Ja, zeker. Ja, want nou, ik was er eigenlijk nooit zo mee bezig met het mentale gedeelte. Maar uiteindelijk doe je heel veel met het surfen, met je hoofd en zeker ook met andere sporten. Dus dat is heel interessant en leuk om daar een keertje mee bezig te gaan en te zien eigenlijk hoe je af en toe je hersenen wat sterker kan maken om te voorbereiden op een wedstrijd of dingen los te laten als er wat tegen zit. En ja, dat helpt gewoon heel erg, denk ik.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, zeker als je op het water ligt en je aan het wachten bent op de start. En je ligt daar een beetje te dobberen om je heen te kijken voordat je echt voorbereid op de start. Dat er dan ook de kans groot is dat je in je eigen hoofd gaat zitten natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, en dat gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, iedereen heeft het wel eens een keertje meegemaakt, denk ik, in mijn sport. En ja, als dat dan gebeurt, dan is het natuurlijk gewoon hartstikke vervelend. En dan ga je misschien twijfelen aan je eigen kwaliteiten. Maar op die momenten, dat je dus dan lang moet wachten, is het juist heel cruciaal om je hoofd en het mentale gedeelte wel sterk te houden. Dat je gewoon de volgende race weer kan knallen en er vertrouwen in hebt. En ja, dan gewoon weer vol kan gaan. Vol voor kan gaan.
1: Nou, ik neem aan dat als je eenmaal met de wedstrijd bezig bent, dat je dan natuurlijk focust op waar je mee bezig bent. Maar dan is het denk ik ook weer goed dat je mentaal sterk bent. Dat je dan misschien toch wat meer capaciteit over hebt om tijdens de prestatie op dingen te letten. Wat denk ik ook juist hartstikke handig is, bijvoorbeeld als omstandigheden veranderen.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. En het zorgt ervoor dat je misschien wel kan beseffen, oké, het gaat nu of niet goed. Ik moet even resetten en we gaan focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Zoals hoe de wind gaat waaien of whatever. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat je gewoon wat meer ruimte krijgt in je hoofd. Om daar even, ja, misschien een beetje gek te zeggen, maar dat je wat steviger in je schoenen staat tijdens het racen.
1: Waar kijk jij naar? Waar denk jij over na als je bezig bent eenmaal met een race?
2: Ja, daar gaat natuurlijk heel veel om in mijn hoofd. Maar ik probeer vooral zoveel mogelijk bezig te zijn met wat er gaat gebeuren met de wind. Dus de wind die kan gaan draaien of die kan wat harder of wat zachter gaan worden. En daar probeer ik dan zoveel mogelijk over na te denken om het te gaan anticiperen. Dat ik er vooruit op kan handelen. Voor de rest ben ik vooral bezig met het positioneren. Van mij ten opzichte van mijn tegenstanders. Zodat ik altijd zo gunstig mogelijk uit bepaalde situaties kan komen. Maar dat is natuurlijk. Daarnaast moet ik ook nog focussen op het hard surfen. Dus dat is af en toe wel moeilijk. En dan moet ik soms even bepaalde dingen tijdens het varen loslaten. Omdat één onderdeel veel aandacht vraagt. En de andere keer kan ik weer meer op het andere gedeelte richten.
1: Nou, nu is het natuurlijk midden in de zomer, dus je hebt de tijd om je volledig op je sport te richten. Maar dat is gedurende het jaar niet altijd zo, want nou ja, je bent nog relatief jong natuurlijk, hè? Dus je hebt ook nog te maken met school en studie. Hoe is dat eigenlijk te combineren? We weten vanuit Topsport Amsterdam dat daar ook natuurlijk veel begeleiding in is. En hoe helpt jou dat?
2: Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed met het combineren van dus mijn school met het surfen. Het komt eigenlijk vooral ook omdat ik gewoon hard mijn best doe op school. Dus ik zit vaak in de avond zit ik nog even aan school. Zodat ik, als ik een keertje weg wil of ik moet school missen voor trainingen, dat dan gewoon kan. Dus tot nu toe is het eigenlijk Redelijk vlekkeloos gelopen. Dus heb ik nog niet echt de begeleiding nodig van Topsport Amsterdam. Maar ik verwacht, volgend jaar zit ik in mijn examenjaar. En dan denk ik wel dat dat nodig zal zijn.
1: Dan, nou ja, het aankomende WK, wat dan aan de Costa Brava gaat plaatsvinden. Wat verwacht je ervan? Hoe lopen je voorbereidingen?
2: Ja, ik verwacht eigenlijk, ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, heel eerlijk te zijn. Want ik heb nog niet echt een grote wedstrijd gevaren in mijn nieuwe leeftijdscategorie. Dus ik weet wel dat ik misschien wel weer mee kan doen voor de topplekken. Maar dat is nog een beetje een afwachting. Ik heb in ieder geval hard getraind voor dit aankomende WK. Er zijn veel in Scheveningen geweest met het team om daar voor te bereiden op deze grote wedstrijd. En we gaan de komende dagen gaan we in Costa Brava gaan we trainen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Is dat ook aan de ene kant wel heel erg lekker? Want ja, er staat geen druk op. Het is een nieuwe leeftijdscategorie. Je eerste grote wedstrijd in die leeftijdscategorie. Ja, je bent in je vorige leeftijdscategorie regerend wereldkampioen. Maar ja, wetende wat je eigenlijk misschien nog niet zo goed wetende qua verwachting waar je aan toe bent, kan je er natuurlijk relatief nou ja, bleu in, om het maar zo te zeggen. Dat is eigenlijk ook wel lekker, toch?
2: Ja, zeker. Dat zeggen we. Ja, dat is wel lekker. En ik vond ook vorig jaar, toen ik het WK aanging, vond ik het ook lekker. Want ik ging natuurlijk, ik wist dat ik echt voorbereid was. En dat ben ik nu weer. Alleen, ik heb nog geen verwachtingen van mezelf. Dus dat haalt gewoon wat druk van de ketel. En dan kan ik misschien gedurende de week kan ik wel wat meer verwachting van mezelf op gaan bouwen. Maar van de eerste dagen zal het redelijk. Ja, het zal nog steeds spannend zijn natuurlijk, maar het zal iets relaxer aanvoelen. Dat zeker.
1: Als we even verder kijken dan dit WK. Nou ja, je hebt natuurlijk nog wel wat jaartjes in de sport te gaan, gelukkig. Hè? Dat is altijd wel mooi als je wat aan de jonge kant bent. Maar wat zijn nou eigenlijk jouw toekomstdromen? Waar zie jij jezelf, nou ja, zeg over een jaartje of 10?
2: Ja, het liefst op de Olympische Spelen. Dat is wel echt mijn uiteindelijke doel. Dus voor deze cyclus van 2028 gaat me nog niet lukken. Maar ik hoop dus dat ik misschien voor 2032 en 2036 mezelf kan kwalificeren voor de Spelen. En daar dan voor goud gaan. Dat zijn wel mijn droomdoelen.
1: Ja, nu hebben we in de windsurfcategorieën op de Spelen natuurlijk illustere voorgangers voor jou. Nou, ik noem dan even Dorian van Rijsselbergen. Maar ja, we kennen natuurlijk ook allemaal Kieran Batlu. Misschien nu bij het WK of bij het IQ Foil Luc van Opzeeland natuurlijk een grote jongen. Zijn dat nou echt voor jou voorbeelden?
2: Ja, zeker. Ja, zeker vroeger, toen ik nog wat kleiner was, waren dat echt absolute grote voorbeelden. En nu ik wat groter ben, kom ik steeds dichterbij te staan. Dus het zijn nog steeds voorbeelden. En ik begin ook langzaam, kan ik een beetje. Ik was laatst een paar keer met andere jongens, vrienden van of teamgenoten van Kieran, was ik mee gaan trainen. Dat komt wel steeds dichterbij dat ik meer met hun mee kan. Dus ja, dat is hartstikke leuk.
1: Nou ja, je bent zelf natuurlijk ook, en waarschijnlijk ben je daar helemaal niet mee bezig, maar in principe voor jonge topsporters toch ook een bron van inspiratie, hè? Ik bedoel, je ziet maar wat een beetje hard werken en goede begeleiding en plezier in de sport je al kan brengen op jonge leeftijd. Welke boodschap wil je nou meegeven aan nou ja, sporters die misschien jonger zijn dan jou of dezelfde leeftijd, die dromen van een carrière op het hoogste niveau?
2: Ja, goede vraag. Blijf hard werken. Dat heeft voor mij heel veel geholpen. Dus hard werken, veel trainen, en veel vertrouwen in jezelf hebben. Dat helpt heel erg. Als je vertrouwen hebt op dat je hard genoeg hebt getraind en dat je er klaar voor bent, dan kan je al heel veel.
1: Dat zijn mooie woorden. Tot slot, Merlijn. Mensen willen jou waarschijnlijk natuurlijk gewoon gaan volgen. Deze groei in je carrière meegemaken. En misschien ook dit WK bekijken. Waar kunnen ze nou het beste jou volgen?
2: Via Instagram. Ik heb een Instagram account. Het heet Merlijn Boswijk. Dat is gewoon mijn naam. En Dus ook voor sommige evenementen zijn er livestreams op YouTube, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
1: Nou, dan moeten we gewoon lekker gaan uitzoeken dan. Merlijn Boswijk, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes op het WK.
2: Ja, dankjewel. Jij bedankt.
0: All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Elke week bellen we in deze uitzending altijd gezellig met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. En er is weer veel gebeurd, want afgelopen weekend stond de grootste stop op de tour op het programma. Namelijk die op Ameland. Ruim 100 velden die dan worden aangelegd, waar een weekend lang natuurlijk beachsportplezier plaatsvindt. En dat is allemaal alweer een klein beetje afgebroken. En daarnaast zien we dat we dan de westkust van Nederland afdalen richting Hoek van Holland, want daar gaan we aankomend weekend starten met de eerste van het tweeluik qua weekenden. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag, groet.
1: Ja, ik ben toch benieuwd, want je hebt het elk jaar toch altijd weer groots over Ameland. Hoe is het uiteindelijk gegaan?
2: Nou, dat was een absoluut goed weekend, kunnen we zeggen. We hebben de 100 velden weer overschreden. Dat was de eerste grens die we weer graag weer door wilden. Dus we hebben 106 velden gebouwd en ook gebruikt. Dus in dat opzicht zijn we gegroeid. En was het gewoon eigenlijk een supermooi weekend waar overal in Nederland bijna code rood gold. Konden wij gewoon spelen eigenlijk op zaterdag en zondag.
1: Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Hè? In het Waddengebied is het dan altijd net ietsjes koeler dan in de binnenlanden natuurlijk. Ik denk dat je met het weer, de temperatuur, het zonnetje, toch ook de zeewind, perfect speelweer gehad hebt, toch?
2: Ja, absoluut. Het was super lekker speelweer op zaterdag, terwijl het in het middenland boven de in de 20, 30 graden zat. Zaten wij met een temperatuurtje van 21 graden en een lekker briesje. Het enige wat we niet helemaal hadden zien aankomen in de voorspelling is dat het om vanaf 3 uur zou gaan onweren. Dus dat front kwam iets te snel voor ons eigenlijk. Dus om 3 uur, vanaf 3 uur hebben wij 2 keer het strand moeten ontruimen met 100 velden. Om vervolgens het toernooi voor de rest van de dag wel te annuleren. Maar goed, dat mocht de feeststemming uiteindelijk op het eiland niet drukken.
1: Nou, dat is dan weer heel erg fijn. Maar dan ben ik eigenlijk benieuwd. Waar huisvest je mensen veilig tijdens een onweerstorm die op 106 verschillende velden bezig zijn?
2: Ja, dat is een goeie. En gelukkig is het paviljoen een groot strandpaviljoen. Dus daar kon iedereen naar binnen. Alleen het gevolg was wel dat ook de horeca van het paviljoen vervolgens niks meer kon doen. Want iedereen stond hutje mutje volgepropt in dat strandpaviljoen natuurlijk. En pas wanneer de storm een beetje over was, konden mensen terug naar hun huisjes eigenlijk. Want er zijn weinig mensen met de auto op het eiland. Dus iedereen die gaat er vervolgens terug naar de camping of naar de accommodatie waar ze verblijven.
1: Ja, en dat was dan de zaterdag vooral, hè, zei je. De zondag ging wel naar behoren, gelukkig.
2: Ja, de zondag gaat altijd naar behoren. Maar het is altijd wel een bijzondere zondag. Want als iedereen zaterdag uit de feesttent komt om een uur of 3... dan weten wij nooit zo goed wie er allemaal 's morgens wel aan de start van het evenement verschijnen. Dus de wedstrijdleiding heeft altijd een zware zondag. Maar voor de rest was het ook de zondag prima, lekker om te spelen. En hebben we echt een ontzettend goed weekend gedraaid.
1: Nu weet ik dat er altijd verschillende sporten natuurlijk bij jullie actief zijn. Wat hebben we allemaal kunnen zien tijdens het weekend in Ameland? Wat waren jouw hoogtepunten?
2: Nou, de focus was wel op de topdivisie van het beachvolleybal. Daar hebben we 2 center courts voor gebouwd. En de Beach Tennis Tour, helaas op Ameland, ook nog niet van de grond gekomen. Maar dat gaat langzaamaan wel gebeuren. Aankomend weekend hebben we in ieder geval beach tennis. Maar de beach tennissers moeten het eiland nog even ontdekken. Ja, dus dat hebben we nog voorbij laten gaan.
1: Nou ja, gelukkig aankomend weekend komt ook het voetvolley er weer bij. Hè? Die waren even tijdelijk niet bij op Ameland.
2: Ja,
1: maar Hoek van Holland zijn ze er wel weer bij. Maar wat kunnen we verwachten van het weekend in Hoek van Holland?
2: Nou, Hoek van Holland, we zijn al aan het opbouwen. Want we waren nog geen 24 uur volgeladen in de trailers van Ameland. Waren we alweer aan het opbouwen in Hoek van Holland. Dus dat ging in één keer door. We gaan aankomend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap jeugd. Dat start op zaterdag, aankomende zaterdag 4 juli. En dat heeft de finales op zondag 5 juli. En dan hebben we op de zondag ook nog het Nederlands kampioenschap beachtennis singles. Dat zijn kleinere beachtennisvelden, maar dan speel je gewoon 1 tegen 1. En dan hebben we inderdaad ook nog het footvolley op de zondag erbij.
1: Ja, dus bij het beachtennis is er echt wel iets om te spelen, zeg maar.
2: Ja, de beachtennis is zeker wat om te spelen. De singles is natuurlijk een hele onbekende tak eigenlijk, ook binnen de beachtennis nog wel. Maar het is natuurlijk leuk om gewoon 1 tegen 1 een balletje te slaan. Het veld wordt kleiner gemaakt, smaller, niet korter. En je gaat gewoon individueel het gevecht aan op het strand. Er zijn maar weinig sporten die dat op het strand één tegen één natuurlijk doen.
1: En de opbouw, nu snap ik dat het heel snel ging. Natuurlijk binnen 24 uur alles vanuit Ameland in Hoek van Holland. Hoe gaat het? Gaat het allemaal wel voorspoedig met de opbouw richting aankomend weekend?
2: Ja, we zijn eigenlijk al gelijk begonnen. De centercourts die liggen nu alweer klaar in Hoek van Holland. We moeten natuurlijk nog wat materialen van A naar B transporteren. En eigenlijk ook weer van Hoek van Holland terug naar onze loods. Omdat we zoveel materialen eigenlijk bij ons hadden, zijn we dat nu in Hoek van Holland aan het herstructureren. Vanaf morgen beginnen we met de velden bouwen. Er moeten 64 velden komen in Hoek van Holland. En dat moet haalbaar zijn.
1: Mocht er mensen zijn die dit weekend even niks op de planning hebben staan, een beetje in de buurt van Hoek van Holland wonen, waar kunnen ze meer informatie vinden?
2: Dus je kunt gewoon naar de website www.summerbeachlife.nl.
1: Kijk, hartstikke mooi. Dan zou ik zeggen, ga dat vooral doen. Arnoud Wildschut, mag ik je weer hartelijk danken voor ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes daar zo in Hoek van Holland.
2: Yes, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?

0: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
3: Voetbal. Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun Waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oosterburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfields. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal, hè, dat dan net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit, dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan en, tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jongen, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet al dat echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jurgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is. Want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur, zoals ze die kennen van vroeger, ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over, echt het ouderwetse, er alles voor geven, niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen, dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland, en we hebben er al eens eerder over gehad, zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala. Zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was. Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische, traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Made is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel hij natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van is het wel die typische mid voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten. En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu. Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen. En dat zijn wat diepergaande discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach, maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes, waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangevreven.
1: Ja,
2: dat is in het voetbal al zo, sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media. Het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld. Die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf. Zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog. Ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet. Wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat spelen met 5 verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ook de eerste keuze die tot het WK eerste keuze was, Oliver Bouwman zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urbig de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Slotterbeck, de centrale verdediger, die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt, maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Want het is een zware blessure, maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt, waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is, wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans, ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers, zoals bijvoorbeeld Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
2: Dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk dat het, net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan. En daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV. En of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen, hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
2: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat daar er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB, maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan en zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mieke Schouka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
2: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
2: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover, hè. En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena, naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En tot de volgende.
2: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio. Talk, man.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te stellen. En voor juni is dit de 18-jarige karateka Alicia Voorduin. In de 12 jaar dat ze de sport beoefent, heeft ze zich weten te ontwikkelen tot een atleet die niet alleen nationaal, maar ook internationaal meedoet om de prijzen. Zo werd ze bijvoorbeeld afgelopen jaar niet alleen Nederlands kampioen, maar won ze ook internationaal prijzen en pakte ze zelfs brons op het EK. Tijdens de komende minuten gaan we haar lekker leren kennen. Want ja, wie is Alicia nu eigenlijk? Hoe zit het met haar sport? Hoe werkt dat karate? Hoe is ze ermee in aanraking gekomen? En wat is eigenlijk haar spaardoel op talentboek en haar toekomstdromen? Nou, ze is hier bij mij aangeschoven in de studio. Alicia, welkom.
2: Ja, hallo.
1: Ja, leuk dat je er bent. Laten we eens bij het begin beginnen. Want ja, karate is in Nederland niet de grootste sport. Het is een hele leuke sport, maar niet de grootste sport.
2: Ja.
1: Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
2: Het was toen ik 7 jaar was. Toen moest ik eigenlijk op een vechtsport. Dat moest van mijn ouders. En dat was meer voor mijn zelfvertrouwen en zelfverdediging. Uiteindelijk ging ik een lesje karate doen. En ik vond het eigenlijk best leuk. En daarom ben ik nu nog steeds bezig met deze sport.
1: Ja, wat maakte het nou dat het gelijk raken was voor jou? Dat je dacht van nee, dit is echt leuk.
2: Het was gewoon heel erg leuk om sowieso nieuwe banden met nieuwe vrienden maken. Dat vond ik het belangrijkste ook. En het was gewoon, ik had heel veel lol in de trainingen. En de trainers zelf zijn ook heel erg lief.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook nog een sociaal aspect eigenlijk wat
2: zeker,
1: eraan zat.
2: Zeker, klopt. Ja.
1: En wat maakte dat dan voor jou zo belangrijk? Dat je dat eigenlijk het liefste wilde?
2: Dat maakt mijzelf ook meer open. En dus ook meer voor mezelf verzekerheid natuurlijk. En maakte mij ook gewoon veel beter. Ja.
1: Ja, je zei ook ook een beetje door mijn ouders gestuurd. Die zeiden dat ik op een zelfverdedigingssport moest.
2: Ja, klopt.
1: Had je toen al zoiets van, eigenlijk liever niet? Of was het een luister je er netjes naar?
2: Ja, ik luisterde heel netjes, okay. Ja. Klopt.
1: Ja, en gelijk begonnen dus met karate. Waar begin je dan mee als 7-jarig kind eigenlijk?
2: Ja, het waren gewoon heel veel spelletjes. En het was natuurlijk meer voor de nieuwe banden. Je begint natuurlijk met een witte band. En dan is je op dat moment is je doel natuurlijk zwarte band. En dan doe je natuurlijk kata's. Dat is dan een soort schijngevecht. En dan ook natuurlijk kumite. Dat is dan het spargedeelte wat ik nu heel erg vaak doe eigenlijk, altijd. En dat eigenlijk voornamelijk. En dan veel technieken.
1: Ja, want wanneer begint kumite het over te nemen van kata? Want ik kan me voorstellen dat 7-jarigen elkaar nog niet in elkaar timmeren. Nee. Netjes gezegd, zeg maar.
2: Ja, klopt. Nou, het is natuurlijk ook niet echt een dat je elkaar mag raken. Dus het is heel erg op skin touch. En het is eigenlijk goede vraag eigenlijk. Het is eigenlijk sowieso van een start weet je al een beetje welke kant je op wil gaan. En ik vond kata natuurlijk echt helemaal niks. Dus dan ging ik meer focussen op kumite. En kon ik ook meedoen aan de clubkampioenschappen. Daar deed ik wel mee aan kata en kumite. Maar dat vond kumite toch net iets leuker. Dus daarom ben ik daar verder in gaan stromen.
1: Ja, want wat maakt voor jou kumite dan leuker dan kata?
2: Kata was gewoon in het algemeen best saai eigenlijk. En kumite was meer actie. En ik hield ervan om gewoon te sparren en vechten eigenlijk.
1: Ja, en nu zijn we een aantal jaar verder.
2: Ja, precies.
1: Kunnen we echt wel zeggen dat je behoort tot nationale top in je sport. Maar er zit natuurlijk een hele lange weg aan vooraf.
2: Zeker, zeker weten.
1: Vanaf wanneer begon eigenlijk voor jou een beetje dat moment te komen dat je dacht van, dit begint nu wel wat serieuzere vormen aan te nemen?
2: Eigenlijk is het al vanaf 12 jaar, want toen werd ik geselecteerd voor het Nederlands jeugdteam. En vanaf daar is het eigenlijk gewoon een beetje begonnen. Ook natuurlijk voor het selecteren voor de EK's en WK's natuurlijk. En was de start.
1: Ja, had je voor jezelf dan ook op 12-jarige leeftijd dan het idee van nu moet ik wel echt serieus mijn ding gaan doen, zeg maar. Serieus omgaan met de sport.
2: Ja, dat wel eigenlijk. En ik had er gewoon heel veel zin in om ook, dat was ook mijn doel uiteindelijk. Om voor een EK of WK geselecteerd te worden. Dus toen was het harde werken wel echt iets serieus inderdaad. Ja.
1: Heb je het karate eigenlijk ooit wel gecombineerd met een andere sport? Of was het voor jou eigenlijk vanaf moment 1 alleen maar karate?
2: Nee, ik had eerst natuurlijk, ging ik eigenlijk zwemmen. Dat was wel het belangrijkste uiteindelijk. Maar daarna ging ik eigenlijk over naar karate. Omdat ik zwemmen, ik vond er niks meer aan. Dus
1: je was uitgezwommen.
2: Ja, ik was uitgezwommen, ja.
1: Precies. Maar heeft dat nog een beetje een tijdje langs elkaar heen bestaan? Of volgde het een het ander op?
2: Ja, het volgde wel een en ander op, ja. Klopt.
1: Nou ja, gelijk doorgegaan dus dan met, ja, met karate. Je zegt 12-jarige leeftijd, eerste selectie, zeg maar nationaal jeugdteam. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, het was wel super mooi, want dat was ook nog mijn doel. Als allereerste natuurlijk. Dus dan moest je voor, even kijken, voor het NK moest je dan een prijs gaan halen. Of was een ander meetmoment. En als je daar een prijs haalde, dan werd je voorgedragen, zeg maar, voor het Nederlands team. En dan is het super mooi om dan een mailtje te krijgen van ja, je bent eigenlijk geselecteerd. Je mag 3 proeflessen doen. En als je die hebt gehaald, dan ben je eigenlijk lid van het nationale team. Dus dat was heel mooi.
1: Nou ja, en zo geschieden, want dat, dat gebeurde uiteindelijk ook nog.
2: Zeker, zeker weten. Dus nu zit ik daar al sinds mijn 12e dan natuurlijk.
1: En hoe ziet dat voor jou eruit als je gewoon kijkt naar jouw week? Want nou ja, je bent ook nog misschien dat je een beetje op de rand zit met studie natuurlijk ook nog.
2: Klopt.
1: Nou ja, je hebt je sport waar je natuurlijk best wel wat uren aan spendeert.
2: Ja.
1: Hoe is voor jou die balans?
2: Je moest er wel even goed inkomen, maar het is uiteindelijk wel gelukt. Het is wel dat ik train in de avond. Dan heb ik overdag gewoon natuurlijk school. En dan als ik af en toe niks te doen heb, dus geen trainen, geen school, even niks. Dan ga ik gewoon wat leuks doen met mijn vrienden of even gewoon een chill dag. Ja,
1: ja dat mag nog wel.
2: Ja, dat mag nog wel. Ja, rust is ook belangrijk. Hè?
1: Dat is waar. Ja. Maar je combineert natuurlijk nog met veel meer dingen. Want je hebt natuurlijk je club in Rotterdam waar je bij actief bent. Je hebt volgens mij op de zondagen ook nog het Nederlands team.
2: Ja.
1: En dan kom je af en toe ook nog eens een keer in actie voor een team uit Frankrijk. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Het was best wel toevallig. Mijn coach die was er ook al een beetje mee bezig om voor het buitenland, dus Frankrijk, te vechten. En dat heeft wel heel even geduurd, maar uiteindelijk vecht ik daar nu ook voor. En nu is het dan iets minder vaak, omdat ik nu ook wat drukker ben met school. En het is mijn eindexamenjaar. Dus hoop ik het volgend jaar weer op te pakken. En voor de rest vind ik het super vet om ook voor een Frans team te vechten. Ja, dat is echt een eer.
1: Nou ja, Frankrijk, in Europese begrippen ligt alles natuurlijk relatief naast de deur. Maar voor ons ligt het niet heel erg naast de deur. Ja. Hoe combineer je dat dan? Want het is, als je dan ook nog eens een keer af en toe naar Frankrijk op en neer moet voor een wedstrijd, dat tikt aan.
2: Ja, dat tikt zeker aan. Ja, het is gewoon... fijn dat school ook meedenkt daaraan. Het is natuurlijk, je moet wel goede cijfers halen en dan mag je wel weg. Maar ik ben soms wel vaak afwezig voor school. Dus dat vind ik soms wel een beetje jammer. Maar tot nu toe gaat alles nog goed met het combineren.
1: Ja, dat is natuurlijk wel fijn om te horen. Want je hoeft niet altijd het geluk te hebben, zeg maar, dat een school daarin meedenkt.
2: Precies, dat vind ik wel heel erg fijn.
1: Ja, is dat ook iets wat je, zeg maar, als je gaat studeren ook wel rekening mee gaat houden of specifiek naar kijkt?
2: Zeker. Ja, dit is natuurlijk mijn laatste jaar. Dus volgend jaar ga ik HBO doen. En dan moet ik ook natuurlijk een beetje gaan bespreken en kijken of dat gewoon goed gaat komen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, heb je al überhaupt iets bedacht waar je interesse in hebt of wat je leuk vindt of waar je naar gaat kijken?
2: Qua school?
1: Qua studierichting?
2: Ik ga richting communicatie. Dus
1: Nou, dat verklaart waarom je deze radiostudio zo fantastisch vond. Dan komt dat wel goed. Dan hebben we binnenkort ook opvolging over een aantal jaar.
2: Misschien wel.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Maar het gaat ook hartstikke goed met je sport. Als we alleen al kijken naar afgelopen jaar. Ik noem even een goud op Nederlands kampioenschap, op het Open Nederlands kampioenschap. Je hebt in Luxemburg gewonnen, in Frankrijk heb je gewonnen. Je hebt ook nog eens een keer brons gehaald op het EK in Georgië. En er staan er nog veel meer dingen op.
2: Ja, heel veel, ja.
1: Dat was geen verkeerd jaar.
2: Nee, zeker niet. Ja, het is echt een topjaar. Het is natuurlijk het is een heel mooi seizoen geweest. Ja, maar hard werken wordt beloond. Dus vind ik heel mooi.
1: Ja, klaarblijkelijk inderdaad.
2: Ja, zeker.
1: Maar wat springt er dan voor jou bovenuit als je, je hebt dat lijstje ongetwijfeld zelf opgeschreven.
2: Ja. Nou, ik vind het, het EK vind ik natuurlijk wel echt het mooiste. Want het is natuurlijk, ik denk een van de beste toernooien die ik ooit heb gedraaid dan, natuurlijk. En je hoort het al, het is het EK. Dus Europese kampioenschappen, dat win je niet zomaar. Dus daar ben ik echt het meest blij mee.
1: Ja, dan loop je daar weg met brons. Dat is een fantastisch resultaat. Neem ons toch even mee terug naar dat EK om ons ook enthousiast te maken als luisteraar zijnde. Hoe was dat voor jou? Hoe heb jij die beleefd?
2: Het was natuurlijk eerst de heenreis. Dat was wel een eindje, want Georgië ligt natuurlijk niet om de hoek. Dus gingen we natuurlijk met het vliegtuig. En dan meestal zijn we er een weekje, dus dan gaan we nog trainen. Dan moeten we uiteindelijk gaan registreren en wegen. En dan de dag daarna starten de wedstrijden eigenlijk al. En ik was eigenlijk ja, nog best wel zenuwachtig voor mijn wedstrijden. Maar het is allemaal super goed gegaan. En tot in de poolfinale, die verloor ik dan, zeg maar. En uiteindelijk van de meid die ik verloor, die haalde dus gelukkig de finale, waardoor ik dan herkansing had. En ja, die heb ik uiteindelijk gewonnen. En dan mocht ik op de zondag voor brons vechten. En ja, dat vond ik echt super spannend, want dat heb ik nog nooit, toen had ik dat nog nooit gedaan. En ja, toen voor het gevoel met dat oplopen, ja, dat was niet normaal. En ja, toen stond ik daar en ja, heb ik gewoon gewonnen. Dus dat was echt een super mooi moment. En ook uiteindelijk, ja, de tijd gaat echt super langzaam. Uiteindelijk als je voor staat en dan heb je nog 10 seconden op de klok. En dan denk je van ja, nu mag het wel opschieten. En ja, ja, dat moment was echt heel mooi. Het was niet ja, onvergetelijk eigenlijk. Ja.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi. De beleving die er nog steeds in zit.
2: Ja, precies.
1: Maar het is al niet wat, Europees brons. Iets wat je nou ja, voor mogelijk had gehouden om dat nu al te behalen?
2: Ja, nou, dat was wel mijn doel uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ik mijn doel in ieder geval al heb behaald, zeg maar. Eén van mijn doelen.
1: Precies, maar ruimschoots van tevoren, denk ik.
2: Ja. Het ging wel heel snel.
1: Ja, maar het betekent wel dat nou ja, alle ogen in Europa natuurlijk ook wel op jou gericht gaan
2: Zeker.
1: Zijn. Die denken, ja. Hey, er komt een nieuw talent uit Nederland aan die verrekte goed is.
2: Ja, dus ja, dat vind ik wel super mooi.
1: Ja, want hoe kijken ze internationaal naar jou eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk op Instagram word ik heel veel bekeken. En daar hebben we ook natuurlijk een ranking waar ik momenteel op nummer 44 sta. En ja, daar word ik natuurlijk ook overal naar gekeken. En dan bijvoorbeeld als je in de loting staat, dan kan je natuurlijk op mijn naam klikken. En dan kan je kijken wat ik allemaal heb gepresteerd. Dus ik denk dat daar ook heel veel naar gekeken wordt.
1: Ja, want nou ja, nogmaals, Europees brons en op positie 44 staan en 18 jaar zijn. Ja, dat is een unicum, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Die combinatie
2: zeker.
1: Van die drie feiten. Maar dat betekent wel dat er wellicht wel een grote toekomst voor jou voor je ligt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou, heel positief eigenlijk na al deze resultaten die ik heb behaald. En ja, mijn volgende doel, zeg maar, is ja, volgend jaar heb ik het EK senioren waar ik al dan gekwalificeerd voor ben. En ja, mijn doel is daar om echt wel voor de prijzen te gaan. Dus, en ik weet van mezelf dat dat ook echt mogelijk is.
1: Ja, dat is al niet een uitspraak natuurlijk.
2: Zeker. Dus ja, dat.
1: Nou ja, dat gaan we natuurlijk allemaal afwachten. Maar er zit natuurlijk nog een heel stuk tussen. Want dat heeft ook weer enigszins met je spaardoel wat nu loopt op Talentboek te maken.
2: Klopt.
1: Want uiteraard wil je natuurlijk plaatsen voor allerhande prachtige wedstrijden. Maar daar heb je ook kwalificatiemomenten voor nodig.
2: Ja, daar heb ik inderdaad kwalificatiemomenten voor nodig. Die bevinden zich nu in Polen, als het goed is, Budapest en Luxemburg uit mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk, moeten we zelf allemaal betalen. Nou ja, mijn ouders dan. En ja, dat kan heel erg duur worden. Dus ja, mijn spaardoel is op dit moment 2000 euro. Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk heel erg fijn als je naar al die plekken kan.
2: Ja, precies.
1: Zonder dat je ouders te veel hoeven mee te betalen.
2: Ja, ik heb ook nog dan sponsoren dan. Dan heb ik Hayashi voor mijn sportkleding of mijn pakken en bescherming. Dan heb ik ook nog Plantenbeurs van Hoogendorplaan en Stoffels Foods. Die me dan financieel ook een beetje meehelpen. Maar ja, ja, andere sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. En ja, dat.
1: Ja, nou ja, gelukkig is het een commerciële omroep. Dus we gaan lekker niet, precies, niet de namen eruit uitknippen. Maar je zegt al, hè, iedereen is welkom wat dat betreft. Ja. Ook nou ja, qua crowdfunding kunnen mensen natuurlijk al gewoon lekker hun bijdrage doen.
2: Precies.
1: Momentje eigenlijk, dat doe ik eigenlijk met Ook Talent. Gewoon even lekker reclame maken voor jezelf. Maak er een reclameblokje van. Waarom moeten mensen Alicia Voorduin gaan steunen?
2: Nou ja, ik ben natuurlijk ja, heel goed bezig met mijn karate op dit moment. En er gaat nog heel veel meer komen. Dus het zou heel erg fijn zijn als jullie mij willen sponsoren. Of willen volgen op Instagram.
1: Nou, dat klinkt goed. Maar goed, als we het nog even op de toekomst hebben van karate. Wat is nou voor jou het hoogste haalbaar, het meest ultieme doel?
2: Nou, mijn meest ultieme doel op dit moment is, nou, ik ben ook gekwalificeerd voor het WK onder 21 dan. En dat bevindt zich in oktober. En dat is mijn laatste onder 21, want het WK is om de 2 jaar. En ja, die wil ik natuurlijk wel mooi afsluiten met een medaille, het liefst goud. Dus dat is echt mijn ultieme doel op dit moment.
1: Ja, dus wereldkampioen worden, dat...
2: Ja.
1: Nou, wie weet.
2: Ja, ik hoop het.
1: Wat moet er gebeuren om nou ja, wat vanzelfsprekender wereldkampioen te worden?
2: Heel hard werken. Ja, heel hard werken, heel veel opgeven. Ja, dan meer focus op de sport. En ja, dat eigenlijk.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat mag gaan lukken. Ja, voor
2: zeker.
1: Nu, Alicia Voorduin, superleuk dat je bij ons te gast was in
2: Ja,
1: de studio.
2: Wel.
1: En nou, heel erg veel succes natuurlijk
2: ja,
1: met alles wat komen
2: dankjewel.
1: Gaat.
2: Ja, mogen komen. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel.

0: happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
2: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Summer of Football.
1: Begin deze week vonden twee grote voetballanden hun waterloo tijdens het WK voetbal. Zowel Nederland als Duitsland werden uitgeschakeld na strafschoppen. Oranje tegen Marokko en die Mannschaft tegen Paraguay. En laat het eerstvolgende duel van beide landen nou net toevallig een onderlinge ontmoeting zijn. Op 24 september aanstaande neemt Nederland het in eigen huis op tegen onze oostenburen in de UEFA Nations League. Hoeveel zou er eigenlijk bij beide landen gaan veranderen? Want ja, een vroegtijdige uitschakeling heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik ga erover in gesprek met toch wel expert in het Duitse voetbal, Jan Leerkes, werkzaam bij Southfields. Jan, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Dat is natuurlijk wel heel erg toevallig allemaal. Hè, dat dan net toevallig het eerstvolgende duel een onderlinge ontmoeting is. We weten inmiddels, Ronald Koeman is exit. Dus de bondscoach heeft de eer aan zichzelf gehouden, is ermee gestopt. Hoe zit het eigenlijk met de positie van Julian Nagelsmann?
2: Julian Nagelsmann is nog niet zover. Hij heeft eigenlijk aangegeven dat hij gewoon door wil. Maar erkende wel van dat hij niet verwachtte dat het merendeel van de Duitsers dat ook graag zou zien. En uit een enquête die Kieker heeft gehouden op zijn site, bleek dat 93% van de mensen inderdaad een andere bondscoach wil. Dus de kans is wel heel erg groot dat er een nieuwe bondscoach aan het roer staat bij Duitsland. Als ze het in september opnemen tegen Nederland. En dat dus beide landen met een nieuwe bondscoach beginnen. Bernd Neuendorf, de voorzitter van de DFB, heeft ook aangegeven dat het niet alleen om Nagelsmann gaat. En dat is iets wat je ook wel in de commentatoren van de Duitse media ziet. Ja, er is veel kritiek op Nagelsmann en op bepaalde keuzes die hij heeft gedaan tijdens het toernooi. Een beetje vergelijkbaar met wat er ook over Ronald Koeman nu gezegd wordt. Maar er is wel degelijk ook een roep om, we moeten wat meer en wat breder kijken dan alleen naar de bondscoach.
1: Ja, maar dat is toch wel een dossier waar de DFB waarschijnlijk wel mee in de maag zit. Want ja, Julian Nagelsmann is natuurlijk de kroonprins van het Duitse trainersgilde. Hij is de jonge, het jonge talent, de man die een hele grote toekomst voor zich heeft. Ja, kun je die al zo snel, ja, eigenlijk makkelijk plat gezegd, eruit wippen als je zelf zoiets hebt van, dit is de toekomst voor Duitsland?
2: Ik denk dat ze geen andere keuze hebben. Ja, uiteindelijk zal de druk zo groot worden. Je ziet dat er echt alle grote namen van het Duitse voetbal zich ermee gaan bemoeien. En zoals in Nederland al volop gespeculeerd wordt over Arne Slot, is op dit moment ook Jurgen Klopp geen trainer. Hij is weliswaar hoofdvoetbal van Red Bull. En dat betekent dat hij de sportieve basis over alle clubs die onder Red Bull vallen, dus Leipzig, New York, noem maar op, Salzburg. En hij heeft ook aangegeven op Magenta, dat is de betaal-tv in Duitsland die de rechten voor het WK heeft, waar hij analist voor is, dat hij erg tevreden en gelukkig is met zijn huidige baan. Maar tegelijkertijd heeft hij niet uitgesloten dat hij het doet. En daarmee zie je dat natuurlijk al een heel proces op gang komt van allerlei partijen die zich er nu omheen gaan begeven. En dus ik denk dat er nu een steen aan het rollen is gegaan. En dat die steen ook voor Bernd Neuendorf niet op te houden is. En dat hij misschien wel meer koppen moet laten rollen, om het maar eens zo uit te drukken. Want ook de positie van Rudi Völler staat nu onder druk. Een van de dingen die Lothar Matthäus bijvoorbeeld ook aangaf in zijn reacties, was dat hij een beetje de topsportcultuur in Duitsland mist. En hij gaf daar een typerend voorbeeld van. Hij zegt werkelijk, alles draait erom wanneer de vrouwen en kinderen van de spelers langs mogen komen tijdens het toernooi. Ga eerst eens voetballen en als je de kwartfinale haalt, komen ze voorbij. En dat is iets wat natuurlijk wel een generatieverschil is, want in de tijd van Lothar Matthäus werkte het zo. Maar onderliggend zie je wel aan dit voorbeeld dat, ja, in de ogen van veel Duitsers de totale voetbalcultuur zoals ze die kennen van vroeger. Ook Sami Khedira zei er bijvoorbeeld wat over. Echt het ouderwetse, er alles voor geven. Niet alleen zeggen dat je er alles voor doet, maar er ook daadwerkelijk alles voor doen. Dat een beetje in hun ogen aan het verdwijnen is. En een ander facet waarover opnieuw gesproken wordt in Duitsland. En we hebben er al eens eerder over gehad. Zie je nu ook weer naar boven komen. Duitsland leidt te veel hetzelfde type voetballer op. Je ziet nu Wirtz, Musiala. Zijn natuurlijk typisch van die voorbeelden van jonge spelers die echt technisch vaardig zijn, achter de spits kunnen spelen. Maar je hebt ook al Karel die erachteraan komt, die dan nu geblesseerd was, Saïd El Mala. Dus van dat soort spelers kunnen ze er heel veel opstellen. Maar wat ze dus eigenlijk missen, is een typische traditionele centrumspits. Oendaf heeft het natuurlijk heel goed gedaan tijdens het WK. Maar is al aardig op leeftijd door de waanzinnige carrière die hij gehad heeft. Van ja, gewoon eigenlijk geen baan hebben in de voetballerij tot nu international. En maar ook Wouter Maade is natuurlijk niet de allerjongste meer. Hoewel die natuurlijk recent nog het EK voor onder 21 heel goed deed. Maar wel, je ziet al wel dat toch de vraag is van is het wel die typische mid-voor van wereldklasse waar we al zo lang op wachten. En ook een andere positie waarover veel wordt gesproken is nu. Joshua Kimmich speelde noodgedwongen rechtsback. Omdat Duitsland eigenlijk gewoon geen goede rechtsback heeft. En dat is ook een ding waarvan ze zeggen van hey, leiden we wel voldoende verschillende soorten voetballers op om de nationale ploeg mee te vullen. En dat zijn wat diepergaander discussies die nu gevoerd worden. Die verder gaan dan alleen van de bondscoach. Maar dat neemt niet weg dat ook er volop kritiek is op Nagelsmann over zijn keuzes. Waardoor ook de positie van Nagelsmann eigenlijk onhoudbaar is geworden. Want hoe je het ook went of keert, een Duitsland dat niet de laatste 16 van het WK haalt, is natuurlijk gewoon een slecht toernooi. En dat wordt ook de bondscoach aangewreven.
1: Ja,
2: Dat
1: nu.
2: is in het voetbal al zo sinds het begin van dat het voetbal bestaat. En dat zal ook over 100 jaar nog zijn dat een trainer dan verantwoordelijk wordt gehouden.
1: Ja, absoluut. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe is in Duitsland eigenlijk gereageerd op de uitschakeling van Oranje? Want dat was natuurlijk het frappante. We speelden natuurlijk direct achter elkaar eigenlijk.
2: In Duitsland is er met enige verbazing, maar toch ook wel met heel veel kritiek op gereageerd. Er wordt heel duidelijk aangegeven, ook in de Duitse media, het zijn twee grootmachten die allebei een belabberd toernooi hebben gespeeld, die tot de teleurstellingen van het toernooi gerekend moeten worden. Dus je ziet heel veel reacties van de twee grote teleurstellingen van dit toernooi zijn er op dezelfde dag uitgevlogen. Dus de kritiek die op Duitsland is, is natuurlijk op Nederland minder diep, omdat Duitsers vooral bezig zijn met zichzelf, zoals wij ook in Nederland vooral bezig zijn met onszelf. Maar het is wel zo dat Nederland en Duitsland als de twee grote teleurstellingen van dit toernooi worden gezien. Trouwens, één dingetje nog, ook daarvoor geldt dat je hetzelfde wel heel veel ziet, wat wel specifiek over Nederland gezegd wordt, is dat Nederland zijn cultuur te grabbel heeft gegooid. Het mooie voetbal waar Nederland altijd onbekend stond, dat is onvoldoende gezien tijdens dit toernooi.
1: Ja, echt door de keuzes van bijvoorbeeld hè, dat
2: Ja.
1: spelen met vijf verdedigers achterin ineens na 800 zoveel dagen. Ja, precies, precies. Nu hebben we het natuurlijk al gehad over de rol van de bondscoaches en de staf hierin. Hoe zit het eigenlijk met spelers en qua doorselecteren, ook voor de jonge toekomst? Want nou ja, Nederland heeft natuurlijk een aantal spelers, hele ervaren spelers, maar toch ook spelers op leeftijd die nou ja, misschien nog net het EK, maar een volgend WK zeker niet gaan halen. Duitsland heeft natuurlijk ook een aantal van dat soort spelers rondlopen. Hoe wordt daar naar gekeken in Duitsland? Wat zit er in, nou ja, zeg jong Duitsland even, wat misschien doorgeselecteerd kan worden?
2: Nou, er zit best wel wat in jong Duitsland. Ik noemde net al bijvoorbeeld de namen Karel en Musiala. Maar het zijn ook weer veel dezelfde soorten spelers. Je ziet in ieder geval dat Neuer heeft zijn vertrek al aangekondigd. Het terughalen van Neuer is een van de punten waarop nu veel kritiek is. Ja, ook de eerste keuze die tot het WK eerste keuze was, Oliver Baumann zal vertrekken. De kans is groot dat Jonas Urwig de nieuwe eerste keeper wordt, of Atubolu, de doelman van Freiburg, die mensen misschien nog wel in de Europa League finale hebben gezien. Daar zal een verandering plaats hebben. Er zullen een aantal spelers ook echt wel gaan vertrekken. Maar de echte opvolgers, dus de nieuwe leiders van de ploeg, die staan in de ogen van de Duitse media onvoldoende klaar. En dat zie je wel van hey, wie moet eigenlijk de nieuwe leider van de ploeg worden? Kimmich is dat eigenlijk, maar er is geen nieuwe Kimmich. Dus er is ook een hele duidelijke roep om Kimmich moet weer terug naar het centrale middenveld. om daar de leider van de ploeg te zijn. Maar we missen eigenlijk nog mensen die hem daarin kunnen ondersteunen. En daarin wordt wel heel erg gehoopt op Nico Slotterbeck. De centrale verdediger die dus tijdens het WK zwaar geblesseerd is geraakt. Maar die voor de wedstrijden tegen Nederland waarschijnlijk gewoon weer terug zal zijn. Maar dat is een zware blessure. Maar ja, hij zal het begin van het seizoen waarschijnlijk wel weer beschikbaar zijn. Dus dat is wel een naam die genoemd wordt waar Duitsers nu op hopen. Maar ja, de grote vraag is wie wordt de nieuwe bondscoach? Althans ja, ervan uitgaand dat Nagelsmann zal vertrekken. En wat zullen de keuzes van die persoon zijn? Want ja, ieder mens... We hebben 18 miljoen bondscoaches, maar bij alle 18 miljoen mensen staat er een andere Nederlands elftal op het veld. En zo werkt het natuurlijk bij Duitsland ook.
1: En wat verwacht je dat er bij het Nederlands elftal gaat gebeuren? Gaat daar ook toch doorgeselecteerd worden richting de Nations League? Toch meer ruimte voor jonge spelers zoals bijvoorbeeld de Kees Smit, zoals Luciano Valente, misschien Jairo Riet wel?
2: Dat zou zomaar kunnen, maar ik denk dat het net als wat ik over Duitsland zei, dat het heel erg zal afhangen wie de nieuwe bondscoach wordt. Het zal natuurlijk Peter Bos en Arne Slot worden veel genoemd. Dat zijn natuurlijk mensen die voor een heel duidelijke manier van voetbal staan en daar zullen ze ook de spelers voor kiezen. Maar de vraag is of Peter Bos dat inderdaad weg zou gaan bij PSV en of Arne Slot het Nederlands elftal nu al interessant genoeg vindt. En misschien wil hij wel wachten op een hele grote club. Dus ook daarvoor moet je even afwachten. Er kan ook weer een pragmaticus komen, hè? Net als Ronald Koeman dat was. En dat zal een heel ander iemand zijn dan wanneer je echt een trainer krijgt die een heel duidelijke stempel op een ploeg wil zetten.
1: Wie verwacht jij dat de nieuwe bondscoach wordt, als je een naam mag noemen, bij 1 bij Nederland en 2 bij Duitsland?
2: Ik zou het bij Duitsland bij 1 houden, want ik denk dat daar er eigenlijk geen twijfel over bestaat wie de grote massa wil. En ik denk dat de grote massa in Duitsland onherroepelijk Jürgen Klopp zal willen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat hij het ook graag zal willen uiteindelijk. Hij zegt wel dat hij het heel erg mooi vindt om nu te werken voor RB, maar ja, bondscoach zijn is voor elke trainer natuurlijk wel de ultieme erebaan en zeker bondscoach van je land. Dus het zou wel de kroon op het werk van Jürgen Klopp zetten. En Jürgen Klopp weet ook dat hij natuurlijk best wel, zeker met die technisch vaardige spelers voor achter de spits, een hele goede voetballers tot zijn beschikking heeft. Bij Nederland, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Arne Slot of Peter Bos. Maar voor beide geldt, vinden zij het interessant genoeg om je contract op te zeggen of nu al in een nationale ploeg te stappen, in het geval van Arne Slot, terwijl misschien ook wel over een paar maanden een hele grote club voorbij kan komen.
1: Ja, ik lees zojuist dat Mikko Schauka heeft gezegd dat Arne Slot het een eer zou vinden om bondscoach van Oranje te worden. Dus dat is in ieder geval al positief.
2: Dat is positief. Dan zou ik inderdaad voor Arne Slot gaan. Want ik denk dat het losweken van Peter Bos nog wel een dingetje zal worden. En Slot is meteen beschikbaar. En dat zijn natuurlijk wel op dit moment de twee beste Nederlandse trainers die we hebben.
1: Nou, dat betekent dat we waarschijnlijk wel aardig wat veranderingen gaan zien. Als het met twee knipperen met de ogen alweer 24 september is in de Nations League.
2: Ja. Voordat we het weten zijn we alweer zover, hè. En kijken we weer gewoon naar de Johan Cruijff Arena, naar een nieuwe versie van Nederland-Duitsland.
1: Nou, we gaan ons er alvast op verheugen wat dat wordt. Wie er dan aan het roer staan en wie er ook op het veld gaan staan. Dat is natuurlijk ook zeker nog niet zeker. Voor nu, Jan Leerkes van Southfields, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En tot de volgende.
2: Hey, tot de volgende. Tot ziens, hè.
0: All Sports Radio. Summer of Football.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Ja, ondanks onze uitschakeling, misschien dat de mensen thuis er niet helemaal op zitten te wachten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel bij het grootste sportevenement dit jaar blijven, het WK voetbal. Laten we eens beginnen met iets interessants. Dat heet Ambush Marketing. En jij hebt daar een mooie case in uitgekozen.
2: Ja, bij elk groot sportevenement heb je vanzelfsprekend vandaag de dag sponsors die exclusiviteit eisen. Zeker in hun branche. Maar als er een branche vrij zou zijn, dan kan een bedrijf in die branche ook niet inhaken of aanhaken op het betreffende evenement. In dit geval is het WK. Zonder sponsor te worden kan je dus niet gebruik maken in welke vorm van communicatie dan ook van een evenement. Nou, dit soort, en dat noemen we inderdaad in het vaktermen ambush marketing. Het verklaart zichzelf als je dat vertaalt. Maar dat doet zich toch natuurlijk vaak voor. Het ondeugende van bedrijven die inhaken bij een groot evenement zonder daar sponsor van te zijn. Nou, dat gebeurt met name vaak in de hoek van de sportmerken, de Adidas en de Nike's in deze wereld, die elkaar nogal dwars zitten. De een is sponsor en de ander profiteert van het evenement zonder sponsor te zijn. Maar je hebt het ook bijvoorbeeld bij Coca-Cola en bij Pepsi-Cola. Nou ja, in dit WK voetbal is er ook weer een leuke keus. En ook een, ik zou bijna zeggen, een leuke case voor de lesboeken sponsoring. Want in veel van de WK-stadions heeft Heinz, dat hele grote Amerikaanse merk wat we allemaal kennen, het alleen recht van verkoop van Heinz-producten. Die gaan natuurlijk vaak bij snacks en bij kroketten en broodjes en hotdogs, et cetera. Maar Heinz is geen sponsor van dat wereldkampioenschap. Dus eist de FIFA dat op elk Heinz-flesje het woord Heinz zou worden afgedekt met zwarte tape. Ze wilden het in eerste instantie verbieden de verkoop ervan. Maar dat konden we niet gezien alle contracten die stadions hebben met Heinz. En daar stond geen clausule in dat als er een evenement komt dat het niet accepteert, et cetera. Dus eist de FIFA dat alle Heinz logo's en naam zou worden afgeplakt met zwart tape. Nou, Heinz reageerde attent en ik vind het heel leuk en creatief. Zij dekte alle flesjes af inderdaad met zwarte tape en zij reageerde met een campagne waarin ze diezelfde flesjes met afgedekt dus met zwart tape gebruikten in een reclamecampagne. Waardoor het een beetje hip en in werd om juist flesjes te hebben met een zwart tapeje erop. Nou, het was een overweldigend succes, of het is een overweldigend succes. En de flesjes worden nu in de supermarkt, dus ook op de schappen staan ze met zwart tape erop. En de mensen willen daar wel in die grap meedoen en kopen het nog zeer lustig volgens Heinz de verkoopcijfers die ze hebben onthuld. Dus ik vind het een mooi voorbeeld van maak van een nadeel een voordeel en zorg ervoor dat iedereen erom gaat lachen en iedereen daarover en daarmee wel wil scoren en ook wil meedoen. Dus een mooie case voor het lesboek sponsoring en het motiveert wellicht ook bedrijven die niet het sponsorschap kunnen betalen, want dat zijn vele tientallen miljoenen natuurlijk. Dat ze zeggen, nou weet je wat, we gaan het op een andere hele leuke manier doen. En daar heb je wat creativiteit voor nodig.
1: Oh, heerlijk. Ja, dat doet me denken ook aan de actie die Levi's deed. Die zijn naamgevend sponsor van een van de stadions in Santa Clara. En daar moest dan een heel groot wit doek van de FIFA over het logo van Levi's heen. En toen hebben ze als een soort van mooie actie, hebben ze alle social media profielfoto's veranderd in dat In dat witte doek en hebben ze er ook een filmpje mee gemaakt. Maar dit is toch een voorbeeld waarom ambush marketing toch eigenlijk de mooiste vorm blijft.
2: Ja, ik vind het wel. Ik hou van creativiteit. Ik hou van niet van het platvloer zoveel mogelijk reclameuitingen in beeld zien te brengen. De zichtbaarheid kopen. Ik hou van dit soort creatieve oplossingen. En ja, het gekke is, als je inderdaad zo'n creatieve case kunt opbouwen, dan win je het natuurlijk glansrijk van de sponsor. Want de sponsor die begint al met een enorme fee te betalen. En die moet dat dan ook nog eens gaan activeren. Dus die betaalt in wezen twee keer. De ambush marketing merk, die betaalt maar één keer. Alleen voor de campagne en niet voor het sponsorschapbedrag. En hij scoort in humor, want het is vaak humorvol en leuk. En de consument houdt daar wel van. Beetje ondeugend.
1: Ja, precies. Ja, dat maakt het dus ook zo leuk. Over platvloerse marketing waar heel veel geld mee gemoeid is gesproken. De drinkpauzes op het WK. Nu had Nederland volgens mij al een wereldwijde primeur te pakken door bij de wedstrijden de drinkpauzes te vullen met fluitconcerten. Dat is overigens overgenomen ook door andere fans. Maar jij hebt hem even eigenlijk in cijfers beet gepakt. Wat nou eigenlijk die drinkpauzes doen dit WK?
2: Ja, het zijn zeer veel besproken. Hè. Meneer Infantino, de baas van FIFA, die blijft hardnekkig beweren dat het in het kader van de gezondheid is voor de spelers. Maar iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, die begrijpt dat dit is bedoeld voor televisiecommercials. Maar gelukkig komen er vanuit de voetbalwereld heel veel geluiden. En dus niet alleen vanuit de consument, maar echt ook vanuit de voetbalwereld, vanuit de technische staf en de spelers, dat ze die onderbreking eigenlijk maar hinderlijk vinden. En voetbal is 2 keer 45 minuten en niet 4 keer 22 minuten. Maar hoe dan ook, de consument heeft ook zijn stem laten horen. De adverteerders zullen niet erg blij zijn, want The Athletics, en dat is toch niet het eerste, het beste medium, deed een soort spoedonderzoek. En tot nu toe kreeg het onderzoek terug dat de breaks, de drink breaks dus, voor 76,4% van de kijkers fel tegen zijn. Dus dat is geen erg bemoedigend cijfer. En 13,3% is neutraal en slechts 10,3% is er wel voor. Nou, do I need to say more? Als dit soort cijfers naar buiten komen, dan zal de hele voetbalwereld dat alleen maar beamen. En zal meneer Infantino toch waarschijnlijk wel genoodzaakt zijn. Alhoewel, hij luistert niet naar dit soort cijfers als hij er niet naar wil luisteren. Dus ik ben benieuwd wat nou de toekomst gaat zijn wat FIFA betreft. UEFA heeft zich al uitgesproken. En daar ben ik ook blij om. Dat die bij de Champions League en bij de grote toernooien en ook bij het EK absoluut niet zullen zwichten voor deze mogelijke druk vanuit FIFA.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het mooie. Want de UEFA en de FIFA zijn natuurlijk een beetje zoals water en vuur. Dus alles wat de FIFA doet wat niet leuk is, gaat de UEFA roepen. Ja, nee, dat gaan wij niet doen. Om zo'n beetje goodwill te kweken.
2: Ja, dat is ook een beetje de achtergrond van het gevecht tussen meneer Infantino en meneer Severin van de UEFA. UEFA heeft natuurlijk het waanzinnig sterke wapen van de Champions League. En dat met enorme regelmaat terugkomt op het scherm, dus enorm trekt wereldwijd. En Infantino moet het doen met ook natuurlijk fantastisch het WK-voetbal. Maar dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Dus dit is inderdaad wat je zegt, Robert, een enorme concurrentiestrijd gaan tussen die twee mannetjes die allebei nogal hanig zijn en willen scoren en zoveel mogelijk geld willen verdienen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, daarom vond ik het ook zo mooi dat de UEFA die Somalische scheidsrechter heeft aangesteld als arbiter bij de Supercup. Want dat is natuurlijk wel echt een enorme middelvinger richting de FIFA.
2: Ja, een mooi signaal kan je bijna niet bedenken. Dus ik vind het ook wel weer maakt het weer... Sensationeel, het levert gesprekstof op, het levert stof op voor de media. En het bevestigt inderdaad de strijd die er gaande is tussen die twee enorme voetballichamen.
1: Laten we het hebben over een van de grote jonge wereldsterren die het voetbal rijk is. Ook dit WK voetbal in actie komt. Lamine Yamal, de Spanjaard, met overigens ook Marokkaanse roots. Jij wil het hebben over zijn naam en waar die eigenlijk vandaan komt.
2: Ja, zijn ouders waren twee zeer, of zijn, ze leven allebei nog, zijn twee zeer arm lastige mensen. Uit het Midden-Oosten Marokko, zoals je al zei. En hun achternaam is, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Nasrauni Ebana. Zij emigreerden naar Spanje en werden in die stap geholpen door twee zeer trouwe vrienden vanuit Marokko. Die twee vrienden hadden allebei een eigen naam uiteraard. De een heette Lamine en hetgeen betekent in de Arabische taal betrouwbaar. En de andere heette Yamal en dat betekent schoonheid. Dus een betrouwbare schoonheid is eigenlijk de naam van Lamine Yamal, terwijl die eigenlijk heet Nasrawini Ebana. Dus dat is een soort weetje wat niets ter zake doet natuurlijk, maar het is wel grappig om te weten hoe deze voetballer, die het nog zeer ver gaat brengen, in mijn perceptie in ieder geval, hoe die in feite aan zijn naam is gekomen.
1: Nou, dat is een lekkere fun fact om deze BV Sporten te breken. Blijven eigenlijk bij gekke feitjes, gekke lijstjes. Want er is ook een lijstje tevoorschijn gekomen, Frank. Daarin eigenlijk staat in welke landen de spelers op dit huidige wereldkampioenschap eigenlijk geboren zijn. En fun fact, Nederland doet het daar best verrassend goed.
2: Ja, nummer 1, dat zal waarschijnlijk niemand verbazen, is Frankrijk. Met 98 spelers in dat WK die in Frankrijk zijn geboren. Op 2 staat Nederland, 67 spelers. Dan moet ik daar natuurlijk eerlijkheidshalve direct aan toevoegen dat er natuurlijk een aantal deelnemende landen zijn waar veel Nederlands bloed speelt. Dat is natuurlijk Curaçao, maar ook Kaapverdische eilanden. Maar goed, 67 spelers hadden hun wieg staan in Nederland. 49 op de derde plaats spelers komen uit Engeland. 48 uit Duitsland, 36 uit Spanje, 36 ook uit België, 34 uit Zweden, 31 uit Oostenrijk, 30 uit Zwitserland en Argentinië maakt de top 10 vol met ook 30 spelers. Oh nee, dat is de 11, want 10 en 11 is een ex aequo met 30 spelers. Maar het zijn wel grappige weetjes die eigenlijk niet ter zake doen, maar het is wel, geeft wel aan toch dat Nederland niet alleen maar vanwege de prestaties die nu dus enigszins tegenvallen, maar ook in het aantal spelers dat geleverd wordt met Nederlandse roots, dat Nederland daarin scoort.
1: Ja, helaas is wel het merendeel van de spelers die in Nederland geboren zijn inmiddels al wel naar huis.
2: Ja, helaas wel.
1: Frank, dank weer voor je tijd en dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin

0: Andymeister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
4: Tennis.
5: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Merlijn Boswijk is een van de grootste Nederlandse talenten in het windsurfen. Vorig jaar kroonde hij zich nog tot wereldkampioen in de onder 17 klasse van het IQ Foil, wat dan de Olympische windsurfdiscipline is. En na die wereldtitel heeft hij gelijk maar de volgende stap gezet in zijn sportcarrière. Hij sloot zich namelijk aan bij het Urban en Vechtsportprogramma van naar Topsport Amsterdam. De begeleiding die hij daar krijgt geeft hem weer de mogelijkheid om verder te komen in zijn sport. Niet alleen op fysiek en mentaal vlak, maar ja, op zijn leeftijd is natuurlijk de combinatie met school ook nog heel erg belangrijk. En ook daar wordt volop in geïnvesteerd. Momenteel bereidt hij zich voor op ook weer het volgende WK. Dat gaat plaatsvinden aan de Costa Brava. En daar wil hij opnieuw laten zien dat hij ook in een leeftijdscategorie hoger behoort tot de absolute wereldtop. Ik ga het er met hem over hebben. Merlijn, een hele goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, een interessante periode voor jou. Want voorbereiden op een nieuwe WK als titelverdediger. Brengt dat nou veel druk met zich mee?
2: Dat brengt natuurlijk wel iets van extra druk mee. Maar dat valt eigenlijk ook weer mee. Want ik ben gewisseld van leeftijdscategorie. Dus ik kan helaas niet met titel verdedigen in dezelfde leeftijdscategorie als waar ik vorig jaar wereldkampioen werd. Maar dat betekent wel dat er weer een hele nieuwe wereld vol met nieuwe uitdagingen voor me open gaat. En dus ook nieuwe kansen om misschien wel mijn titel te prolongeren.
1: Ja, wat voor grote verschillen brengt dat met zich mee, zo'n leeftijdscategorie hoger?
2: Het is vooral een heel groot verschil in het materiaal waarmee we varen. Dus we krijgen een zeilmaat groter en iets grotere foil. En dat betekent dat we dus eigenlijk met een grotere windrange kunnen varen. En dat je wat zwaarder moet worden en wat sterker. Dus dat zijn eigenlijk verschillen die teweeg brengt. En dat is dan eigenlijk, het vaart weer heel anders. Dus daar moet je even aan wennen en op aanpassen. Maar het is ook vaak hartstikke leuk om weer opnieuw materiaal te varen en te voelen hoe dat dan is. Dus ja.
1: Ja, doet je lichaam dan veel pijn na de eerste paar keren met nieuw zeil en nieuw materiaal?
2: Ja, het is wel altijd echt even wennen. Hoe het is allemaal groter en wat zwaarder. Dus je merkt wel dat het fysiek wat meer vraagt. En qua uithoudingsvermogen ook. Want je moet meer gewicht en meer zeil verplaatsen. Dus het was echt even wennen. Maar ik ben er nu redelijk goed aan aangepast. Dus het voelt niet meer alsof het groter en zwaarder is.
1: Want als je kijkt gewoon inhoudelijk naar hoeveel prestatie dat oplevert. Wat is nou voor jou het grootste voordeel van dat, dat een grotere zeil, dat ander materiaal? Wat levert dat nou in de praktijk op qua winst?
2: Je kan hoger aan de wind varen. Dat is één ding wat een heel groot verschil is. Dus je kan hoger aan de wind, ruimer aan de wind. En je kan eigenlijk veel sneller kan je eigenlijk vliegen. Dus waar we normaal misschien met windkracht 2 konden racen, kan dat nu al bij windkracht tussen windkracht 1 en windkracht 2 een beetje in. En dat is natuurlijk echt wel een verschil. Want dat betekent dat je veel meer races kan varen in één week. En dat betekent dus ook dat het gewoon een beter en leuker evenement wordt als het aan mij ligt.
1: Ja, want dan kun je in ieder geval vaker racen als de weersomstandigheden op zo lastig zijn. Maar dat betekent wel dat je natuurlijk wel meer power moet leveren om alles op gang te krijgen als die weersomstandigheden zo wat aan de mindere kant zijn.
2: Nee, absoluut. Dat is gewoon heel intensief en dat vaak even heel hard doorzetten voor de race lang. En daarna kan je weer uitrusten. En dan doen we 4 races op een dag. Dus dat is echt wel fysiek heel erg uitputtend. Dat is echt zwaar. Maar we zijn allemaal er nu op aangepast en met de trainer er veel op. Dus dat zit goed als het goed is.
1: Ja, want je zei al, dat betekende natuurlijk wat zwaarder worden, wat sterker worden. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. En gelukkig, naar aanleiding van jouw vorige wereldtitel, ben je aangesloten bij het Urban en Vechtsportprogramma van Topsport Amsterdam. Daarmee krijg je natuurlijk veel begeleiding op het gebied van ook voeding, maar ook meer toegankelijkheid tot topsportfaciliteiten, ook de gyms en zo. Werkt dat? Heeft dat veel toegevoegd voor jou in je carrière?
2: Ja, voor wat ik nu merk, voegt dat heel veel toe. Want ik was eerst, had ik niet echt fysieke of mentale begeleiding. Dus ik deed eigenlijk alles zelf. En nu ik bij het Urban Effect ben aangesloten, heb ik dus eigenlijk gelijk hartstikke veel fijne begeleiding. En ik merk dat het gewoon, nou, ik ben een stuk aangekomen. Dat is al hartstikke fijn. En het mentale gedeelte, dus die classrooms, die helpen heel erg mee om te voorbereiden op wedstrijden op het mentale vlak. Dus dat zijn, ja, ik heb er echt al veel uit meegenomen. En ik ben er super blij dat ik daar kon en mag aansluiten.
1: Ja, want nu kun je natuurlijk zes dagen in de week bij de Mac gaan zitten. Dan word je wel wat zwaarder, maar dan word je niet per se fitter en beter van. Gelukkig heb je dan de topsportvoeding en dergelijke vanuit Topsport Amsterdam en die topsportmaaltijden. Maar ik hoor ook jou zeggen, die mentale begeleiding, dat veel voor jou heeft bijgedragen. Is dat misschien hetgene wat jou het meest verrast heeft? Dat zo'n goed op jou aansluit?
2: Ja, zeker. Ja, want nou, ik was er eigenlijk nooit zo mee bezig met het mentale gedeelte. Maar uiteindelijk doe je heel veel met het surfen, met je hoofd en zeker ook met andere sporten. Dus dat is heel interessant en leuk om daar een keertje mee bezig te gaan en te zien eigenlijk hoe je af en toe je hersenen wat sterker kan maken om te voorbereiden op een wedstrijd of dingen los te laten als het tegen zit. En ja, dat helpt gewoon heel erg, denk ik.
1: Ja, want ik kan me voorstellen, zeker als je op het water ligt en je aan het wachten bent op de start. En je ligt daar een beetje te dobberen om je heen te kijken voordat je echt voorbereid op de start. Dat je, nou ja, dat er nou de kans groot is dat je in je eigen hoofd gaat zitten natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, en dat gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, iedereen heeft het wel eens een keertje meegemaakt, denk ik, in mijn sport. En ja, als dat dan gebeurt, dan is het natuurlijk gewoon hartstikke vervelend. En dan ga je misschien twijfelen aan je eigen kwaliteiten. Maar op die momenten, dat je dus dan lang moet wachten, is het juist heel cruciaal om je hoofd en het mentale gedeelte wel sterk te houden. Dat je gewoon de volgende race weer kan knallen en er vertrouwen in hebt. En ja, dan gewoon weer vol kan gaan. Vol voor kan gaan.
1: Nou, ik neem aan dat als je eenmaal met de wedstrijd bezig bent, dat je dan natuurlijk focust op waar je mee bezig bent. Maar dan is het denk ik ook weer goed dat je mentaal sterk bent. Dat je dan misschien toch wat meer capaciteit over hebt om tijdens de prestatie op dingen te letten. Wat denk ik ook juist hartstikke handig is, bijvoorbeeld als omstandigheden veranderen.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. En het zorgt ervoor dat je misschien wel kan beseffen, oké, het gaat nu even niet goed. Ik moet even resetten en we gaan focussen op de dingen die echt belangrijk zijn. Zoals hoe de wind gaat waaien of whatever. Dus dat zorgt eigenlijk voor dat je gewoon wat meer ruimte krijgt in je hoofd. Om daar even, ja, misschien een beetje gek te zeggen, maar dat je wat steviger in je schoenen staat tijdens het racen.
1: Waar kijk jij naar? Waar denk jij over na als je bezig bent eenmaal met een race?
2: Ja, daar gaat natuurlijk heel veel om in mijn hoofd. Maar ik probeer vooral zoveel mogelijk bezig te zijn met wat er gaat gebeuren met de wind. Dus de wind die kan gaan draaien of die kan wat harder of wat zachter gaan worden. En daar probeer ik dan zoveel mogelijk over na te denken om het te gaan anticiperen. Dat ik er vooruit op kan handelen. Voor de rest ben ik vooral bezig met het positioneren. Van mij ten opzichte van mijn tegenstanders. Zodat ik altijd zo gunstig mogelijk uit bepaalde situaties kan komen. Maar dat is natuurlijk. Daarnaast moet ik ook nog focussen op het hard surfen. Dus dat is af en toe wel moeilijk. En dan moet ik soms even bepaalde dingen tijdens het varen loslaten. Omdat één onderdeel veel aandacht vraagt. En de andere keer kan ik weer meer op het andere gedeelte richten.
1: Ja, nu is het natuurlijk midden in de zomer. Dus je hebt de tijd om je volledig op je sport te richten. Maar dat is gedurende het jaar niet altijd zo. Want nou ja, je bent nog relatief jong natuurlijk, hè? Dus je hebt ook nog te maken met school en studie. Hoe is dat eigenlijk te combineren? Nou ja, we weten vanuit Topsport Amsterdam dat daar ook natuurlijk veel begeleiding in is. En hoe helpt jou dat?
2: Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed met het combineren van dus mijn school met het surfen. Het komt eigenlijk vooral ook omdat ik gewoon hard mijn best doe op school. Dus ik zit vaak in de avond zit ik nog even aan school, zodat ik als ik een keertje weg wil of ik moet school missen voor trainingen, dat dan gewoon kan. Dus tot nu toe is het eigenlijk Redelijk vlekkeloos gelopen. Dus heb ik nog niet echt de begeleiding nodig van Topsport Amsterdam. Maar ik verwacht volgend jaar zit ik in mijn examenjaar. En dan denk ik wel dat dat nodig zal zijn.
1: Dan, nou ja, het aankomende WK, wat dan aan de Costa Brava gaat plaatsvinden. Wat verwacht je ervan? Hoe lopen je voorbereidingen?
2: Ja, ik verwacht eigenlijk. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten, heel eerlijk te zijn. Want ik heb nog niet echt een grote wedstrijd gevaren in mijn nieuwe leeftijdscategorie. Dus ik weet wel dat ik misschien wel weer mee kan doen voor de topplekken. Maar dat is nog een beetje een afwachting. Ik heb in ieder geval hard getraind voor dit aankomende WK. Er zijn veel in Scheveningen geweest met het team om daar voor te bereiden op deze grote wedstrijd. En we gaan de komende dagen gaan we in Costa Brava gaan we trainen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Is dat ook aan de ene kant wel heel erg lekker? Want ja, er staat geen druk op. Het is een nieuwe leeftijdscategorie. Je eerste grote wedstrijd in die leeftijdscategorie. Ja, je bent in je vorige leeftijdscategorie regerend wereldkampioen. Maar ja, wetende wat je ja, eigenlijk misschien nog niet zo goed wetende qua verwachting waar je aan toe bent, kan je er natuurlijk relatief nou ja, bleu in, om het maar zo te zeggen. Dat is eigenlijk ook wel lekker, toch?
2: Ja, zeker. Dat zeggen we. Ja, dat is wel lekker. En ik vond ook vorig jaar, toen ik het WK aanging, vond ik het ook lekker. Want ik ging natuurlijk, ik wist dat ik keihard voorbereid was. En dat ben ik nu weer. Alleen, ik heb nog geen verwachtingen van mezelf. Dus dat haalt gewoon wat druk van de ketel. En dan kan ik misschien gedurende de week kan ik wel wat meer verwachting van mezelf op gaan bouwen. Maar van de eerste dagen zal het redelijk. Ja, het zal nog steeds spannend zijn natuurlijk, maar het zal iets relaxer aanvoelen. Dat zeker.
1: Als we even verder kijken dan dit WK. Nou ja, je hebt natuurlijk nog wel wat jaartjes in de sport te gaan, gelukkig. Hè? Dat is altijd wel mooi als je wat aan de jonge kant bent. Maar wat zijn nou eigenlijk jouw toekomstdromen? Waar zie jij jezelf, nou ja, zeg over een jaartje of 10?
2: Ja, het liefst op de Olympische Spelen. Dat is wel echt mijn uiteindelijke doel. Dus voor deze cyclus van 2028 gaat me nog niet lukken. Maar ik hoop dus dat ik misschien voor 2032 en 2036 mezelf kan kwalificeren voor de Spelen. En daar dan voor goud gaan. Dat zijn wel mijn droomdoelen.
1: Ja, nu hebben we in de windsurfcategorieën op de Spelen natuurlijk illustere voorgangers voor jou. Nou, ik noem dan even Dorian van Rijsselbergen. Maar ja, we kennen natuurlijk ook allemaal Kieran Batlu. Misschien nu bij het WK of bij het IQ Foil Luc van Opzeeland natuurlijk een grote jongen. Zijn dat nou echt voor jou voorbeelden?
2: Ja, zeker. Ja, zeker vroeger, toen ik nog wat kleiner was, waren dat echt absolute grote voorbeelden. En nu ik wat groter ben, kom ik steeds dichterbij te staan. Dus het zijn nog steeds voorbeelden. En ik begin ook langzaam, kan ik een beetje. Ik was laatst een paar keer met andere jongens, vrienden van of teamgenoten van Kieran, was ik mee gaan trainen. Dus het komt wel steeds dichterbij dat ik meer met hun mee kan. Dus ja, dat is hartstikke leuk.
1: Nou ja, je bent zelf natuurlijk ook, en waarschijnlijk ben je daar helemaal niet mee bezig, maar in principe voor jonge topsporters toch ook een bron van inspiratie, hè? Ik bedoel, je ziet maar wat een beetje hard werken en goede begeleiding en plezier in de sport je al kan brengen op jonge leeftijd. Welke boodschap wil je nou meegeven aan nou ja, sporters die misschien jonger zijn dan jou of dezelfde leeftijd, die dromen van een carrière op het hoogste niveau?
2: Ja, goede vraag. Blijf hard werken. Dat heeft voor mij heel veel geholpen. Dus hard werken, veel trainen, en veel vertrouwen in jezelf hebben. Dat helpt heel erg. Als je vertrouwen hebt op dat je hard genoeg hebt getraind en dat je er klaar voor bent, dan kan je al heel veel.
1: Dat zijn mooie woorden. Tot slot, Merlijn. Mensen willen jou waarschijnlijk natuurlijk gewoon gaan volgen. Deze groei in je carrière meegemaken. En misschien ook dit WK bekijken. Waar kunnen ze nou het beste jou volgen?
2: Via Instagram. Ik heb een Instagram account. Het heet Merlijn Boswijk. Dat is gewoon mijn naam. En Dus ook voor sommige evenementen zijn er livestreams op YouTube, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen.
1: Nou, dan moeten we dan gewoon lekker gaan uitzoeken dan. Merlijn Boswijk, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes op het WK.
2: Ja, dankjewel. Jij bedankt.
0: All Sports Radio Live.

0: Luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.
1: Hey.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En zoals altijd doen we dat natuurlijk met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goede middag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we nog even kijken naar de sponsoren. In dit geval, voordat we naar de WK-sponsors gaan, eerst even de FIFA-sponsors op een rijtje.
2: Ja, dat heb ik nog maar eens even op een rijtje gezet. Dat is toch wel interessant gezien het feit dat het hele WK nog een aantal weken duurt. En dat de mensen er toch naar kijken. En dat ze dus weten hoe die miljarden die erin omlopen, hoe die allemaal zijn tot stand gekomen vanuit een sponsoroogpunt. De FIFA-sponsors zijn in willekeurige volgorde. Adidas die zit sinds 1970 aan boord en die zit het hebben getekend tot in ieder geval 2030, is een contract naar verluid voor $40 miljoen per jaar, plus natuurlijk enorm veel materialen, waar Infantino mooie sier mee maakt in Afrikaanse landen, dat die hele containers vol met Adidas-spullen kan weggeven om stemmen te winnen. Coca-Cola is sinds 1978 al aan boord en heeft ook getekend tot en met 2030 voor $50 miljoen per jaar. Aramco, dat is de Saudi-Arabische staatsbedrijf, de grootste energieleverancier, eigenlijk producent van de wereld. Die hebben voorlopig getekend tot 2027, maar neem van mij aan dat ze in ieder geval aan boord blijven tot en met 2034, want dan wordt het wereldkampioenschap in Saudi-Arabië gespeeld. En dat is een handjeklap situatie geweest, want zij betalen maar liefst $100 miljoen per jaar. Dan hebben we het automerk Hyundai Kia sinds 1999 aan boord, tot en met 2030 voorlopig, voor $40 miljoen per jaar. Maar daar zijn ze er ook niet mee, want ze leveren natuurlijk een hele grote partij auto's voor al die VIP's. Dan hebben we Lenovo, dat is sinds 2024, dus dat is een relatief nieuwe uit China. En die hebben getekend tot en met 2027, volgend jaar dus, voor $50 miljoen per jaar. Qatar Airways, nou ja, die waren natuurlijk al aan boord vanaf het vorige WK, eigenlijk daarvoor al, want ze hebben getekend vanaf 2017, zitten aan boord voorlopig tot en met 2030. Voor $50 miljoen per jaar plus een enorm bedrag in barters, tickets dus. Dan hebben we Visa, ook al relatief lang aan boord, vanaf 2007. En die zitten voorlopig aan boord tot en met dit jaar, dus dat wordt al of niet verlengen. Ik vermoed trouwens dat ze wel zullen verlengen, want als zij niet zullen verlengen, ben ik ervan overtuigd dat een van de andere creditcardcompanies onmiddellijk in zal stappen. Zij betalen overigens ook $50 miljoen per jaar. En dan tenslotte hebben we een nieuwe, dat is een Amerikaans bedrijf, ADI, Credit Street. Ik weet echt niet wat ze doen precies. Ze hebben getekend eigenlijk alleen voor dit jaar, maar ze hebben wel voor 4 jaar moeten tekenen. Dat heeft Infantino al beter te bewerkstelligen. Tot 2030. En dat is voor $60 miljoen per jaar. Een van de WK-sponsors is overigens Rexona. Dat is van Unilever. Dat is wel grappig. Ik weet niet of luisteraars dat al hebben gezien. Ze zijn heel goed zichtbaar op het wisselbord. Dat hebben ze ongetwijfeld gezien met hun logo. Maar ze zijn ook klein op het shirt van de scheidsrechters en de lijnrechters, of de assistent scheidsrechters moet je tegenwoordig zeggen, en de man die het wisselbord ophangt. En waar staat dat kleine logootje? Onder de oksels. Dus je ziet het heel goed. Als de man het bord omhoog houdt met het wisselbord, moeten de luisteraars maar eens kijken, dan zie je daar klein het Unilever Rock Rexona logo staan, natuurlijk op de plaats waar het ook hoort te staan. Het valt me overigens tegen van meneer Infantino dat hij niet heeft geregeld dat de regie de camera's vaker af laat inzoomen op die vierde official. Als hij het wisselbord omhoog houdt, want dan zou hij aan Unilever nog wat extra geld hebben kunnen vragen. Maar goed, dat even terzijde. Die specifieke wereldkampioenschapsponsors zijn overigens Verizon. Dat is natuurlijk een hele grote Amerikaanse communicatiereus. Lay's, de chips. Bank of America. En Unilever, die ik al genoemd heb met Rexona. Die WK-sponsors die betalen naar verluid $60 miljoen per stuk. En daarnaast heeft het WK voetbal ook nog het Public Investment Fund, het PIF uit Saudi-Arabië. Dat is een hele aparte status, want wat hebben die er in godsnaam aan? Maar het is alleen maar weer om ja, zoete broodjes te bakken met meneer Infantino met het oog op het WK 2034. Want zij betalen naar verluid 100 miljoen dollar per jaar. En wat ik net ook al aangaf, maar dat hebben ze ook nu voor Amerika nog eens extra gedaan. Ja, geld kan daar niet op. Gaststeden, de 16 steden waar stadions staan in dit WK, hebben naast deze sponsors ook allemaal nog de mogelijkheid eigen sponsors aan te trekken. En die zijn niet voor FIFA, hè, maar ze mogen niet conflicterend zijn met een van de FIFA-sponsors of een van de WK-sponsors. Nou, de totale sponsorinkomsten, is ook wel interessant natuurlijk, is komen op 2,4 miljard dollar. En dat is 37% meer dan in 2022 in Qatar. Maar daar moeten we natuurlijk direct rekening houden met het feit dat daar speelden 32 landen, terwijl er nu 48 landen zijn. Met andere woorden, 104 wedstrijden tegenover 64 wedstrijden in Qatar. Dan tenslotte ook nog een nieuwtje, nog inhakend op het WK ten aanzien van onze Nederlandse jongens, die helaas dus zijn al op de terugweg. De KNVB, de Nederlandse Voetbalbond, heeft met het behalen van de knock-outfase, de laatste 32, toch 23 miljoen dollar verdiend. We hoeven dus niet echt medelijden te hebben op financieel gebied, maar het sportieve gebied is natuurlijk veel belangrijker en daar hebben we natuurlijk wel enige teleurstelling. Maar de KNVB wordt er echt niet armer op, want ze hebben al een saldo op hun spaarrekening staan van 66 miljoen. Er komen dus nu 23 miljoen bij, maar ze hebben natuurlijk behoorlijk wat kosten gemaakt in Amerika.
1: Dan verlaten we het WK voor Newcastle United. Nou ja, je noemde het PIF al even. Het Public Investment Fund zijn eigenaar van Newcastle United. En zij hebben toch maar eens even hun ambities met de club uitgesproken.
2: Ja, ze hebben een nieuw hoofd shirtsponsorcontract getekend met KNOX, NOX, Hydration, voor 80 miljoen voor 3 jaar. Dit is een Zuid-Afrikaanse sportdrankje, dus eigenlijk een concurrent van Red Bull en van Monster. Ze waren al een van de sponsors van Zuid-Afrika, maar niet de hoofdsponsor. Dat was Sela en die hebben aangekondigd dat ze deze zomer van het shirt verdwijnen. In een gezamenlijke statement verklaarde Hydration merk Knox en Newcastle United dat de club de ambitie heeft om in 2030, dus 6 jaar van nu, beide, dus zowel de club als het de sponsor, top of the world te zijn. Nou, dat klinkt wel een beetje erg ambitieus. Knox zou dan dus onder andere Red Bull moeten verslaan. Nou, dat zie ik ze niet 1, 2, 3 doen. En Newcastle United zou dan clubs als Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern, München, Real Madrid, Arsenal en dergelijke moeten verslaan. En dat zie ik ook niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar goed, ambitie uitspreken kan nooit kwaad.
1: Dan wat korte nieuwtjes, Frank.
2: Ja. De Britse regering overweegt, en het zal voor de Nederlanders niet altijd een grote verrassing zijn, een lijst te creëren waarop grote sportevenementen in het Verenigd Koninkrijk op het open net moeten blijven. Nou, in Nederland hadden wij ook zo'n lijst. Ik weet eigenlijk niet 100% zeker wat er met die lijst is. Is die nog actueel en wordt daar nog aan gehouden met de opkomst van alle streamingdiensten? Voor Nederland weet ik het niet exact, maar het is in Engeland nu definitief dat de regering daar achter wil staan. En dat geldt dan voor evenementen zoals de Olympische Spelen uiteraard, het wereldkampioenschap voetbal. Maar natuurlijk ook de Wimbledon en dan met name de finales van op Wimbledon. Die zouden op een open net moeten zijn te zien voor de Britse sportliefhebbers. Dan iets geheel anders, New York en Lake Placid overwegen samen te gaan bieden voor de organisatie van de winterspelen. Aangezien 2030, 2034 en 2038 al vergeven zijn aan respectievelijk de Franse Alpen en Tialf. En daar kom ik straks nog wel even op terug. De 2034 is vergeven aan Salt Lake City en 2038 is vergeven aan Zwitserland. Dan praten we dus pas over 2042. Kan je nagaan hoe ver bepaalde steden al vooruitkijken in de mogelijke organisatie van de Olympische Spelen. Dan terug naar Nederland. KPN heeft het sponsorschap van Oranje verlengd. Dat hebben ze overigens gedaan voordat ze werden uitgeschakeld. Maar ik denk niet dat dat een rol zou hebben gespeeld. Want de propositie van sponsor zijn van Oranje is en blijft, ondanks het slechte resultaat van nu, blijft natuurlijk een hele interessante propositie voor het Nederlandse bedrijfsleven. En het is zeker voor KPN interessant, mede gezien het feit dat grote concurrent Odido natuurlijk het laatste jaar waanzinnig de sport heeft gekozen om ook te communiceren over het merk. Dan tenslotte wat de nieuwtjes betreft, dat de onrust in het Midden-Oosten ook natuurlijk de sportwereld zou treffen, dat mag geen verbazing wekken. Qatar Airways meldde in 2025 hoofdsponsor te worden van de Rugby Nations Cup voor 80 miljoen pond, maar heeft tot op de dag van vandaag nog niet getekend, terwijl het evenement al een deze dagen begint, als het al niet begonnen is. Qatar Airways ontkent zich te willen terugtrekken, maar toont wel enige twijfels gezien de spanning in het Midden-Oosten en te meer daar de finals van het evenement geacht worden in Qatar plaats te vinden. En als daar weer gebombardeerd wordt of het vliegveld gesloten is, dan lijkt het moeilijk om zo'n finale in dat land te organiseren.
1: Dat wordt dan inderdaad behoorlijk lastig. Dan sluiten we af deze BV Sport Update met de groene en de gele kaart. En voor wie heb je ze deze week bewaard, Frank?
2: Nou, heb ik geen gele kaart. En, tenzij jij vindt dat ik die moet uitreiken aan Oranje. Maar goed, dat vind ik dan weer een beetje vervelend. Want ik heb toch al volop sympathie voor de ploeg. Maar ik heb alleen maar groene kaarten dit keer. En dat is ook wel eens leuk, want het is alleen maar positief nieuws. In de eerste plaats groen heb ik net al even genoemd voor Tialf. Tialf is nu officieel benoemd door het IOC en de organisatiecommissie van de Olympische Winterspelen. In 2030 moet ik zeggen. Nee, niet in 2030, in 2028 moet ik zeggen, sorry. Die vinden plaats in de Franse Alpen. En de organisatie daar heeft besloten om dat dan niet een eigen kunstijsbaan te gaan bouwen voor het langebaanschaatsen. En ze hebben gekozen, het is weliswaar om en nabij de 1000 kilometer, zo niet meer, verwijderd vanuit de Franse Alpen. Het Olympische langebaanschaatsen, waarin Nederland natuurlijk moet scoren en gaat scoren, zal gaan plaatsvinden in Tialf in Heerenveen. En het is dus eigenlijk voor de eerste keer sinds 1928 dat wij in Nederland een onderdeel althans van de Olympische Spelen gaan organiseren. Dus dat is één groene kaart voor Tialf. Wel heel goed gedaan. Dan een groene kaart, zou je verbazen, Robert, gaat naar wat mij betreft UEFA. Waarom? Omdat de Europese Voetbalbond heeft besloten dat er geen enkele sprake zal zijn van de introductie van de 2x3 minuten drinkpauzes, zoals ik al eerder meldde. En dat heeft inderdaad natuurlijk te maken met de rivaliteit tussen FIFA en UEFA. Maar ik vind het in ieder geval een heel goed besluit. En het is een keer een besluit dat niets met geld te maken heeft, maar dat heeft te maken met het voetbal. Het feitelijke product waar zij voor staan. Dus dat vind ik een groene kaart waard. Bij hoge uitzondering is een keer voor een van die instanties als FIFA of UEFA. En tenslotte een derde groene kaart gaat naar de organisatie van de TT van Assen het afgelopen weekend. Een woordvoerder zei, ik ben er trots op dat we de toegangsprijzen laag kunnen houden. Jongeren tot en met 15 jaar hebben gratis toegang. En ik wist dat zelf niet. Ik was er zelf wel bij, maar ik wist dat niet eens. Maar ik vind dat wel een prachtig gebaar om een sport ook te promoten bij jongeren. Want over het algemeen heerst er in de sport toch een gevoel van dat er vergrijzing plaatsvindt en dat we de jongeren niet meer kunnen pakken. En dat heeft natuurlijk mede te maken met dat de jongeren andere bezigheden hebben tegenwoordig. Denk aan de schermpjes. Dus ik vind dat een prachtig gebaar van een zodanig groot evenement als de TT van Assen. Hetgeen wel de kathedraal van het motorracen wordt genoemd. En dat vind ik nogmaals een pluim en dus een groene kaart waard. Kijk. Dat was het voor deze week.
1: Nou, hartstikke mooi, Frank. Drie prachtige groene kaarten, dus lekker positief einde. Tot zover deze BV Sport Update. Maar Frank, volgende week, als het goed is, weer een nieuwe BV Sport. Kun je een tipje van de sluier toelichten?
2: Ja, ik heb de hoofdmarketing, hoofdmerk van de Nederlandse Loterij, Bas Ticheler, heb ik bereid gevonden om onze gast te zijn, Robert. En we gaan het dan met name hebben natuurlijk over de enorme bijdrage die de Nederlandse Loterij levert aan de sport. Enerzijds het bedrag van om en nabij de 55 miljoen dat vanuit overheidswegen bestemd moet zijn voor de sport. En dat gaat naar het NOC-NSF. En die mag dat verdelen onder de verschillende sportbonden. Maar daarnaast heeft de NLRO, de Nederlandse Loterij, ook een aanzienlijk marketingbudget wat ongeveer vergelijkbaar is met die 55 miljoen die ze uit overheidswegen moeten afstaan aan de sport. Die zij zelf besteden in de sport. En daar zijn ze ook zeer ruimhartig in hoe ze dat verdelen. En daar wil ik het met name eens met Bas Tichler over gaan hebben. Want ik vermoed zo dat weinig Nederlanders weten dat er dus uit het marketingbudget van de NLO ook nog een dusdanig aanzienlijk bedrag naar de sport toevloeit. Dus ik ben blij dat hij ja heeft gezegd en dat hij het erg graag wil doen. Dus we hebben een interessante gast, Robert.
1: Oh, dat vind ik heel erg leuk, want ik mag Bas heel erg graag. Dus dat gaat helemaal goed komen volgende week. Frank, dank weer voor je tijd. En dan zie ik je volgende week in de studio.
2: Ja, tot volgende week, Robert.
0: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. All Sport Radio klokt. De tijd van 2 uur.
9: Voetbal.
10: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
11: Hockey.
12: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
13: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sport Radio heel veel succes toe.
14: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.